0: narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

trying to set me up.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs.

0: Geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
2: Nalatenschap.
1: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzaken.

0: Knui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

sure it's hot out here. No, I don't mind though.

Goedenavond mensen. Ik neem het heel even over van mijn collega. En dat wil zeggen, we gaan van alles een beetje doen vandaag. Van soul tot disco, tot merengue, tot alles. And I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. From Gable. Zelf is king mang nanga kulturu winti poku zelf dat komt zo meteen langs.

Ik ben hier eigenlijk om even die V-mix te testen. En dat wil zeggen, als alles goed loopt, hebben we morgen van 11 tot 1 lobbyuurtje. Maar dan moet het goed lopen natuurlijk, met de V-mix.

Dit is een beetje voor de reggae-gangers onder ons. De dames en de heren zal op reggae.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op Markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws,

Talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap. Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwaku. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwaku-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek. Geschiedenis. Sport. Onderwijs. Entertainment. Fashion. Gezondheidszorg. Kunst, cultuur. En nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
7: doel.
6: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet €380.000 betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van €380.000 moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Hoop en Leven hier op Radio Mart. En natuurlijk, wij zijn hier zoals wij elke dag hier zijn met dit geloof om een goede nieuws tot u te brengen en u te laten weten dat het mogelijk is om gelukkig te zijn. Nou, u luistert hier via Caribbean FM Salto, de ether 107.9 FM of via Radio Mart. En ik wil u al vragen om uw glas water voor te bereiden, want aan het eind van dit programma gaan wij het water zegenen, zodat God u deze kracht, deze versterking zal geven. En misschien gaat u door een moeilijke situatie heen en u heeft een beetje rust nodig. Dan wij gaan uw water zegenen, zodat wanneer

0: u zult drinken van het water God deze levend water zal brengen, die u rust, kracht en begeleiding zal geven, zodat u door die situatie heen zal gaan. Ik ben hier ook met pastoor Victor. Goedemorgen, pastoor.
1: Hele goedemorgen, pastoor, en alle beste luisteraars. Vandaag is een nieuwe dag waar er is een nieuwe kans, een nieuwe hoop voor ons.
0: Jawel, pastoor. En zometeen gaan we ook luisteren naar iemand die een nieuwe hoop heeft gekregen. Een persoon die ging door zo'n situatie heen, of moeilijke situatie, het was het verleden. Zijn verleden was een moeilijke verleden. En het bracht heel veel conflicten in zijn familie. Zometeen gaan we even horen wat hij heeft gedaan om daaruit te komen. En ook te laten horen dat er hoop is voor uw familie. Maar zometeen gaan we meer hierover praten. Luister naar deze hele mooie lied dat we voor jullie hebben voorbereid. En we komen zometeen terug hier op Radio Mart.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug. U luistert naar het programma Hoop en Leven hier op Radio Mart. En ik wil u een levensverhaal laten horen. Bij elk verhaal dat wij horen, het is niet een verhaal dat, de persoon kwam naar de kerk de eerste dag en de volgende dag was de persoon al helemaal hersteld. Was dat maar zo waar, hè? Dat het zo mogelijk was. We leren de mensen hoe zij door het geloof een nieuw leven kunnen bereiken. Het probleem kunnen oplossen. Natuurlijk, wij leven in een wereld waar constant problemen zijn. Hè? Als het niet is de gezondheid, als het niet is de financiële gebied, het liefdesleven, de familie, de innerlijke problemen. En soms worden we opgegroeid in bepaalde situaties die ons laten doen, dingen doen dat we eigenlijk niet willen, maar het heeft heel veel effect op de familie. Hè?
2: Inderdaad, en zijn momenten die moeilijk zijn als wij Gods licht niet hebben. Wij gaan het horen. En dat betekent ook, er is een kans voor ons, pastoor. Mm-hmm. Want deze persoon die zal naar de getuigenis luisteren, naar dit verhaal, zal kunnen begrijpen die het is moeilijk. Het is moeilijk door het verleden. Die persoon wordt ook een slachtoffer van anderen, van verkeerde keuzes. Maar met de juiste beslissing, wij kunnen weg gaan van die pijn en een nieuwe richting naar ons leven brengen. En dat heeft Hector gedaan. En dat betekent die mogelijk is voor iedereen.
1: Ja, en natuurlijk, wanneer wij praten, waar wij zo praten, misschien de persoon kan denken, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is het zeker, hè? Maar dat is met alles, hè? Dat is met alles. Maar wij zien dat door volharding, door de toewijding, hè? En we zijn eigenlijk aan het investeren in ons eigen leven. Omdat wij hebben een probleem, we willen eruit komen. Dat is met de ondersteuning, met een sterke hand. Hè, dat is eigenlijk wat wij aan God vragen. Zijn sterke hand om ons hieruit te begeleiden. Dat wij de situatie kunnen overwinnen.
2: Precies, en dat maakt het mogelijk voor u die luistert naar ons. Het is niet onze kracht, want onze kracht gaat gewoon weg elke dag met de pijn, met de problemen. En wij soms vinden ons in een moeilijke situatie, een diepe put van hoop, van verdriet, waar wij zijn verdwaald. Maar er is nog een licht, een hoop voor ons. En denk niet die God maakt het moeilijk. Want God doet wat goed is. Wat moeilijk is, zoals de pastoor heeft verteld, is de stap te nemen en de confrontatie tegen al onze fouten, problemen die bestaan. Maar als wij dat doen, er is hoop die komt van boven. Een kracht die wij zullen kennen en maakt het mogelijk om een nieuw leven te kunnen vinden.
1: Precies, en over deze nieuwe leven laten we luisteren naar het verhaal van Hector. En dan komen wij zometeen terug. Maar luister heel goed, zodat u kunt begrijpen dat het mogelijk is om van leven te veranderen.
3: Mijn naam is Hector. Voordat ik het geloof heb leren kennen, had ik een slechte manier van denken. Hele slechte mentaliteit. In mijn tienerjaren belandde ik in de criminaliteit. Raakte verslaafd aan wiet. Was verslaafd aan pornografie. Pleegde overspel, was iemand agressief. Ja, zo groeide ik op. Leerde mijn vrouw kennen, kreeg al heel snel een kind, samenwonen. Maar ik was ontrouw, ik was een onbetrouwbare persoon. En op een gegeven moment had ik heel veel geheimen. En op een gegeven moment werd ik nogmaals uitgenodigd om, naar de kerk te komen. En, maar deze keer was anders. Ik kwam en ja, ik werd zo sterk aangeraakt dat ik bleef komen. Al wist ik dat er heel veel dingen zijn die ik diende te veranderen, toch bleef ik komen. Ik had geen vrede. Ik zocht naar vrede en ik verlangde naar een nieuw leven, naar een ander leven. Ik zocht, diep in mij zocht ik rust. Wilde ik een normale leven hebben. En ja, ik bleef, zo begon ik het geloof te praktiseren. Stap voor stap veranderde God mijn leven. En ja, ik ben heel blij dat ik niet had opgegeven. Ik bleef komen. Ik begon naast de dienst van zondag, begon ik woensdag te komen. Ik begon vrijdag ook te komen om te strijden. En ja, God gaf mij de kracht, vooral voor om de waarheid te vertellen. Aan mijn vrouw wie ik echt was, wat heel moeilijk was. En ja, Godzijdank heb ik dit kunnen overwinnen. En ja, zo heeft God mijn leven veranderd. En ja, vandaag de dag heb ik rust, heb ik vrede. Er is vrede in mijn huis. God heeft mijn huwelijk hersteld. Ik heb een goede baan. Dus het gaat alleen maar de goede kant op.
1: Van waar hij vandaan kwam en van wat en nu is, wie hij nu is, is een hele andere persoon natuurlijk. Dit is niet iets dat in één dag, in één week gebeurt, maar een hele manier van een levensstijl verandert. Niet omdat wij willen dat de persoon zal veranderen. Nee, maar de persoon beseft het. En zoals hij ook, Hector ook zei, heel jong belandde hij in de criminaliteit. En dat bracht andere dingen. En soms, pastoor, zit de persoon zo lang daarin dat de persoon niet eens weet hoe de persoon daaruit moet komen. En het brengt complicaties. Hè? De persoon probeert zijn best te doen. Maar soms is dat niet genoeg. Alleen. Hè. De persoon heeft misschien wel, ik denk dat Hector ook verschillende manieren heeft geprobeerd om het zelf goed te maken, maar daarna maakt hij een nog erger. Hè. En wij zien hier dat als we nu luisteren naar zijn verhaal, dan zien wij een hele nieuwe Hector. Een jonge man die nu eindelijk het leven heeft dat hij eigenlijk wilde.
2: Inderdaad, dat is zo. En hij heeft verteld, hij was een onbetrouwbaar persoon.
1: Ja.
2: Een hele slechte mentaliteit. En het is wel moeilijk, toch, om de stap te nemen. Mm-hmm. Want de persoon is in een cyclus van negativiteit, van fouten, van een diepe pijn. Daarom, hij heeft vaak verteld, hij was aan het zoeken naar rust.
1: Ja.
2: Maar hij heeft wel gevonden. Dan, het is iets die gebeurt niet op een dag. Maar het is mogelijk. En omdat het mogelijk is, dan daar staat de kans voor een ieder die naar ons luistert.
1: Ja, we zien hier een verhaal dat heel interessant is. Omdat er was een meneer die ging voor een situatie voor zijn dochter. En hij ging naar Jezus. Dus hij geloofde dat Jezus hem ging helpen. En in die tussentijd werd de situatie erger. Hè? Hoe vaak strijden wij voor iets voor goed nieuws, voor iets positiefs. En soms lijkt het alsof de dingen erger worden. Want ze kwamen met nog slecht nieuws. Maar Jezus zegt hier in Marcus 5, vers 36, zegt zo. En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zeide hij tegen de hoofd van de synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. Dat was genoeg. dat was genoeg voor die man. Natuurlijk, hij zelf zat ook nu in een eigen conflict. Omdat moest hij luisteren naar de slechte nieuws dat hij had gekregen? Of moest hij luisteren naar het woord van God? Maar hij koos voor het woord van God. En ze gingen toch door. Dus hij ging verder. hij stopte niet. Soms krijgen wij slechte nieuws en denken wij van ja, ik heb zoveel dingen geprobeerd te doen, juist om het goede te doen, en dan krijg ik slecht nieuws. Nee, maar Jezus zei tegen hem, wees niet bevreesd, geloof alleen.
2: Inderdaad, en zijn woord was ook interessant en toon aan ons de pijn. Hij zegt, ik geloof. En hij zegt ook, help mij in mijn ongeloof. Dan het lijkt, die klopt niet, maar is wel de pijn.
1: Ja.
2: Hij vecht, en wij hebben ook onze strijden tegen de pijn, tegen wat wij zien, wij horen. Tegen elke keer die wij hebben ons best gedaan en ging toch fout. Maar nu, Jezus zegt, om te geloven. Geloof
1: ja.
2: alleen.
1: Ja, en dat is genoeg. En soms wilt u uw hele leven veranderen. Maar het begint niet met de hele verandering. Het begint met geloof alleen. Dan, mijn vrienden, verdien geloof alleen. En heb de zekerheid dat de situatie waar u in zich bevindt een uitweg zal komen. Maar u bent niet diegene die de uitweg zal creëren. Ik ben niet. Wij zijn niet hier diegene die de uitweg creëert. God is diegene die deze uitweg voor u zal creëren. Wij dienen te beginnen met geloof alleen. En dat is wat we nu willen doen. Beginnende met de eerste stap. We gaan uw water zegenen. Als u heeft uw glas water bij u. Of uw fles water. Ik wil u vragen om het in uw handen te nemen. Wij gaan bidden. En we gaan God vragen. En we gaan zeggen, Heren, ik geloof. Kom mij te hulp. En hij zal u helpen. Hij zal u ondersteunen. En wanneer u de stap zal nemen om naar de kerk te komen. U zal de stap nemen om te strijden voor uw leven. Zodat u kan zien datgene waar u in gelooft. Goed, laten wij ons voorbereiden. Want dit is het moment van gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Mijn God en Vader, wij komen nu tot u in gebed met deze persoon die het hart voor u openmaakt. Met pijn, met tranen. Misschien, mijn God, zoals Hector, zonder te weten wat te doen. Want heeft zo vaak geprobeerd en mijn God ging toch nog erger geworden. Maar nu wij komen tot u, u zegt aan ons om te geloven, geloof alleen. En er is geloof in dit hart. Dan luister naar het gebed, Vader, van deze vader, van deze moeder, van deze persoon die kon niet slapen in deze nacht, van deze persoon die wordt wakker en ziet geen toekomst, omdat er zijn te veel pijnen en strijden. Maar wij roepen tot u en wij geloven en wij weten die er is een weg, er is een macht van boven die brengt hoop naar ons hart, die geeft van ons een nieuwe kans.
1: Mijn Vader, en samen met of in akkoord met dit gebed vragen wij ook u om het water te zegenen, zodat mijn heren, diegenen die hier zijn of luisteren, samen onderweg, mijn Vader, of diegenen die thuis zijn in het ziekenhuis, mijn Heer, dat u vrede daar komt te brengen. Diegenen die, mijn Heer, liggen in een verzorgingstehuis, wachtende voor de hulp die zometeen komt. Deze persoon die door niemand wordt bezocht en voelt zich alleen. Heer, de persoon kan zich alleen voelen. Maar mijn Vader, ik geloof dat u zal helpen. U, mijn Heere, zal ondersteunen. Dan kom en ondersteun deze persoon. Ondersteun deze meneer, deze mevrouw, deze jonge man, deze jonge dame. En breng uw vrede. Mijn vrienden en vriendin, ontvang Gods vrede daar waar u bent. En uw water is gezegend, zodat wanneer u zult drinken, u deze kracht en herstelling zal brengen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar waar u bent, wees gezegend. Ontvang de herstelling en de kracht. Misschien wil deze persoon graag komen, maar hij ontbreekt kracht. Heer, geef deze persoon deze kracht. Misschien wil deze persoon aan het vrezen. Maar zoals u zei, mijn Heer, tegen uw Vader, wees niet bevreesd, geloof alleen. Zo geloof ik ook dat u zal doen in het leven van deze persoon. Wees gezegend en versterkt. In Jezus' naam. En als u daarin gelooft, drink nu van het water. Amen, mijn vriend en vriendin. Ik geloof dat u als heeft gedronken met geloof, met deze zekerheid dat God u heeft aangeraakt. Waar u bent en wie u ook bent en ook wat u heeft gedaan in het verleden of gedaan deze dagen, dat maakt helemaal niet uit. Als u wilt deze nieuwe stap nemen, deze beslissing nemen om te zeggen nee, ik wil een nieuw leven. Ik wil niet meer zo blijven leven. Ik wil mijn doelen kunnen bereiken. We zitten al over de helft van het jaar. En misschien zegt u, als ik kijk naar de eerste periode van dit jaar, het was niet zoals het gepland moest gaan. Of misschien wel. Dan. Ik hoop het echt dat het gaat zoals u dat wilt. Maar als het niet is, dan willen wij u graag daarin ondersteunen. En natuurlijk, de Universele Kerk staat dagelijks open. Maar we hebben twee hele speciale dagen. Dat zijn de vrijdagdiensten, waar wij bidden tegen alle negativiteiten, tegen alle problemen, tegen alle angsten, depressies, slapeloosheid, burn-out. En wij vragen God om u daarin te ondersteunen, zodat u vrij zal worden daarvan. Een verslaving, datgene wat wij als mensen niet kunnen. En op zondag om God te vragen voor deze innerlijke kracht en het gebed dat wij opzeggen voor onze huis, voor onze familie. Heeft u dat nodig, dan bent u van harte welkom. En wij staan daar klaar om naar uw verhaal te luisteren en u daarin te kunnen ondersteunen. En wij hebben hier in Amsterdam hebben wij twee vestigingen. Pastoor, u zult daar zijn in Amsterdam-Oost.
0: Inderdaad, bij de Borneostraat nummer 40. En wij staan klaar om jullie te helpen.
1: Goed. Wilt u informatie over een van deze vestigingen, wilt u een tijd afspreken of de tijden weten, dan kunt u ook ons een bericht sturen naar onze WhatsApp-nummer. Dat is 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. En zoals wij deze dagen waren ook aan het praten, zullen wij een nieuwe vestiging openen. We waren jaren aan de Jan Ebersenstraat, de Universele Kerk, maar wij gaan verhuizen naar een nieuwe locatie, een veel betere locatie, waar wij de mensen beter kunnen helpen en ook natuurlijk voor de jeugd, voor de ouderen beter kunnen bijstaan en ook comfortabeler voor de mensen. En daarom zullen wij gaan naar de Posjeskade 23, het is vlakbij de Posjesweg, de hoofdweg, daar bij de kruispunt, daar tegenover de gracht, daar zal het zijn Posjeskade 23 in Amsterdam-West. Dat zal zijn aan de Amsterdam-West en dat is heel makkelijk te bereiken met tram 7 of tram 17 of bus 15 of 18 bij de halte Posjesweg. Goed, dus wij hebben twee vestigingen in Amsterdam aan de Borneostraat nummer 40. Daar zal Pastor Victor klaarstaan met een team van geloof om u te ondersteunen. En in Amsterdam-West bij de Posjeskade 23 vanaf aanstaande zondag, waar wij om 4 uur de eerste opening zullen hebben. Nederlandstalig om 4 uur en om 6 uur Portugeestalig. Nou, we zijn aan het eind gekomen van dit uitzending. Pastor, bedankt ook voor uw deelname aan dit programma.
0: Heel bedankt om hier te zijn en dat God jullie zegenen. Geloof alleen.
1: Goed, nou, dat God u zegenen. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. En voor meer informatie kunt u ook gaan naar ukgr.nl. God zegen jullie.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, Giyuba Wang Mi Lobby Wang. Nou, dat is toch een ode aan u allemaal, lieve luisteraars van Mart Radio. Dit is Tanja Jadnanan Singh. Oh ja, ik moet het natuurlijk vertellen. Sinds 2 weken ambtloos burger. Dus ik kan niet meer zeggen, hier spreekt uw stadsdeelvoorzitter, maar uw ambtloos burger met Soso Lobby voor Amsterdam Zuidoost. Dat gaat nooit meer over, en dat weet u. Dus ik heb u ook gezegd. Toen u zei, gaan we afscheid nemen, zei ik helemaal niet. Het is gewoon tot ziens, want ik zal me altijd, maar dan ook altijd blijven inzetten voor de mensen en met name de kinderen van Amsterdam Zuidoost. Dat gezegd hebbende, hoe mooi is het om ons allemaal eigenlijk te laten groeien, te laten bloeien met de kracht van het woord. Dat we lezen, dat we leren en dat we van ons laten horen. Dat is mijn mantra in het leven, daarmee ben ik opgegroeid, dat heeft mijn vader me bijgebracht. Lees zoveel mogelijk, leer zoveel mogelijk en laat zoveel mogelijk van je horen. En wel in die volgorde. Want je moet eerst kennis hebben. Als je kennis hebt, nou, dan heb je dus zoveel mogelijk gelezen. Dan laat je op die manier van je horen. Dus je leert, je leest en dan pas laat je van je horen. Altijd met de kracht van het woord. Nou, over de kracht van het woord gesproken. Er is een heel mooi boek uitgekomen. Dit is immers zo'n boekenprogramma. Een heel mooi boek uitgekomen van mevrouw Reina Kolff-Tellegt. Mevrouw Reina Kolff-Tellegt is in Nederland. En ze zit hier in de studio. Ik ga u, en ik mag je zeggen, ik ga jou zo meteen goed introduceren. Naast jou zit inmiddels ongeveer een vaste gast voor Amsterdam Zuidoost Mart Radio. En dat is Carlo Jadnanan Singh. Carlo, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja?
1: Danja.
0: Yes. En daar Guus Pengel. Ook inmiddels gewoon best wel een geziene gast hier in Zuidoost Mart Radio.
2: Als je Paul Amarali draait, ga ik nog vaker komen.
0: Ja toch? Hey, had je ook al die jeugdherinneringen?
2: Zo. Ja.
0: Zag je jezelf zitten op de tribune?
2: Radicaal anders. Ik ben nooit geweest bij een Suripop-ding. Dus dat is heel erg.
1: Nee man, dat is wel erg.
2: Ja, met het hele orkest en zo allemaal gemist. Maar ik heb die pokus zwaar op me genomen. Dus
0: ik weet niet of het dit lied was. Maar papa, misschien weet jij het, ik weet niet. Op een van de liederen van Suripop heb ik zelfs mogen optreden.
2: Okay.
0: Ja, in Suriname, ik kan nog steeds wel goed dansen, maar in Suriname was ik bekend om heel goed te kunnen dansen.
1: Uh-huh. Ja.
0: En ik danste in de selectiecrew van Mavis Bracelli.
2: Mm-hmm.
0: En dan mochten we bij Suripop optreden.
3: Wow.
0: Hey. Wow. Dus ik heb warme herinneringen aan Suripop.
2: Uh-huh.
1: Ja.
0: Maar we zijn er niet om over Suripop te praten.
1: Ja.
0: We gaan wel van Suripop genieten. Eerst Reina.
1: Mag ik een korte opmerking?
0: Ja?
1: Inderdaad, dat is verschil. We hebben veel overeenkomsten, maar groot verschil tussen Tanja. Tanja kan echt dansen. Ze danst ook wel, terwijl ik probeer altijd de dans te ontspringen.
0: Oké, goed. Dus weer is het, hè? Lieve luisteraars, u luistert naar het boekenprogramma van Mart Radio met Tanja Jadnanan Singh, Carlo Jadnanan Singh, Guus Pengel en niemand minder dan Reina Kolff-Tellegt. Reina, ontzettend welkom. Bedrijfskundige.
3: Ja.
0: Lang, heel lang, ook gewoond in Amsterdam Zuidoost.
3: Ja. Je moet erbij vertellen, ook gewerkt in het stadsdeel.
0: Mooi.
3: Ik was de HR-manager, stadsdeel Zuidoost. Geweldige tijd.
0: Fantastisch. En je hebt dus een mooi boek geschreven. Dat boek, dat heet De Kracht in Stilte. Dus niet de kracht van stilte, maar de kracht in stilte. En als je dat zo ziet, dan zou je bijna denken dat het een meditatieboek is. Is dat opzettelijk?
3: Nee hoor, helemaal niet. Maar stilte is zo'n veelomvattend begrip. En iedereen vult het in vanuit zijn eigen levensstijl, zou je kunnen zeggen. En ik mediteer ook. En stilte geeft me inderdaad ook alles wat ik nodig heb. Maar in deze gaat het om de mensen die stil zijn. En waar ik steeds meer moeite mee kreeg in mijn leven. Ik ben in Rotterdam geboren, moet ik voorop stellen. En in Rotterdam, als klein opgroeiend zwart meisje, leef je altijd een beetje voorzichtig. Want, zei mijn moeder altijd, je moet zorgen dat je altijd beter bent dan de mensen in je omgeving.
0: Mm.
3: Dat waren vooral witte mensen.
0: Mm.
3: Want ik was er heel vroeg.
0: Mm-hmm.
3: En dus dan ben je stil.
0: Ja.
3: En dat heb ik afgeleerd. Ik ben niet meer zo stil.
0: Ja.
3: Maar ik weet dat er heel veel mensen wel stil zijn.
0: Ja.
3: En het is me dus ook overkomen, een flink aantal jaar geleden, dat iemand tegen me in Suriname, laat me het vooropstellen, ik heb altijd in Nederland gewoond tot heel lang. En daarna ben ik in Suriname terechtgekomen en daar moest ik heel erg wennen. Want mensen daar waren heel stil. En ik kreeg op een gegeven moment te horen, waarom ben je, heb je altijd een andere mening? Dat was iemand in de Rotary die tegen me zei, want ik zat in juries en in die jury had ik altijd toch een iets andere invalshoek. En die persoon zei tegen me, je bent anders, je hebt een probleem.
0: Oh,
3: en toen dacht ik, en niemand weet wie die persoon is, alleen ik. En hij weet het zelf ook niet, want ik neem het hem niet kwalijk.
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Het heeft me inzicht gegeven van, dat is het probleem van Suriname. Je bent anders, je moet niet anders zijn. Je moet zo zijn dat mensen, dat je past. Je moet passen, het moet kloppen.
0: Het moet kloppen.
3: En als het niet klopt, heb je een probleem.
0: Ja.
3: En dus ik ben al jaren bezig, eerst vanuit de gedachte mensen moeten sterker worden. Ja. En toen vanuit de gedachte mensen moeten zichzelf zijn. Dus toen heb ik de Be You-beweging gestart. Wees jezelf. Ja, know your own talents. Ik geef ook, dat is een deel van mijn werk, daar ga ik nu niet op in. Maar wees vooral jezelf en wees in balans met wie je bent. En daaruit groeide de gedachte, want er zit zoveel kracht in die stilte die je niet uit. He, dus je komt zelf ook niet vooruit, want je bent stil, terwijl je zoveel waarde in je hebt.
0: Mooi.
3: En als je het zelf onvoldoende weet, dus toen stapte ik over, en nu vertel ik het echt als een sneltrein, want toen stapte ik vorig jaar echt over op, ik moet niet alleen met de mensen bezig zijn om ze te helpen. He, ik organiseer de events en ik coach en zo. Ik moet me bezighouden met organisaties die die mensen moeten gaan begrijpen. Moeten begrijpen waarom ze stil zijn.
0: Ja.
3: Dus mijn eerste invalshoek was vaststellen waarom zijn we stil.
0: En waarom zijn mensen stil?
3: Omdat ze bang zijn.
0: Mm-hmm. En waar komt die angst vandaan?
3: Ik ga niet helemaal terug naar slavernijverleden of zo hoor. Mm. Maar wel naar de mental mindset.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
3: Als je het gevoel hebt dat je het eigenlijk niet goed begrijpt misschien, dan ga je je mening niet geven.
0: Ja.
3: Als je het gevoel hebt, want ik praat nu even over organisaties, dat je geen problemen wil, hè? Want als je leider iets zegt en jij bent het er niet mee eens of je wil zelfs aanvullen, dan heeft die zoiets van, hé, ben jij, sta jij hier of ik?
0: Juist.
3: Als je, ik heb iets van 5 redenen hoor. Als je je baan wil behouden. Mm-hmm. Als je, het gaat altijd om angst. Slechte ervaring.
0: Angst.
3: Angst en onzekerheid.
0: Ja. Ja.
3: Dus ik kom wel weer terug op mensen in hun kracht zetten.
0: Ja.
3: Het eerste boek wat ik schreef was How to be fearless, fierce, to be fabulous.
0: Ja.
3: Want als je dat niet, dat
0: mooi
3: traject deel. Niet door
0: ja,
3: bent gegaan.
0: Ja.
3: Dan, dan kan je nooit shinen.
0: Ja, ja. Dus je, maar eigenlijk zeg jij, als ik het goed heb, hè, anders moet je gewoon zeggen, Tanja, wat een onzin. Maar eigenlijk zeg jij, voordat je echt die angst kan overwinnen, moet je wel weten waar die angst vandaan komt. En moet je de power to face, dus moet je het wel de kracht hebben om daarnaar te kunnen kijken.
3: Ja.
0: Ja.
3: En met Be You heb ik dus ook 3 uitgangspunten. Authentiek. Je moet authentiek zijn.
0: Ja.
3: Maar om authentiek te zijn, moet je moed hebben.
0: Ja.
3: En om die moed moet je wel altijd richten op verbinding.
0: Mm.
3: Want je kan ook moed hebben en agressief. Nee, je moet moed hebben om jezelf te zijn, maar altijd gericht op verbinding.
0: Wat
3: Want
0: prachtig.
3: Iedereen heeft een andere invalshoek. En daar moet je ook rekening mee houden als jij jezelf bent.
0: Reina, wanneer was jij moedig?
3: Of toen ik in Suriname ging.
0: Mm-hmm.
3: Ja. Want toen dacht ik, ik moet er zelf om lachen. Ik was hier dus. HR-manager.
0: Mooi, Zuidoost, geweldig. Ja.
3: Een van mijn belangrijkste taken was zorgen dat het personeelsbestand een afspiegeling werd van de samenleving waar we deel van uitmaakten.
0: Ja. Ja.
3: Dat heb ik dus een aantal jaren gedaan op verschillende manieren. En ik wilde altijd in Suriname gewoond hebben, want mijn ouders komen uit Suriname. Ik wil ooit in Suriname gewoond hebben. En dus ik heb alles opgegeven. Mooi huis in Almere.
0: Ja.
3: Ja. Verhuis verkocht.
0: Ja.
3: En dat allemaal binnen een maand of 6, 7.
0: Ja.
3: Want ik was op vakantie in Suriname. En iemand, dat is ook Suriname, had tegen de directeur van de ABN AMRO gezegd: Reina Kolff is hier op vakantie en ze is HR-manager. En toen dacht die: oh, we hebben een nieuwe HR-manager nodig. Heeft hij me gebeld of ik zou willen praten om HR-manager te worden in Suriname? Nou, alles weg naar Suriname. Dat was wel erg moedig.
0: Heel erg moedig. Ja. Ik kijk eventjes naar onze twee andere gasten. Ik ga jullie diezelfde vraag ook stellen. Dat is gewoon leuk ook voor de luisteraars. Hè, om dat
2: mag ik haar dan een vraag stellen?
0: Natuurlijk mag dat, Guus. Ga je gang. Dit is een gesprek, hè?
2: Het zijn twee vragen. Dus je bent tegen het concept van Don Dekati?
3: Ja.
2: Overmoed. Ja. Maar vooral, wat vind je van Tantiri Anodong als instelling, als spreekwoord?
3: Tantiri Anodong, dat
0: mooie
3: is die
0: vraag.
1: Daar gaat het boek over.
3: Dat is die waarde, maar dus dat moet je voor jezelf ook weten. Ik hou mijn mond wel, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet weet. Dat is, en de eerste die je zei,
2: dat was die Don Dekati, omdat je zei, je moet moedig durven zijn, maar je moet moedig zijn en verbinden, terwijl als je Don Dekati hebt,
3: dan... Nee.
0: Dus het is eigenlijk Dekati, maar met perspectief. Met Dekati, met gedachten.
1: In Surinaam, Nederland zeggen we dom dapper, je moet niet dom dapper zijn.
0: Dom dapper, dom dapper.
1: Dom dapper,
0: ja. Ja, mooi. Wees niet dom dapper. Ja, maar wees dus knap dapper.
3: Ja.
0: Wanneer was jij knap dapper, papa?
1: Nou, er zijn zoveel momenten.
0: Geef ons één.
1: Nou ja, het is... eigenlijk was het moeilijkste moment voor mij. Was dus eigenlijk... En onprettig om over te praten, als je me dat zegt.
0: Ja, ja.
1: Is 8 december 1982. Ja. Waar vele van mijn vrienden, collega's... Ja. Om zeep gebracht werden. Ja. Op een vredaardige wijze.
0: Ja.
1: En dat je dan inderdaad... moet beslissen, wat doe je?
0: Ja.
1: Je kan niet vechten tegen de mensen, je hebt geen wapens. Ja. Dus dat zou dom dapper zijn.
0: Ja.
1: Maar anderzijds denk je van, kan je nog in zo'n samenleving leven?
0: Ja.
1: Velen zijn vertrokken.
0: Ja.
1: En ik ga niet voor mezelf opscheppen. Ja. Ook ik speelde met die gedachten. Maar ik dacht niet, wij die hier blijven, moeten juist proberen het land te redden.
0: Ja.
1: En als ik een kleine bijdrage daartoe geleverd heb, ben ik tevreden.
0: Mooi. Ja, ik weet ook wel dat ik ben zelf opgegroeid in Suriname. Ook in die tijd. Mm-hmm. En ik weet dat het bij mij inderdaad los van veel verdriet wat ik had over... Hè, dat we als samenleving uit elkaar spatten echt. Want dan had je mensen die zeiden, nou, we zijn pro dit of we zijn anti dat of weet ik veel wat. En ik denk dat ik was een jaar of 16, denk ik aan papa, 15, 16.
1: Ja.
0: En dat ik dacht, nee, maar... Los van, en ik was toen nog zo jong, maar ik had die gedachte altijd, dat los van mensen die elkaar van alles aandoen, is dit mijn land.
3: Mm-hmm.
0: En dit is het land waar ik ben, waar ik wil zijn. En ik weet dat ik zelfs daar zo ver in ging, dat ik heel nationalistisch bijna werd. Juist om te denken, we moeten bij elkaar blijven. Dat ik ook vond dat mijn moeder alleen maar producten van Suriname mocht kopen.
3: Mm-hmm.
0: Dus dan kwam ze met... pindakaas uit Amerika, weet ik veel. Allerlei namen, maar dat is een Skippy en weet ik wat. En mijn moeder vertelde me het laatst nog. Ik zei van, ga terug naar de supermarkt en breng deze pindakaas terug. Want we hebben Surinaams fabrikaat.
1: Ja, dus in Skippy.
0: Ja,
1: in Skippy,
0: werkelijk.
1: In
0: Skippy en breng dat ik terug. Maar wat ik vind het wel een mooi voorbeeld van knap dapper zijn.
3: Mm-hmm.
0: Voor jou, Reina, terug naar jou en jouw boek. Ik vind het ook knap dapper dat je zo'n boek schrijft. Want... Het klinkt heel esthetisch en zelfs ook ethisch. Hè? Van, we gaan het hebben over mensen die hun stem nog onvoldoende laten horen. Tegelijkertijd, als jij mensen gaat zeggen, laat je stem horen, zullen er anderen zijn die heel boos worden. En zeggen, waarom ga jij allemaal mensen vertellen dat ze hun stem moeten laten horen? Ik ben hier de leider van mijn organisatie, van mijn politieke partij, van mijn whatever. En nu jij gaat allemaal mensen lopen ophitsen.
3: Twee dingen
0: reageer
3: ik daarop. Ten eerste, ik ben dus een beetje tijdelijk voor dit boek afgestapt van het versterken van mensen.
0: Oké. Dus je bent
3: omdat
0: echt organisaties
3: ik heb heel bewust, en elke keer als ik mezelf betrapte dat ik daar toch in terugval, want dat is wat ik eigenlijk wil, dan ging ik weer naar die systeemkant.
0: Ja.
3: Omdat ik wil geen mensen beschuldigen, maar ik wil een systeem beschuldigen dat ze onvoldoende... kijken naar de onderstroom. Hè? Ja. En dat zijn twee termen die ik hier heel erg in propageer. Mm-hmm. De bovenstroom, alles wat je kan meten. Ja. Alle data, alle rapporten, AI komt even aan de orde. Daar moet ik apart een boek over schrijven. Al die geweldige dingen is niet de basis van een goed besluit. Ja. Een goed besluit is als je ook die underscore meeneemt. En dan bedoel ik niet eens aan het zorgen dat je alleen maar mensen naar mensen luistert die niks zeggen. Waar het om gaat is je verantwoordelijkheid is een goed besluit. En een goed besluit, een gezond, integer besluit is alleen maar integer als je de bovenstroom en de onderstroom integreert.
0: Juist.
3: En als je achteraf je niet hoeft te verontschuldigen. Ik ben bezig een lijst te verzamelen van alle verontschuldigingen op overheidsniveau alleen al. En uit die verontschuldigingen, en ik heb het bewust niet specifiek op Suriname gelegd, maar heb ik wel voorbeelden van.
0: Het is echt een mooi universeel gegeven.
3: Het is een universeel gegeven, maar in mijn presentaties ga ik dieper in op Suriname.
0: Ja.
3: Want ik kan wel zeggen dat we praten veel over 50 jaar Surinaamse toekomst. Maar elke keer als ik uit een lezing of zo wegging, vroeg ik me af, maar hebben we over die mensen gesproken? Hmm. Hebben we erover gesproken wat hun weerhoudt om te zijn wie ze zijn? Mm-hmm. En om hun stem te laten horen over hun toekomstverwachtingen.
0: Mooi.
3: We praten over hele geweldige goede dingen hoor. Laat maar niet afbreken. Mm-hmm. We gaan scholen bouwen. Maar wacht even, we gaan scholen bouwen. Maar hebben we ook gekeken waar we die scholen gaan bouwen? Willen de mensen die scholen of willen ze vervoer? Of
0: ja, gaan wat, we is, op de onderliggende
3: wat
0: vraag?
3: Is die onderliggende vraag?
0: Ja. En
3: dus dat heeft me echt gestimuleerd inderdaad ook om die systeemkant op te gaan. Het is geen communicatieprobleem, het is geen cultuurprobleem, het is een systemisch probleem. En
0: heel
3: in systemen.
0: Mooi. Als ik jou mag onderbreken, want dan kijk ik ook naar die twee heren aan deze kant van ons. Hè? Dus als jullie dit zo horen, deze analyse van Reina. Beide, jullie zijn allebei ook mensen die werken in organisaties. Papa dan Surinaams, jij Nederlands. Wat is jullie eerste reflectie tot nu toe op wat Reina vertelt? Guus eerst?
2: Ja, Guus. Ik zal beginnen, want ik kwam daarna met zo'n geweldig voor. Ik denk van, daar gaan we het nooit meer over kunnen komen. Voor mij is het heel herkenbaar, zeg maar. Ik moet denken aan mijn tijd bij VSB Fonds, waarbij we echt probeerden om sterkere buurten te maken door iedereen bij dingen te betrekken. Want je ziet vaak dat er in de buurt één persoon is die heel veel herrie maakt en dingen doet.
0: Ja.
2: En dan na een tijdje gaat hij weg. Of is hij moe, of is hij overwerkt. En dan is er niets meer, want het hele ding valt weg.
0: Ja.
2: Terwijl als het je lukt om iedereen in zijn ambitie en zijn motivatie te raken, dan ga je veel verder kunnen gaan. Mm-hmm. Dus ik vind het gaat een heel mooi ding zijn, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik herken het van uit hiërarchisch geleide organisaties dat het killing is als je inderdaad zegt van, maar baas, wat als dit of wat
0: precies.
2: Als dat. Dat je baas zegt van,
0: gaan we niet doen.
2: Die deur is daar.
0: Hier is je ontslagbrief.
2: Ja.
0: En papa, jij bent dan iemand die ook leiding geeft.
1: Ja, leiding, maar ik wil toch even iets zeggen, want de tijd gaat hard natuurlijk. Ja. Over het boek zelf. Ik heb het boek zelf niet gelezen.
0: Ja.
1: En ik dacht werkelijk, wat je eerst zei, dat het ging om meditatief. Een meditatief boek. En ik dacht, een heleboel organisaties, religieën, filosofieën, speelt stilte een belangrijke rol. Hè? Maar dan is het inderdaad stilte van jezelf keren, proberen jezelf te realiseren.
0: Mm-hmm.
1: Het goddelijke in jezelf te realiseren. Maar dit is eigenlijk een beetje management. Ik zou zeggen, het gaat over good governance.
0: Ja.
1: En ik vind het wel begrijpelijk, want nu snap ik dat eigenlijk het is dus de kracht in stilte, Reina?
0: Ja.
1: En niet de kracht van stilte.
0: Nee.
1: Dus de kracht welke in stilte ligt.
0: Ja.
1: En dat is wat al gezegd wordt, het is soms goed je mond te houden. Niet eruit te flappen wat je zou willen. En ook al zou het, ik heb het niet in het boek gelezen, ook als zou het eigenlijk goed kunnen zijn dat je je stem laat horen, kan het onder bepaalde omstandigheden onjuist zijn. Dus ik moet dat nog bestuderen. Maar wat ik heel belangrijk vind, is inderdaad dat Reina een onderwerp aansnijdt wat eigenlijk de ziel van Suriname raakt. namelijk good governance.
0: Ja.
1: Dat ontbreekt bij ons.
0: Juist.
1: De instituties zijn verzwakt. Zeker vanaf de onafhankelijkheid, misschien al daarvoor. We hebben een verzwakking van de instituties. En als de instituties zwak zijn, is het land ook zwak.
0: Klopt.
1: Begrijp je? Dus, en ik denk dat, als ik zo de benadering van Reina hoor, denk ik dat ze een belangrijke bijdrage daaraan kan leveren.
0: Absoluut.
1: En dan kom ik nu terug op mijn ervaring in organisaties. Ja. En inderdaad, ik heb ook genoegen om met Reina in een goed georganiseerde, eigenlijk ben ik geen reclame maken voor Rotary, maar Rotary zou een voorbeeld kunnen zijn van een goed georganiseerd instituut voor anderen. En ik ga het hierbij laten, maar ik zou tientallen voorbeelden kunnen noemen. Maar laat me toch één voorbeeld geven. Kijk, we hadden een verwaarloosd gebouwtje, of gebouw hoor, koloniaal gebouw, zogenaamde waaggebouw.
0: Ja.
1: Viel helemaal in elkaar, precies zoals een heleboel andere
0: gebouwen,
1: historische gebouwen.
0: Ja.
1: Maar de Rotary is erin geslaagd om uit eigen middelen het waaggebouw zodanig te restaureren dat het een grote toeristische attractie is.
0: Juist.
1: Dus het is geen reclame voor Rotary, maar het is wel de kracht van een instituut wat je kan doen. Dat zou één Rotary niet kunnen doen, maar alle clubs bij elkaar en ook financieel, deels uit de gemeenschap, maar ook deels uit hun eigen zakken.
0: Ja.
1: Dus we zijn tot dingen in staat.
0: Ik vind het een fantastisch voorbeeld, zeg ik heel eerlijk. Omdat jullie zeggen met z'n tweeën aantal inderdaad raken dingen. Enerzijds, dit is inderdaad geen boek over meditatie. Tegelijkertijd is het wel een boek over contemplatie. Want je moet goed nadenken over waar ben je mee bezig, wat ben je aan het doen, hoe wil je als samenleving je tot elkaar verhouden. Dus dat haal ik ook eruit. Mm-hmm. En wat ik ook mooi vind, en dat vind ik zo hoopgevend, dat is, ik heb een klein beetje kunnen lezen al. Wat ik hoopgevend vind aan dit boek, Reina, is eigenlijk wat papa ook net deed, continu ook kijken naar welke blessings zijn er wel in die samenleving. Dus dat we een Rotary hebben, in plaats van kijken en roepen, maar laat die Rotary...
1: Er zijn ook andere goede organisaties.
0: Nee, maar dit is een fantastisch voorbeeld. Ja, ja. Want in plaats van te zeggen van, laat die Rotary, zeggen van, maar wat kunnen we leren? En ik denk dat daar een heel belangrijk punt in zit. Want wij doen het zelfs nu al, hè, dat we ons ook gaan verexcuseren. Maar het is niet om reclame te maken voor Rotary.
3: Ja.
0: Je mag reclame maken. Als het goed gaat, mag je er. Maar dan is het niet van, het is alleen recht van Rotary. Er zijn meer. Maar je mag reclame maken. We mogen juist veel meer vertellen, vind ik.
3: Ja, dat is dus die kracht. Ja. We moeten die kracht uit die stilte halen.
0: Exact.
3: En zicht.
0: Zo heb ik jouw boek ook echt geïnterpreteerd. Ja.
3: Maar wat ik. Dat jij zei dat in het begin ook, dat het misschien. Dat jullie dachten het is meditatief en dat het dat niet is. Het is het wel.
0: Ja, het is
3: want
0: contempleren.
3: Als
0: je
3: praat over be you, hè, dus eerst dat ik be your own, be dit en dat.
0: Ja.
3: Maar terwijl ik dit boek schreef, kreeg be you meer betekenis. Hè?
0: Mm.
3: En als ik praat over de bovenstroom en de onderstroom, en toen ging ik het in het Engels vertalen. Want dit boek, ik heb al een presentatie in het Engels erover moeten houden. Ik moet het boek dus vertalen.
0: Heel goed.
3: Dan is het know your own underscore.
0: Ja.
3: Dus J-O-U, your own underscore. Ja. Moet je weten.
0: Mooi, dat you is your own underscore.
3: Underscore.
0: Perfect.
3: Ja. Ja. Want het is ook jouw lens waarmee je naar zaken kijkt, die je leidt door beslissingen. En je moet je er dus van bewust zijn dat jij invloed hebt op wat de uitkomst is. En dus leiders moeten niet alleen, zelf ook niet alleen kijken naar die bovenstroom, maar ook naar hun eigen onderstroom.
0: Ja.
3: En om die onderstroom te horen, te voelen, moet je in stilte gaan.
0: Ja.
3: En dus dat is ook stilte.
0: Ja. Ja.
3: En toen bracht ik het nog verder. Your own, your organizational underscore.
0: Juist.
3: Weet je wat er in organisaties allemaal leeft en waar we maar niet over praten. Vroeger zei ik altijd, ik wil die gesprekken voeren die niet gevoerd worden. En dat gaat, leer ik zelf van mezelf, dat het gaat over die onderstroom. Ik voel altijd iets wat niet klopt.
0: Ja.
3: Maar niemand voelt dat in mijn omgeving op dat moment. Of niemand zegt wat.
0: Ja.
3: En dan denk ik...
0: Maar daarom is het zo belangrijk dat je een boek hebt geschreven. Want doordat je dat boek hebt geschreven, heb je eigenlijk je in handen dat je zegt, hier wil ik het over hebben. Maar ook heel veel mensen denken, ze heeft een boek geschreven. Waar wil ze het over hebben?
3: Ja.
0: Waardoor je nu echt een heel krachtig instrument hebt om het gesprek wel te voeren over dat waar we nooit over willen praten. Ja. Wat we ingewikkeld vinden en moeilijk. Want kijk, je ziet het bij heel veel mensen, niet alleen maar in de Surinaamse samenleving, nee, hoor, in alle samenlevingen. Nee. Dat we denken van, oh, laten we het gezellig houden.
3: Ja,
0: ik bedoel, hier in Nederland weten we van een heel bekend voorbeeld. Ik weet niet of jullie het kennen, want jullie zijn natuurlijk meer geënt op Suriname. Maar bij hier een belangrijke politica, Sylvana Simons. En die zat aan tafel bij De Wereld Draait Door. En zij haalde een aantal hele belangrijke zaken naar voren. Waarop de hele tafel, tot dan toe, was zij een zeer geziene gast. Mooie vrouw, leuk, alles hè. Tot dat moment, zeer geziene gast. Ze besloot to be her own self, so she was be you. En ze vertelde daar een aantal zaken die echt aan het scheuren waren. En je zag binnen 3 minuten, zag je de hele tafel veranderen. En eigenlijk werd ze op dat moment persona non grata.
2: Ja.
0: Het was tot nu toe toch zo gezellig.
2: Ja, je moet
3: het water niet laten rimpelen. Hè?
1: Dus ze werd gewoon van de tafel geveegd.
2: Terwijl ze verbaal die tafel gewoon wegveegt.
0: Met haar woorden.
2: We kunnen deze discussie niet winnen.
0: Exact.
3: Ja.
2: Dus wat we kunnen doen is we gaan naar buiten sleutelen.
0: Ja,
1: precies.
0: En dat is wat er gebeurt.
3: Ja, is gebeurd.
0: En ik denk, want dan kom ik op jouw boek ook weer, want dat is denk ik een van de belangrijkste dingen die jij ook zegt. Van ja, je kan je stem gaan laten horen. En wat dan gebeurt is dat het effect daarvan ook kan zijn dat mensen.
4: 107.9 Maar Radio. Op 107.9 FM en op de kabel 105.2.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de straat van Hormuz is na een explosie een olietanker in brand gevlogen. Volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. Na het incident zouden de 2 andere tankers zijn omgekeerd, vermoedelijk naar een route langs Oman. Daar proberen de Amerikanen een alternatieve route te vinden voor die langs de Iraanse kust. Teheran houdt vol dat de straat van Hormuz volledig is afgesloten voor de VS. De Amerikanen hebben voor de 12e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Een persbureau in Iran meldt dat 2 mensen zijn gedood bij de Shalam Sheikh grensovergang met Irak. Er zijn geen berichten over andere slachtoffers. De VS zeggen dat de aanvallen bedoeld zijn om onschuldige burgers en commerciële scheepvaart te beschermen. Jemenitische Houthis beweren dat ze in de Rode Zee 2 Saoedische olietankers hebben geraakt. Eerder al kondigden de Houthi-rebellen een zeeblokkade af tegen Saoedi-Arabië, Iraans aartsvijand. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Een felle brand heeft vannacht een witgoedzaak in Den Helder in de as gelegd. 2 woningen ernaast zijn zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het vuur werd rond 3:15 ontdekt. Vanwege de omvang van de vlammenzee werd al snel opgeschaald naar een grote brand. Ook brandweerwagens uit omliggende gemeenten kwamen helpen. Op dit moment wordt nog nageblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.

zondag 9 augustus in Fit Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9, onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band, Jan Kosje, Cotties King met Carlos Aron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de Poort Duurder. Voor VIP, bel met 06.

0: 0644-000-418. Aus Bang in de Las Bang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Reigersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische smufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM, Flying on Trusted Wings.
0: Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso! Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Wij zijn één, Wina Wang. Prachtig, prachtig lied. Dat eigenlijk helemaal samenvat wat we het eerste uur met elkaar hebben besproken. Namelijk, hoe kom je als volk tot wasdom? Dat doe je als je naar elkaar durft te luisteren. Als je durft te zeggen, hey, we staan met elkaar in verbinding. En de prachtige meneer die dit heeft geschreven, naar ten hoor heeft gebracht. Ik kan hem minder goed een ode brengen dan mijn vader. Dus ik vraag Carlo Jatanan Singh om ons te vertellen. Waar hebben we naar geluisterd? Waarom raakt dit ons allemaal zo enorm? Een ode.
1: Ja, een ode vooral aan de zanger. Ik weet dat hij zelf ook geschreven heeft. Maar in ieder geval, ik dacht het niet. Goed zo. Maar dit is werkelijk een van de mooiste liederen ooit gemaakt.
0: Ja,
1: ook van Dr. McDonald, hoor, als Toerenamisee. Ja. Maar dit zijn dan twee uittappers. Ook Paul Amirali, dat liedje was mooi, maar dit behoort tot de grootste. En ik wil gewoon zeggen, kijk, maar inderdaad, eenheidsgevoel wat dit teweeg brengt. Dat we zeggen, de emoties die loskomen en die ons allemaal raken. Dus ik vind inderdaad, ik moet wel zeggen, ik heb Kenneth Arias persoonlijk gekend. Het was werkelijk een grootheid. Hij was een natuurtalent, geen specifieke vooropleiding. Maar als die man begon te spelen en te zingen. Maar hij had één probleem. En dat is dat hij te veel van een glaasje hield. Mm. En misschien ook een joint gebruikte.
0: Mm-hmm.
1: En dat is het jammer. En daardoor was hij niet overal welkom.
0: Mm.
1: Maar ik moet zeggen, hij is ons kort geleden voorgegaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind toch, ondanks zeg maar kritiek op zijn persoonlijk leven, moeten wij hem zeker gedenken op een juiste manier.
0: Ja.
1: Iets naar hem vernoemen of wat dan ook. Want wat hij ons gegeven heeft met Wina Wang, dat is ongelooflijk. Dat is voor de hele Surinaamse bevolking, los van tot welke groep je behoort, maar ook los van welke tijd. Dit is een lied voor de eeuwigheid.
0: Ja.
1: En we mogen Kenneth dankbaar zijn. En wij wensen hem ook, in welke dimensie hij zich moet mogen bevinden, het beste toe. En uiterste dank namens de Surinamse gemeenschap.
0: Mooi. Fantastisch, ja. Ja. Wat een mooie ode. En ook, eigenlijk is het een ode aan inderdaad Kenneth.
1: Ja.
0: Maar het is ook een ode aan mens zijn.
1: Ja.
0: Aan met elkaar durven te staan. Niet alleen voor het prachtige wat iemand brengt. Maar juist ook te staan voor die andere kant van iemand. Dat iemand soms verdrinkt in alcohol, in drugs of in andere zaken. Dat maakt de persoon als mens niet minder. Dat is het gedrag van de mens. En hoe mooi om dat ook met elkaar te kunnen bespreken. Jij schreef een heel mooi boek, Reina. Daar hebben we het nog steeds over. Het eerste uur hebben we het uitvoerig gehad over het boek. Het boek De Kracht in Stilte. Integrated Governance Leadership. En je hebt het daar over de bovenstroom en de onderstroom. En hoe mooi is het om dat boek in het tweede uur ons nog meer te laten inspireren. Maar vooral ook wellicht geïnspireerd door nu dit wat we hebben ingebracht. Namelijk die verbinding, die eenheid. Het zoeken naar dat wat ons bindt. Jij geeft eigenlijk ook aan in jouw boek dat ja, is mooi, die zoektocht naar dat wat ons bindt. Maar om te komen naar dat wat ons bindt, moeten we vooral ook eerst weten wat ons ten diepste zelf raakt. En wat mij ten diepste raakt en wat ik dan meeneem. Bijvoorbeeld ook op de werkvloer. Dan komen bovenstroom en onderstroom bij elkaar. Guus Pengel gaf ons een cliffhanger mee. Die zei, leuk, als je weet onderstroom, bovenstroom. Nu heb ik dat, dus in het voorbeeld van hem. Miset Misrevi, ik weet wie ik ben. Ik kom naar het werk. Ik kom als mijn hele eigen zelf. Maar hoe gaat dan die professionele omgeving daarmee om? Wat zegt jouw boek daarover?
2: Mijn boek zegt in principe nog niks over het, noem het even, mensbeleid.
0: Mm-hmm.
2: Indirect wel, maar niet absoluut. Het indirecte wat het boek zegt is, iedereen in je organisatie heeft een waarde van binnen. In de stilte die ze niet tot uiting brengen. En als organisatie moet je die waarde naar boven halen. En dat kan alleen als je inderdaad let op de lens die je zelf hebt. Mm-hmm. Hè? Als je je eigen onderstroom beheerst, dan weet je hoe je reageert op andermans onderstroom. Maar gelijkertijd zeg ik, voordat je mensen in het besluitvormingsproces betrekt, moeten ze inderdaad zichzelf durven zijn,
0: exact.
2: Zichzelf kennen en weten wat hun talenten zijn om in hun functie te kunnen groeien. Mm-hmm. En dat heb ik in het boek niet zozeer beschreven, maar dat vloeit voort uit mijn meer dan 40 jaar werkervaring en het feit dat ik coach ben van de talentmotivatieanalyse.
0: Juist.
2: Waarom zijn talenten zo belangrijk? Als je weet wat je talent is, dan motiveert jou dat om te groeien,
0: exact.
2: Te shinen.
0: Exact.
2: Als je niet je talent kent en gewoon doet wat van je verwacht wordt, maar eigenlijk spreekt het je niet zozeer aan, dan ga je niet groeien.
0: Nee, nooit.
2: Dan kan ik me zelfs voorstellen dat je liever niks zegt.
0: Ja.
2: Want het spreekt je niet aan.
0: Guus, de cliffhanger en dit antwoord, komt het een beetje overeen of zeg je, ik wil iets meer, nog dieper een laagje gaan?
3: Ik ben benieuwd hoe, want de kracht in stilte gaat over het systeem is een organisatie, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja.
3: Hoe het systeem die kracht, het is de vraag of ik dat nou goed interpreteer, zeg maar, die kracht naar boven haalt of zo.
2: Ja, nou dat noem ik dan de Integrated Governance Leadership Tool. Nou ja, weet je, als we gewichtig doen als managementdenkers, dan ontwikkelen we een tool.
0: Altijd, ja.
2: Ja. Mm-hmm. En die tool is dus de IGL tool, waarbij die manager zich ervan bewust moet zijn, oké, ik heb alle meetbare kanten op een rij, maar nu, en dan komt ook wel weer stilte tot uiting, zoals Carlo ook aangaf. Mm-hmm. Je moet als leider dan ook bij jezelf nagaan. Heb ik alles meegenomen? Ga ik dieper in? En daar heb ik dan een tool. Het is, ik teken het als je hebt de bovenstroom, de onderstroom en dan is er een sluis.
0: Mooi.
2: Een filter.
0: Ja.
2: Dus we moeten ons als leiders dan heel bewust zijn, heb ik gefilterd wat ik niet heb gehoord? Heb ik gekeken wat ik daaruit kan gebruiken en wat ik daaruit niet hoef te gebruiken, maar ik wel hoor? Wat je daarmee krijgt is dat je gebruikt het op het moment dat je een besluit neemt en je voelt het niet pas als alles misgaat. Want je hebt inzet gedaan, je hebt je best gedaan om alles te horen. Hè? Dus daar moet een van de volgende boeken, zijn allemaal instrumenten, behalve die stoel, om te horen wat er niet gezegd wordt. Ja. En dat is die filter. En de Integrated Governance Leadership Tool is een vereiste waarbij ik ook inmiddels al allerlei lagen heb beschreven waar je allemaal op kan letten om dingen naar boven te halen die anders verborgen blijven en alleen uit frustratie bij de uitvoering tot uiting komen.
0: Ja,
1: mag ik
0: daar? Natuurlijk.
1: Ja, eigenlijk heb je al een beetje gezegd wat ik wilde vragen. Namelijk, je zegt het boek gaat dus over talentontwikkeling vooral, dus het stimuleren van talenten. Maar de voorfase is natuurlijk het ontdekken van het talent. Ik heb namelijk vaak gemerkt dat er veel talent is wat onontdekt blijft. Natuurlijk is dat een moeilijke zaak. Hoe ga je dat ontdekken? Want als je dat ontdekt hebt, dan hoeft er ook niks meer mee te gebeuren. Hè? Dus het moet dan zich verder ontwikkelen.
0: Ja.
1: Ik wil vragen of je dus, je hebt al een beetje gezegd, of je iets dieper op kunt gaan.
0: Ja, hele mooie vraag.
2: Belangrijk is dat we weten, wat noemen we talenten? We noemen geen talenten van ik kan hard fietsen of ik kan mooi zingen. Talenten zijn diepere drijfveren die maken dat je doet wat je doet, dat je bent wie je bent. En dat ligt op allerlei vlakken. Op emotioneel, organisatorisch. Op allerlei vlakken heb je eigenschappen die je persoonlijkheid vormen. En dat noemen wij talenten.
0: Ja.
2: En vanuit die talenten gaan we kijken naar, moeilijk te maken, competenties. Je weet in organisaties,
0: wat je
2: om een bepaalde functie uit te voeren, moet je iets kunnen.
0: Juist.
2: Als je daar de juiste talenten voor hebt, dan kan je makkelijker groeien. ik geef mezelf graag bloot op dat gebied.
0: Ja.
2: Mijn talent is, ik ben een creatieveling. Ik weet zeker dat Guus het begrijpt.
0: Ja.
2: Ik ben een creatieveling. Met als gevolg dat als je mij je boekhouding laat doen...
0: Dan gaat het mis,
2: gaat heel creatief.
0: Creatieve boekhouding.
2: Oh, maar ook mijn administratie. Als ik in gesprekken zit, nu vind ik dat ik heel netjes mijn tafel geregeld heb. Maar als je mijn bureau ziet...
0: Ja, in je grote chaos.
2: Ja. Okay. Maar dat is omdat ik op een andere manier gestructureerd ben. Ja. En dat is dus niet mijn talent.
0: Ja.
2: Maar als mensen het niet weten, vroeger wist ik het niet, was het gewoon een slechte eigenschap.
0: Juist. Oh, maar het is heel mooi, want dan kan je het ook omkeren. Dan kan je dat waar je goed in bent extra doen. En mensen moeten jou niet vermoeien met administratieve zaken.
2: Nee.
0: Dat is gewoon niet jouw ding.
2: Nee.
0: En het is heel mooi, want dat is een andere theorie waar ik erg door gegrepen ben. Misschien kennen jullie hem ook. Appreciative inquiry.
2: Ja, toch?
0: Ja, toch? Waarderend onderzoeken.
1: Ja. Ja.
0: En daar zeggen ze ook, hè, van als je in rekenen een 4 bent of een 5, maar taal 8, ga je taal ontwikkelen en wordt het 10.
2: Ja, toch?
0: Dat je moeilijk 6 keer per week naar bijles en zo. Wat mijn vader me heeft gestuurd en zo.
2: Ja. Ik heb het ook meegemaakt. Ja. Maar het heeft ook je cultuur en je organisatie veranderd. Alles verandert als je vanaf het begin zorgt dat je mensen naar hun talenten de ruimte geeft om zichzelf te zijn. Weer dat be you. Prachtig. Maar dat vraagt, want dat is iets, je zei het, die mensen moeten gecoacht worden.
0: Precies.
2: En dus dan kom ik toch weer aan die systeemkant.
0: Ja.
2: Want ik doe sessies met mensen en geef een rapport over hun talenten en drijfveren. En dan komen ze in de organisatie en dan wordt er alleen maar gekeken. Oh ja, ik neem hem aan. En verder zoekt zo'n persoon het maar uit. Ja. Dan gaat het toch mis.
0: Juist.
2: Maar dat is omdat je moet gecoacht worden. Want ik nam het voorbeeld van fietsen. Als je niet zo hard fietst, maar wel goed kan fietsen en je houdt ervan, dan ga je je discipline. Alles zet je in om keihard te fietsen.
1: Ja.
2: En dan word je een kampioen.
0: Ja.
2: Omdat het je talent is.
0: Juist.
2: Dan ben je gemotiveerd en je gaat ervoor.
0: Juist.
2: Maar dan heb je ook wel mensen nodig die je wat techniekjes geven. Hè?
0: Ja.
2: Zeggen van oké, je moet wel recht zitten op die fiets. En weet ik veel wat.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Maar je hebt begeleiding. We hebben elkaar nodig om te groeien. En dat mis ik heel erg. Niet alleen in Suriname, ik heb hier ook gewerkt.
0: Ja, overal.
2: Dus overal mis ik dat.
0: En als je dan kijkt in jullie werk samenleven, Guus en papa. Papa, jij hebt een kantoor met mensen erin.
1: Ja.
0: Hele leuke mensen. Die gaan overigens voor jou door het vuur. Dat zie je in alles wat ze schrijven. Zelfs artikelen over je.
1: Maar zelf ben ik ook vurig hoor.
0: Ja, nee. maar hoe heb jij daar heel bewust beleid op gemaakt? Dat je denkt van, hé, dit zijn mijn mensen. Ik zie deze talenten in hun.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want kijk, ik vind inderdaad dat dat zegt Reina ook, die talenten zijn dus individueel verdeeld.
0: Ja.
1: Ik heb ook gezegd, je moet natuurlijk eerst het talent ontdekken.
0: Ja.
1: En dan moet je het talent stimuleren.
0: Ja.
1: En je moet dus inderdaad ook inspirerend daarbij zijn. Mm-hmm. Want in Suriname, en dat ga ik los van jouw vraag even, ga ik algemene stellen.
0: Ja.
1: Ik merk in Suriname dat er heel veel talent is dat niet ingezet wordt.
0: Onbenut talent.
1: Kijk, als wij kijken, het gaat niet om één bepaalde politieke partij.
0: Nee. Overal.
1: Maar als we kijken naar wat er gebeurt. Ik neem periode vanaf onafhankelijkheid. Ja. Dan is er eerder een neerwaartse spiraal dan een opwaartse.
0: Ja.
1: Terwijl de mensen zijn wel aanwezig. En ik ga je zeggen, dan maak ik een verschil tussen overheid zonder politiek de bedrijf wordt en bedrijfsleven.
0: Ja.
1: Het bedrijfsleven in Suriname draait vrij goed. Als je naar die, ik ga geen bedrijven noemen om reclame te maken, maar al die grote bedrijven.
0: Ja.
1: Daar slaagt men wel erin het ontdekte talent goed in te zetten.
0: Juist.
1: En er ook winst mee te maken. Want als je niet winstgevend bent, dan word je opgenoemd.
0: Ja.
1: Maar als wij kijken bij de overheid, dan zien wij gewoon, ik kan wel eerlijk gezegd, de instituties zijn gewoon uitgehold.
0: Ja.
1: En een van de redenen is dat men niet de juiste mensen zet.
0: Ja.
1: En niet dat de juiste mensen aanwezig zijn. Want ik vind dat er heel veel talent is. En dat komt tot uiting in het bedrijfsleven,
0: Juist.
1: Waar
0: dus
1: die mensen wel presteren.
0: Exact. Ja.
1: Maar bij de overheid lukt dat gewoon niet.
0: Ja.
1: En dat is dus de zijde. Maar om terug te komen op de persoonlijke vraag, dat de mensen voor jou door het vuur gaan, is inderdaad dat je de mensen ook waardeert voor wat ze presteren.
0: Ja. Waarderen,
1: je moet positief staan, stimuleren en proberen te inspireren. Dat is gewoon
0: een feit.
1: Mijn opzet.
0: Guus, jij, observatie van wat Reina nu zo mooi aan ons meegeeft als rijkdom.
3: Ja, voor mij is dat echt een moeilijk ding. Omdat ik zit in branches.
0: Yeah.
3: Deels, ik heb verschillende ervaringen, zeg maar. Dus ik kom uit het theater.
0: Yeah.
3: En ik werk alleen met mensen die willen doodgaan voor een stuk. Als je met minder komt, dan ga ik zeggen, sorry, dit stuk, en het kan te maken met fase in je leven, maar om het zo goed mogelijk te maken, hebben we dit van elkaar nodig. Jij moet mij drijven tot het uiterste. Ja. Ik werk nu in een gebouw met 4000 collega's. Nou, daar heb je niet 4000 mensen die dood willen gaan voor hun werk.
0: Nee, klopt.
3: Dus het is voor mij echt een soort schassel
0: van... Ja,
3: het
0: is een complete switch.
3: Hoe kan je het optimale halen? Want ik wil voor die leerstoel wil ik ook gewoon...
0: Ja, natuurlijk.
3: Het maximale halen.
0: Ja.
3: En dat is dus een heel ander soort spel wat je moet spelen.
0: Ja.
3: En voor mij is het dan ook een soort... leren kennen van andere type mensen die uit hele andere dingen hun behoefte bevredigen en zo. Dus dat is voor mij echt een leerding, zeg maar, van dat niet iedereen op het werk zit om het zo manja mogelijk te doen als het kan. Mensen ook zeggen,
1: mag ik een korte opmerking, een beetje een ludieke opmerking, wat zij haalt mij aan, maar ik ga mijn moeder aanhalen.
0: Ja.
1: Dus je zit in het juiste vak. En waarom? Een van de motto's van mijn moeder was, niet dat zij dat uitgevonden hoor, de wereld is een speeltoneel. Ieder komt en speelt zijn deel.
0: Ja, prachtig. Ja, ja. Maar dit is het ook.
3: Ja.
0: Dit is het ook. En het mooie is, en dan kom je echt, het is mooi dat je dat aanhaalt, papa, want dan kom je terug bij wat Reina zelf ook net zei, van ontdek je talent. Als je talent hebt ontdekt, je weet wat jouw deel zou zijn en je gaat dan op dat toneel staan, dan kan je dus floreren.
2: Ja.
0: En wat heb je ontdekt? Van dit is mijn rol. En hier wil ik de hoofdrol in spelen. Dus ik ga daar staan.
2: Ja.
0: En ik leer de kinderen in Zuidoosten altijd dat zij de koningen en koninginnen zijn van hun eigen leven. Dus ik zeg altijd, overal waar ik binnenkom en gastles geef, dan weten ze al. Ze beginnen nu zelfs al vast rechtop te zitten. In het begin was het niet zo. 8 jaar geleden ging de klas in en zei ik, jongeren, rechtop zitten. Want jullie zijn de koningen en koninginnen van je eigen leven. Mm-hmm. En als je zo de klas in zit, wat ga je dan doen? Ze zei, juf, dan ga ik goed leren. Ik zeg, precies dat. Dan gaan jullie goed leren. Dus, en wat grappig is, op een gegeven moment dan worden ze het, hè?
2: Mm-hmm.
0: Maar wat ik zeg ook, praat nu als een koning.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik laat ze ook echt die rol spelen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is een toneelstukje.
1: Mm-hmm. Is dat een boodschap van de koningin van Paramaribo?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Sowieso.
1: Dat is een hele kwart ook
0: Nou ja, over boeken eren gesproken.
3: Ja. Uh-huh.
0: Als we inderdaad die connect maken tussen enerzijds het mooie boek van Reina en anderzijds, Guus, heb jij een boek meegenomen waarvan je zegt, jammer, maar dit past precies in dit gesprek. Dus zou ik zeggen, tjago, ga ervoor.
3: Ik heb volgens mij al eerder reclame gemaakt, maar ik zal het blijven maken, omdat ik het een geweldig boek vind van Xille McCroy, Mensen als Zonne en Mensen als Manen.
0: Ja.
3: En ik zal gewoon een stukje lezen om te laten zien wat hij doet.
1: Ja, maar je bent wel in een uitgelezen gezelschap, hè?
3: Daarom.
0: Ja.
3: Mijn stad wordt gekleurd door duizenden kleine levens. Er wonen hier mensen als zonnen en mensen als manen. Ze reizen en dalen en iedereen kent zijn plek. De zonnekinderen kleuren de dag. Ze moeten lachen, dansen en feesten. Dat is hoe ze overleven. De kinderen van de maan kennen de nacht. Ze verdragen het licht niet. Ze zijn bevriend met de schaduwen. Wanneer iedereen slaapt, houden zij de wacht. Voor de kinderen van de maan staat dromen gelijk aan overleven. Ik wil het hierbij laten.
0: Is mooi.
1: Oh, zo prachtig.
0: Je wilt direct doorlezen. Ik denk, laat het programma. Ik ga nu lezen. Ja. Ik ga hier mooi bij Mart Radio hier onder een boom zitten en dit lezen. Want klein paar woorden. En Reina, als je dit connect aan je boek.
2: Super, super.
0: Toch?
2: Jawel. Ik ga dit boek lezen.
0: Uh-huh. Ja.
2: En ik ga het Die onderstroom heeft hij helemaal beschreven.
0: Exact.
2: En hij inspireert anderen om dat ook te doen.
0: Ja.
2: Want zoals je eerder zei, hij ziet zichzelf als een
3: shapeshifter. Zo, dus dat hij overleeft door verschillende gedaantes aan te nemen.
2: Ja, maar dat is echt de topspeler. Hij is een topacteur. Maar mijn zoon zegt, acteren is niet spelen, het is zijn. Mm-hmm. Hij is een shapeshifter. Ah, en daarom kan hij doen wat hij doet.
3: Ja.
2: Maar dat heeft hij dan, dat is zijn talent. Hij heeft dat ontdekt. En ik hou van die term, hè, shapeshifter. Want ik wil ook geloven dat er verschillende dimensies zijn waarin we leven. En dat we niet vastzitten in wie ik nu ben. Maar dat ik ook iemand anders kan zijn vanavond. Als ik zin. Ik zei tegen een collegaatje van me altijd, meisje, je hebt hier hard gewerkt, als je naar huis gaat, ga op de bar dansen, ga uit, doe gek. Dat is ook een vorm van shapeshift. Dan zie je zelf niet als een vaste persoonlijkheid.
0: Hoe mooi is het dat je, want eigenlijk daarmee geef je jezelf ook toestemming, permissie om te zijn. Wat jouw zoon zo mooi zegt. Hè? Dus het is veel meer dan dat gewoon een beetje acteren.
2: Nee,
0: maar
2: het is zijn.
0: In essentie zijn.
2: Ja.
0: En hoe mooi is ik. Ja, ik voel me er heel blij van worden van deze uitspraak. Omdat het. Hoe mooi is het als we inderdaad niet zeggen van ja, maar jij bent.
2: Ja.
0: Jij bent bedrijfskundige. Ja. Jij bent oud-notaris. Ja. Jij bent Guus Pengel van Anton de Kom Leerstoel. Coördinator.
2: Ja. Nee.
0: Dat is een stukje.
2: Ja.
0: Maar hoe mooi is dat je veel meer dan dat kan zijn.
2: Omdat je ook dan niet. Dat. Ja.
0: Ik denk ook dat het voor mensen heel bevrijdend kan zijn. Omdat heel veel mensen, tenminste dat hoor ik nu van heel veel mensen die. Zeg maar, met pensioen gaan. Dat ze zeggen, maar wie ben ik dan? Als ik geen onderwijzer meer ben, wie ben ik dan? Maar dan ben je nog steeds jij.
2: Ja.
0: Als je, dan heb je de status van onderwijzer niet meer, in mijn geval, de status van stadsdeelvoorzitter.
2: Ja.
0: Dus heel veel mensen hadden ook medelijden met me. Oh, want ze zeiden, mijn gunst, daarna 8 jaar ben je geen stadsdeelvoorzitter meer. Wat ben je dan? Zeg ik, nog steeds Tanja.
1: Ja, juist.
0: Nog steeds Tanja en nog steeds gewoon heel liefdevol voor de stadsdeel. Maar ze zeggen, dan ga je weg, dan ga je niks meer doen voor stadsdeel. Ik zei, nee, ik hoef niet betaald te worden om iets voor jullie te doen.
2: Omdat
0: ik heel erg van jullie hou, gewoon klaar. Omdat eigenlijk dat mooie lied net, dat kwam bij mij heel erg binnen, hè, wie nou
2: wel.
0: Want dat is, denk ik, voor mij kwam het heel erg binnen. Want ik dacht, ja, dat is mijn inspiratie natuurlijk. Ik heb heel veel mooie banen gehad. Ik ben ook Tweede Kamerlid geweest, hartstikke leuk allemaal. Voor het NOS-journaal, bla bla, al die CV-toestand. Maar hier
2: dat
0: in Amsterdam Zuidoost ben ik inderdaad de leider geworden die ik altijd al wou zijn. En waarom? Omdat je voelt dat Winawang.
2: Mm-hmm.
0: Ondanks het feit dat we zoveel hippies hebben met elkaar. Mm-hmm. Elkaar vies en vuil soms uitschelden. Maar papa, dat is toch in essentie ook waarom je in Suriname blijft?
1: Ja.
0: Je had ook kunnen kiezen om naar Aruba te gaan of naar Nederland te gaan of weet ik veel waar je allemaal zou kunnen gaan.
1: Ja.
0: Maar je hebt altijd gezegd, je hebt ons ook opgevoed. Ik weet nog dat je een keer tegen mij zei, was ik klein. En toen zei ik, papa, wat ben ik nou? Ben ik nu Hindoestaan? Ben ik nu Afro-Surinamer? Wat ben ik eigenlijk? En toen zei je, man, primair ben je gewoon Surinamer. Dat vond ik toen zo mooi. Dus los van, je zei, ik heb niks met die etnische dingen.
1: Maar toen was ik, je klopt helemaal.
0: Ja.
1: Maar nog verder gaan, want ik ben steeds een beetje spiritueler geraakt. Ja. Ik hou van een geintje, maar in wezen ben ik toch spiritueel.
0: Je kan ze beter zijn.
1: Je bent primair mens. Nee, je bent primair mens.
0: Ja.
1: Dat ben je als eerste.
0: Ja.
1: En waarom het lied ook van Kenneth ook zo mooi is,
0: Winawang,
1: is niet alleen voor Suriname.
0: Nee,
1: dat
0: klopt.
1: Zijn.
0: Klopt.
1: Maar ik ben aanhanger van de eenheidsfilosofie.
0: Ja.
1: Dus alles in de kosmos is op de een of andere manier met elkaar verbonden. Dus we zijn een eenheid.
2: Ja.
1: We zijn elkaar. We beseffen dat niet zozeer. Maar alles, ook de natuur. Hè?
2: Ja.
1: Maar enfin, dat is weer een andere richting.
0: Dat is mooi.
1: Maar, als je... je hebt gezegd over een boek.
0: Ja?
1: Maar het houdt niet rechtstreeks verband...
2: Nee,
1: maar met natuurlijk dat van Reina. Maar ik was... eigenlijk ben ik nog steeds onder de indruk van het boek van Biafiane, Strafhok.
0: Oeh, prachtig.
1: En ik moet zeggen, ik heb dat boek gelezen toen het pas uitkwam. Is decennia geleden. Ik denk 40, 50 jaar geleden. 40 zeker.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment werd er weer reclame voor gemaakt. Dus Bia is weer een beetje in de belangstelling.
0: Ja.
1: En ik dacht, laat me dat boek weer gaan lezen. En je zult steeds hebben, jullie het allemaal, dat als je een boek weer gaat lezen, je nieuwe dingen ontdekt.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ook jouw visie op bepaalde zaken is veranderd.
0: Ja.
1: En daardoor lees je het boek ook weer anders.
0: Juist.
1: Maar ik moet gewoon zeggen dat het boek voor Suriname geweldig belangrijk is. Mm. Ja?
0: Kunt u heel kort aangeven?
1: Ja, heel kort. Heel kort. Ik ga proberen een paar minuten hoor. Ja. Ja. Nee, want het boek is dat te lang natuurlijk. Maar ik ga ook zeggen waarom ik het belangrijk voor Suriname vind. Kijk, strafhok duidt aan op een plaats waar in het verleden, want dat hadden wij onze cultuur helaas, dat kinderen in de hok werden geplaatst als ze stout geweest waren of kwaaie dingen gedaan hadden.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is strafhok. Maar wat Biafiana dus weergeeft, is eigenlijk dat Suriname verdeeld is in allerlei strafhokken. Dus wij, wij zijn uiterlijk eenheid, maar vooral, en je kan verder gaan dan de etnische groepen hoor, maar eigenlijk heeft elke etnische groep heeft bepaalde regels. Mm-hmm. Dat ze zeggen, je moet je zo en zo gedragen, mm-hmm. je mag niet met die en die omgaan. Mm-hmm. En dat beschrijft ze ook, want die hoofdpersoon is een onderwijzer, Noir, en die ontmoet een op Mungo waar hij is een Javaans meisje, een verpleegster, die hem bijna uit de dood helpt.
0: Ja.
1: En hij raakt bevriend met haar.
0: Ja.
1: En ook verliefd eigenlijk. Ja. En ze hebben een seksuele relatie.
0: Ja.
1: Maar tevens had hij een Hindoestaanse vriendin in Paramaribo.
0: Ja.
1: Van wie verwacht werd dat hij met haar zou trouwen.
0: Juist.
1: En hij zat dan voor een groot probleem. Mm. Ook binnen, als het ware, zijn strafhok.
0: Ja.
1: Want binnen zijn strafhok moest hij met het Hindoestaanse meisje trouwen. Maar in feite gaf hij meer om Rubia, als ze dat zo heet.
0: Ja.
1: Maar daar wijst hij dus op dat er toch behoorlijke discriminatie, wijst hij erop, dat er bestaat, of althans zeg een halve eeuw geleden bestond in Suriname.
0: Ja.
1: En dan vraag ik mij af, is er daar verandering in gekomen? Dus dat is mijn visie.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus toen ik dat las eerst, zei ik, ja, dat klopt wel. Maar we zijn nu bijna een halve eeuw, zou je kunnen zeggen, verder. En is er daar wel verbetering gekomen? Of zijn er nog steeds diezelfde strafhokken die er zijn?
0: Mooie vraag.
1: En die ons eigenlijk een beetje verdeeld houden van elkaar.
0: Ja.
1: En dat is knap, want Biafiana, dat wist ik eigenlijk ook niet precies hoor. Maar het is ook dat zij, ik wist dat typisch Surinaams is, maar half Hindoestaanse en half Creoolse.
0: Ja.
1: Dus een echte Dogla.
0: Ja, mooi.
1: En dat beschrijft zij ook vanuit haar Dogla-positie.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus deze problematiek.
3: Hmm.
1: En daarom raad ik het iedereen aan. Hmm. Maar het is ook stof tot reflectie.
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Je nadenkt.
0: Ja, zeker.
1: Hoe zit het met die analyse van Bea?
0: Ja.
1: Geldt dat nog nu?
0: Ja. Ja.
1: Maar ook wat ook naar voren komt hoor. Dat is ook actueel nu. De hoofdpersoon Nohar is een activist eigenlijk hè. Die onderwijzers werden al toen onderbetaald.
0: Ja.
1: En hetzelfde verhaal speelt nog in.
0: Ja.
1: Dus er werd ook eigenlijk binnen die onderwijzerskringen, zij waren de initiatiefnemers, maar samen met de linkse beweging, werd er een massademonstratie georganiseerd tegen de corrupte overheid, als het ware.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dat wordt ook op prachtige wijze beschreven. Ook gevechten. En mensen dus werden ook neergehaald met geweld en zo. Alles rondom het onafhankelijkheidsplein toen. Ook schitterend beschreven.
0: Wow.
1: Dus ik raad iedereen aan die het nog niet gelezen heeft, te lezen, maar zo niet te herlezen.
0: Ja, ja, ja.
3: Talia Ossendorf is nu een biografie over Biafiana aan het schrijven. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze de persoon...
1: Wie schrijft?
3: Talia Ossendorf.
1: En dat is een?
3: Is een Surinaams-Nederlandse onderzoekster. Ze heeft veel over Edgar Cairo geschreven.
1: Ja, ja, ja.
3: Maar
1: ja,
3: nu gaat ze Biafiana.
0: Wat prachtig.
2: Ja, ik heb het boek thuis, maar het is zo lang geleden.
3: Ik kan het niet tellen.
0: Ik zie jullie allebei een notitie maken in je hoofd vanavond dit boek lezen. Ja. En ik moet heel eerlijk bekennen, ook ik heb het heel lang geleden gelezen.
1: Dat is verplicht voor scholen, toch?
0: Ja, middelbare.
3: Een aangename dikte, dus dat waren die boeken die
0: ik
1: maar daarover ook een compliment aan haar. Hij zegt het ook, je weet, Surinamers hebben de neiging, ik ook een beetje zelf, terwijl ik veel lees, om niet te dikke boeken.
0: Ja, ja,
1: dus dat
0: ja, ja,
1: boek van jou oogt redelijk plat, maar heeft een geweldige inhoud. Dus
0: ja, precies.
1: Dus ook knap dat je het zo, hoeveel pagina's is dat? 102.
0: Dus
1: dat is goed dat de luisteraars dat ook weten.
0: Ja, en ook nog...
1: Maar schat daar informatie.
0: Dat zou net zeggen, het is wel... Het is, niet in de kwantiteit, maar zeker in de kwaliteit.
1: Ja.
0: Hè? Dus niet de hoeveelheid, maar het is... En tegelijkertijd, Reina, zit ik toch even te denken, want dat voorbeeld van strafhok.
2: Ja.
0: Als je dat legt op jouw boek.
2: Ja.
0: Papa zei, misschien gaat het ver van elkaar, maar volgens mij past het erg op elkaar.
2: Nee, het past goed, maar zij heeft een onderstroom zichtbaar gemaakt.
0: Exact.
2: Want het is zo, maar we beseffen het soms niet eens.
0: Ja.
2: En dat is waar ik dus van hou, die gesprekken die niet gevoerd worden.
0: Ja.
2: Zij heeft iets zichtbaar gemaakt, wat mensen tot denken moet zetten. En die vraag waar Carlo dan mee eindigt, is dat nog zo? Dat is een hele moeilijke, pijnlijke vraag.
0: Want wat zou jij zeggen? Dus als we die pijn toch even durven aan te raken?
2: Laat me het zo. Dus ik heb van Fred Derby geleerd dat je dan zegt: laat me er dit van zeggen.
0: weet je, ik heb geleerd, Reina. Ik heb in mijn politieke scholing geleerd dat je moet zeggen. Enerzijds en anderzijds.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat noemen we relativeren. Relativeren. En dat doet in Holland wel, maar Suriname niet. Vaak zegt men mij ook in wel ingelichte kringen, zeggen academici, hey Carlo, maar wat zeg je? Je zegt eigenlijk niks.
0: Ja.
1: Ik zeg, hoezo?
0: Ja.
1: Ik zeg, ja, maar het kan zo, kan zo. Ik zeg, maar dat is het.
0: Dat is juist.
1: Het twijfel is de basis van het bestaan.
0: Ja.
1: Ook wetenschap, hoor.
0: Absoluut.
1: Dus inderdaad. Ja.
2: Twijfel is de basis van het bestaan.
0: Ja, want als we niet meer twijfelen...
2: Oh, dan is het absoluut.
0: Dan zijn we af. Dan zijn we af. Dan wina wan no koyer, hè? Nooit.
2: Nee. Als mens heb je dat.
0: Precies, je moet twijfelen. Ja. Ik denk, dus ik ben.
2: Ja.
0: En wanneer je denkt, ben je altijd aan het twijfelen. Je bent altijd aan het kijken van, dan ben je enerzijds aan. Maar goed, ga door op jou. Want jij zei...
2: Ik dacht dat ik eraan ontsnapte.
0: No. Je kent me niet.
1: Je ziet hoe oud ik ben. Ik heb Fred ook persoonlijk gekend, hoor. Dus Vittori.
0: Juist hoe je nu Fred Derby hebt genoemd, dat willen we extra weten.
2: Ja, ik kwam gelijk in mijn hoofd. Wel, ik vind dat het er nog is, maar in een andere vorm.
0: Oké.
2: In die zin dat toen ik in Suriname aankwam, werd er niet eens over gesproken.
0: Okay.
2: He, ik kwam uit een Zuidoost waarin zwart-wit discussie. En ik dacht, in Suriname is het er niet, omdat we allemaal één zijn. Want ik dacht, ik ga naar Suriname, dan ben ik met een heleboel andere mensen van kleur.
0: Ja, was je allemaal één.
2: Ja,
0: zeker.
2: Want gek genoeg, toen ik in Nederland woonde, wist ik het verschil niet tussen Hindoestaanse, Indiaanse of jouw type.
0: Ja.
2: Voor mij helemaal zelf.
0: Ja, precies.
2: Als iemand me vroeg, maar welke etniciteit? Ik zei, oh, dat weet ik niet. Ik heb gewoon gesproken met die persoon.
0: Precies.
2: Dan kom ik in Suriname en dan moet ik plotseling gaan leren.
0: Ja.
2: Al die etnische verschillen die zich dan blijkbaar weer anders gedragen.
0: Ja,
2: en waar je allemaal rekening mee moet houden. En je moet er rekening mee houden. Hè? Dus dat besef ik voldoende.
0: Tuurlijk.
2: Maar dat heb ik daar geleerd.
0: Ja.
2: En ik ben ook uitgescholden dat ik zwart ben.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb mandjes bij de poort van mijn kantoor gehad.
0: Oh, wow. Okay.
2: Dus als je me vraagt, is het er nog? Ja, het is er nog. Alleen nu denk ik dat we erover kunnen praten.
0: Ja
1: dat,
0: oh, dat is een hele mooie.
1: Mooi.
0: Het moment dat je ergens over kan praten, wat jij ook doet met je boek.
2: Ja.
0: Het moment dat je ergens over kan praten, dan is de oplossing in zicht.
2: Dan komt die onderstroom een beetje omhoog. Zijn er nog steeds mensen die vinden van, nou is niet nodig.
0: Mm.
2: Want iemand heeft me ook gezegd, toen ik over dit boek een presentatie gaf. Ja, maar jij komt uit Holland. En daar zeggen ze alles. Ik vind het wel prettig dat we hier niet alles zeggen.
0: Ja.
2: En zeggen, komt omdat jij een beetje...
0: Ja.
1: Maar ben je ook geboren hier, Reina?
2: In Rotterdam.
0: Ze is in Rotterdam geboren.
1: Maar ik ben meer van Amsterdam. Klein geintje, mag het even?
0: Ja, mag wel, zeker.
1: Ik heb het niet gezegd, maar er is... eigenlijk is het Amsterdammer, is het niet zo mooi wat ik ga zeggen. Maar ik ben voor Amsterdam. Maar... schrijver heeft gezegd, er is geen Rotterdam dan Amsterdam.
0: Mika.
4: Oké.
1: Maar ik ben niet eens.
0: Niet mooi.
1: Maar jij zou blijven rechts, hè?
0: Jij zei dat, maar ik niet.
1: Ik ook niet.
0: Ik ben echt de Amsterdammer.
1: Ja, ja. Nee, ik ook. Ik
4: de Amsterdamse radio gaat dit.
0: Ja, echt hoor.
1: Ik ben ook van Moekum. Ik ben ook een Moekummer.
0: Bij mij is het sterker. Ik ben absoluut Amsterdammer. Maar ik ben nog veel meer Zuidoost.
2: Ja, oké.
3: Ik heb in Rotterdam gestudeerd, zo alles.
1: Ja.
0: Jij bent ook zo bij
1: jij, kut. Jij bent Zuidoost, ik ben Oost-West. Duitsland.
0: Maar uiteindelijk is dat dan toch hier. Ik denk deze ontmoeting met elkaar. Elkaar ontmoeten op een grote liefde voor het woord. Een grote liefde voor lezen. En ik zie Guus, als je het over liefde in lezen...
1: Raoul, ook een van onze toppers, Raoul de Jong.
0: Zie ik hem bladeren in een prachtig boek.
1: De Jaap Jouarman.
3: Ja, je vroeg ons wat we deze zomer gaan lezen. Ja. Ik wist dat Raoul weer een boek had geschreven.
0: Ja.
3: Hij heeft een speech van een speech gehouden op 1 juli.
0: Ja. Als jullie dat nog niet hebben gezien...
3: Moeten jullie gewoon gaan kijken.
0: Even checken. Dat, prachtig. Ik zat daar en ik ontplofte van trots.
3: Hij is als verhalenverteller zo'n geweldige reisleider, zeg maar. Hij neemt je mee in verhalen van plekken die je niet kent via literatuur. Dus hij heeft een boek gemaakt waarin hij een stuk door Europa loopt. En dan neemt hij aan de hand van literatuur, laat hij je van alles beleven. Maar als schrijver, hij manipuleert je ook breed. Dus hij is echt...
1: Maar ook zijn boek over Suriname, hoor, wat hij beschrijft. Ja, fantastisch. Ook een stukje spiritualiteit, hè. Zit er ook in zijn boek.
3: Zeker.
0: Stuk voor ons...
3: Ik ga twee kleine dingetjes doen.
0: Maar voordat je dat doet, wil ik jou ook een groot compliment geven. Want wat vind ik dat een mooie zin. Dat je zegt, hij is een reisleider in verhalen.
3: Ja.
0: Heel
3: mooi.
0: Ga.
3: Hij is echt de geest. Ja. En ook omdat we houden wat serenang in de uitzending, toch?
1: Ja, prima.
3: En Raoul begint met Mina Kakaforu Krondenami Ide. Mina Kakaforu Krondenami Ide. Kabawansi Nefi Denami Neki Krondenami Ide. Dus dat wil zeggen van, ik ben een haan en ik heb een kroon op mijn hoofd. Ja. Ook al is er een mes op mijn nek.
1: Mooi.
3: Om dat boek zo te beginnen.
1: Heel mooi. Je moet een handje de voorste zijn.
3: Ja. Even kijken. Maar hij begon te schrijven. En ik begin gewoon. We spraken af onder de klok in de hal van Amsterdam Centraal. Ik was 10 minuten te vroeg. Alle zwarte mannen die voorbij kwamen lopen konden hem zijn. Ik hoopte op iemand die knapper, slimmer en breder was dan ik. Een soort koning die mijn leven in één klap makkelijker zou maken. En van mij een prins. Maar van alle zwarte mannen op deze wereld is er natuurlijk maar één mijn vader. Ik herkende hem meteen. Het was alsof ik in de spiegel keek. Ja. Hij was 10 minuten te laat. Zo begint
1: dat. Dat heb ik ergens. Is het in dit boek? Ik heb dit al eerder gelezen.
3: Maar hij heeft die toch eerder gegeven, zeg maar.
1: In een ander boek van hem heb ik dit verhaal ook gelezen. Ik weet niet of het Jaguarman is, maar...
0: Het zou kunnen. Want ze hebben inderdaad, als ondertitel Guus, hebben ze hier inderdaad van... In 2020 verscheen Jaguarman, Raoul de Jongs bekroonde zoektocht naar een legendarische Surinaamse voorvader.
1: Ja.
0: Die zich volgens de overlevering kon veranderen in een jaguar.
1: Ja.
0: En dat is de Guus dus.
3: En ik heb nu gevonden dat wat ik echt wou lezen.
0: Natuurlijk, doe het rustig. Ja.
3: We kennen elkaar nauwelijks. We ontmoeten elkaar pas 7 maanden geleden op een stoffige weg in Ghana. En toch herkenden we elkaar. Misschien omdat sommige dingen niet verdwijnen. Misschien omdat mensen elkaar blijven roepen. Ondanks oceanen, ondanks 300 jaar hel op aarde, ondanks al die dingen die bedoeld waren om mensen voorgoed van elkaar te scheiden. Wat ons verbindt is sterker dan dat. Dat wordt
1: prachtig. Mooi, heel mooi.
0: Schitterend, mooi, hè?
2: Je moet lezen, hè?
0: Je moet gewoon lezen. En dus ik vind het zo jammer dat heel veel mensen zeggen, nee, ik hou niet van lezen.
2: Ja.
0: Maar dan denk ik, je ontzegt jezelf zoveel.
1: Ja.
0: En al begin je maar met... Dus dat heb ik net met... Ik heb een groep jongeren nu in Zuidoost wel bereid gevonden om met mij samen te lezen. En ik vraag ze gewoon om gewoon één pagina per week.
2: Oké.
0: En de grap is, als je ze dat zegt, doe maar één pagina, dan lees je soms 10, soms zelfs 20. Mm. Ik had het laatste meisje die zei, dat boek was zo interessant, juf. Ik heb het helemaal uitgelezen.
2: Ja.
0: En we hebben hier in Amsterdam Zuidoost hebben we een juffrouw, Cindy heet zij. Ze zit bij het Ingenieur Lely Lyceum. En wat zij kan, is eigenlijk wat jullie ook hier kunnen, mijn gasten vandaag hier aan tafel. Wat zij kan is inderdaad die reisleiders zijn. Mm-hmm. Dus jongeren meenemen. Maar zij maakt lezen ook tot een beleving. Mm-hmm. Dus in de winter bijvoorbeeld, na school, dan mogen die kinderen, ze heeft een leesclub. Mm-hmm. En ze zoekt boeken die echt interessant zijn voor deze tieners. En dan zet ze chocolademelk voor ze klaar. En dan echt een gezellige plek heeft ze gemaakt. En dan gaan ze lezen en dan gaat de juf met hun erover praten daarna. En ze heeft nu een wachtlijst voor die club. Dus het kan wel, maar vaak gaat het erom hoe. En ook, je moet voordoen. Waarom hou ik zo van lezen? Omdat ik, zowel mijn vader als mijn moeder, zag ik altijd boeken lezen.
2: Ja.
0: Want je kan wel tegen je kinderen zeggen, lees, lees, lees. Maar jij zelf leest nooit. Is onzinnig.
1: Ja.
0: Maar als je ziet dat je vader ondanks een super drukke baan, toch gewoon 1, 2, soms 3 boeken leest in de week. Dan denk je, ik moet ook een boek kunnen lezen per week.
2: Ja.
0: En mijn moeder ook.
2: Ja.
0: Dus die las ook altijd van alles en nog wat. En bij ons was het zelfs zo dat je, als je een goed rapport had, of je had iets leuks gedaan, iets goeds gedaan, dan kreeg je boeken.
2: Ja.
0: Dus altijd boeken cadeau. En zo, Guus, wat wij altijd doen, hè? Wij geven elkaar altijd boeken cadeau.
1: Ja.
0: Voor ons is dat het ultieme geschenk. Ja.
1: Maar,
0: een boek.
1: Een korte opmerking.
0: Ja.
1: Door het lezen van een boek, boek je vooruitgang.
0: Mooi.
2: Heel mooi.
0: Die vind ik heel mooi. Door het lezen van een boek, boek je vooruitgang. Want uiteindelijk, nou even kort toch naar onze hoofdgast deze keer. Ik vond het heel fijn dat ik deze twee prachtige heren ook aan mijn zijde had. Maar als hoofdgast, wanneer gaat dit boek in Nederland worden gepresenteerd? Heb je daar een idee bij?
2: Kijk, het punt is dat ik eigenlijk even op vakantie kwam.
0: Mm-hmm.
2: En mijn boek is gedrukt toen ik hier was. En ik zou ze meenemen naar Suriname.
0: Oh, oké.
2: En ik zou 13 juni vertrokken zijn.
0: Oké.
2: Maar door, laat maar zeggen, gezondheidsomstandigheden, niet van mij persoonlijk, ben ik genoodzaakt hier tot eind augustus te blijven.
0: Oké.
2: Dus ik wil het nu hier promoten.
0: Ja.
2: En ik wil de mensen in Nederland de gelegenheid geven om hier gesprekken met mij over aan te gaan. Ze hebben nu het geluk. Want die mensen in Suriname sturen me appjes van wanneer kom je wanneer kom je?
0: Ja.
2: Maar ik kan dus nu hier, tot eind augustus, kan ik hier presentaties over verzorgen.
0: Okay.
2: En discussies op gang brengen.
0: Mooi.
2: En dat is wat ik wil. Dan, want ik heb
0: dat is dan vast gebeurd. Oké, maar dan is het mooi, want we zeggen toch altijd dat we iets sterks hebben. We hebben heel veel sterke punten, we hebben een paar minpunten, maar we hebben heel veel pluspunten. En een van de pluspunten van het Surinaamse volk is, we hebben Mofokoranti. We praten graag en veel over, heb je dit gehoord, heb je dat. Dus ik zou de prachtige luisteraars van Mart Radio willen oproepen. U heeft nu 2 uur lang geluisterd naar ons hier op Mart Radio. En we hebben het prachtige boek van onze geweldige gast besproken, De Kracht in Stilte van Reina Kolff-Telgt. We zouden zeggen, lieve mensen, als je hebt genoten van dit gesprek, vertel het ook aan andere mensen. Vertel dat dit mooie boek er nu is. En mevrouw Reina Kolff-Telgt, die is altijd bereid om te komen voor een lezing of whatsoever. Als jullie bij elkaar komen, Makuba-netwerk, noem maar op. Nodig haar uit, ze komt. Ze gaat met jullie erover in gesprek. En zoals jullie al hebben gemerkt, dit is een rijk boek. We hebben 2 uur lang erover gepraat. En we hebben nog niet eens een kwart van wat we zouden kunnen bespreken met elkaar besproken. Hoe mooi is dat? Ik ga nu aan de 2 heren vragen. Terwijl ik doorpraat, kunnen jullie daar al nadenken. Wat nemen jullie mee van dit gesprek? Voor gewoon, Mofokoranti. Om te zeggen, dit boek van Reina, jullie moeten het lezen. Nodig eruit. Wat neem je mee dat je zegt, maar dit heeft me echt getriggerd. Ik heb er ook eentje. Maar ik ga bijna. Ik zie Guus zijn hersenen helemaal ontploffen.
3: Denken.
0: Guus, wat neem je mee?
3: Nee, ik zit nog te denken, want ik wil het boek gewoon meenemen.
1: Ja.
3: Om te kijken naar de kracht in stilte, omdat het dieper is dan. Ik heb altijd veel aan de kracht van stilte in deze rumoerige samenleving om te kijken wat je als individu maximaal uit jezelf haalt. Terwijl ik het heel mooi vind dat je probeert om een heel systeem in gang te zetten. Dat is. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt

0: Ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: A ti le dicen.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.

Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5:00. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is in het gebouw van Startwell aan de Ladenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedenavond mensen. Je bent afgestemd op Radio Maarten. Face to face. Vandaag is het een beetje tijd voor some love songs. Dit is even een hele oude. Person to person. Dat is even om bij te komen. Iedereen begin alvast je klaar te zetten. Want we gaan, als we eenmaal beginnen, dan non-stop love songs.

And until you look, one, two, smothers, a sabadi, sete. Average white band. Dit is ook meteen om jullie uit te leggen dat Tide Inoyere Noan R. Kelly, Inoyere Noan Joe, Noan Kid Sweat. Average White begint het al aan te melden, Tide na Blue Eyes. En natuurlijk mensen, goedenavond, degene die Sawang Sak Mopofu Kwaku, die nu al thuis zijn, of onderweg naar huis. Je gaat ervoor zorgen dat we de hele avond van gaan genieten.

En natuurlijk mocht het zijn, hij is niet thuis, zij is niet thuis. Dan ben je vrij om je bezem te pakken. En het daarmee te doen. Ik bedoel dansen hoor. Want je heren, want toepokoepen je bereken. Wauw, deze wil ik echt dansen. En ik groet een ieder die mij nu net geappt hebben van coupé, mijn steady ready. Natuurlijk mijn hostelie teleur.

0: Natuurlijk gaan we eerst een beetje springen. Dan komen we terug.
1: You know I love music.
0: Me too.
1: I hear something hot. It makes me want to move. It makes me want to have fun.

Ik draai gewoon even een beetje disco, dat, want ik kan tegen ding om hem haar even te bellen van hey, sweet poko dit op radio. En natuurlijk stuur je de link door, een link naar een simpele link, Radio Maart.

En natuurlijk ben ik ook een voetballiefhebber. Maar ik dacht, nou, er zijn toch wel mensen die thuis zitten. Die niet uit kunnen, niet uit willen of uit mogen. Anderen hebben genoten op Kwaku. Anderen niet natuurlijk. Maar daar ben ik ervoor om degenen die niet genoten hebben op Kwaku, om ze toch thuis te laten genieten. Dus blijf afgestemd. We gaan nog even door om jullie wakker te houden. Niemand gaat slapen. Liefde brengt iedereen weer terug. Love will bring us back together.

Nou, Suriname zegt, ik kan starten. Suriname, hou even aan. We wachten op de Nederlanders hier in Nederland.

Sire ama how e for an how e for an. Oké, vandaag geen R. Kelly, geen Kid Sweat, geen Joe, niemand van dat. Zozo Blow Eye.

En zijn jullie er klaar voor? Want Suriname is ready hoor. Meneer Didat.

0: Een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij deze uitzending. Onze excuses voor onze late opstart. En dat heeft te maken met persoonlijke omstandigheden die ertoe geleid hebben dat ik niet op tijd hier kon zijn in de studio. Maar ik hoop dat u dus geduldig hebt gewacht. En ik hoop ook dat u toch mag genieten van wat wij vandaag aan u presenteren, aan nieuwtjes en andere zaken. Dus we hopen natuurlijk op een aangename luisterstemming. Ik zit niet alleen. Ik zit met de koningin van de Bijlmer. Ze wil niet zo genoemd worden. Oké. Ik zit met een van onze innovatieve ondernemers. Dat is beter, hè? En dat is niemand anders dan Graciella Hunsel. En als ik Graciella Hunsel zeg, dan weet u, dan praten we over ondernemerschap, maar ook natuurlijk muziek en dat wat Zuidoost tegenwoordig te bieden heeft. En dat is de Soul Jazz Stage hier in de Bijlmer. En het gaat goed en ik ga haar welkom heten. Graciella, goedemorgen.
1: Good morning, gran morgu, glen en alle de arkisma fafunu.
0: Mi brengt het aan je aan het idee, want je hebt ons veel te vertellen, want er staat het een en ander te gebeuren binnenkort bij jou daar in de Soul Jazz. Ik geef jou de microfoon, vertel ons, wat gaat er allemaal gebeuren binnenkort bij jou?
1: Nou, het is een enerverende zomer, moet ik zeggen, waar andere culturele instellingen het rustig hebben en de deuren sluiten. Is het Soul Jazz Stage als het jongste podium van Amsterdam lekker bezig. En we rollen heel langzaam onze programmalijnen uit. We hebben de maand juni gebruikt om een kleine start te maken met ons Planet Jazz label. He, dat is een label waar we een crossover hebben en een samenwerking hebben met internationale jazz en global music artiesten van over de hele wereld. We hebben Zuid-Afrika binnen gehad, Taiwan, Polen, Noord-Amerika hebben we binnen gehad. You name it, ze waren er in juni. En dat doen we samen met World Jazz Network, waarvan wij members zijn met 41 landen. Dus dat is een prachtig platform om uit te wisselen. En juli is de maand dat wij ons Young Thursday label gaan uitrollen. En Young Thursday, dat is een label waar Gen Z programmeurs, of eigenlijk laat ik het zeggen, creatief producenten, hun eigen label onder onze dak kunnen uit gaan rollen, waardoor ze een eigen huis hebben en daar hun brand, wat eigenlijk al sterk is, maar als een nomaat door de stad of door Nederland gaat, een vaste plek kunnen bieden. En vanavond starten we met ons eerste label en dat is de Bloodline Jam Session van Amazone. En Amazone is born raised in Amsterdam Zuidoost. En deze jam session is niet zomaar een jam session, is een Afro-diasporic jam session. Dus alles wat te maken heeft met Afro-muziek in de diaspora, maar ook van het continent, waar mensen dus eigenlijk die verschillende talen spreken, allemaal op elkaar lijken, bij elkaar komen en daar een nieuwe sound creëren. En dat doen we vanavond in onze concertzaal. En ze heeft een fantastische band en een fantastisch gastartiest. En die heet Case Lies.
0: Case Lies.
1: Ja.
0: En dat is dus vanavond?
1: Vanavond, ja.
0: Oké. En hoe laat gaat dat aanvangen precies?
1: Nou, wij zijn eigenlijk heel simpel, het Soul Jazz Stage. Onze avondprogrammering is altijd hetzelfde. 7 uur gaan de deuren open. 8 uur start de show tot 10 of 11. En dan kan je ook nog gezellig bij ons in de horeca een drankje doen en nieuwe mensen ontmoeten. We starten vanavond om 7 uur. Dan is DJ Tina Burner, die draait lekkere tunes bij ons in de bar. En vervolgens gaan de deuren open om 8:10, waar Miss Amazone dan de jam session zal gaan inleiden. En daarna Case Lies met een mini-concert. En daarna kunnen alle muzikanten die er zijn en vocalisten kunnen de stage pakken. Maar het is ook een soort van netwerk-event, hè, voor muzikanten. Dus bij ons is het altijd more than music.
0: Oké. Even kijken. En dat is dus vanavond?
1: Ja, vanavond.
0: En ik zie in het programma dat je 23 augustus Is er weer een bijzonderheid? Wat is dat precies?
1: Nou, 23 augustus sluiten we onze zomerprogrammering af met de tweede editie van Southeast Jazz Festival. Orville Breveld en zijn team gaan dit tweede jaar de nieuwe editie doen. Hè. Vorig jaar was de eerste editie met 2 dagen. Mm-hmm. Ook laatste weekend van augustus. En dit jaar is het festival 1 dag. En wij als het Soul Jazz Stage zijn een podium op de route. Net als vorig jaar doet Johan Cruijff Arena weer mee. Doet de AFAS mee. Hoekenrodeplein, Groot Bijlmerplein, het zijn wij met Zandkasteel. En het Bijlmerparktheater. Dus er is heel veel weer te bezoeken for free en van te genieten. En bij ons op Groot Bijlmerplein op het Soul Jazz Stage hebben we altijd een mooie mix van jong, Bijlmerpioniers en international. Dus we hebben een fantastische line-up van Jael Dahlia. We hebben Alistair van de Molen Hammer Trio. We hebben Annemarie Hunselen Band. We hebben Jana Tam, Latin Queen. En we eindigen met de Jazz Focus Big Band. Dus mensen moeten gewoon komen kijken of sowieso ons volgen via onze socials.
0: Weet je, ik hoor Orville zijn naam. En ik denk, we hadden de Breeding Bijlmer vroeger.
1: Klopt.
0: En ik denk van, en hij levert ook, want dat hij was de founding father volgens mij van het ding.
1: Van Breeding Bijlmer, zeker
0: ja.
1: Weten.
0: En dat hij dus op deze manier ook, ondanks het feit dat hij nu bij het concertgebouw daar zijn verdienstelijke heden heeft, dat hij toch die bijdrage nog steeds levert in Zuidoost als het gaat om dit soort activiteiten.
1: Ja, maar als ik eerlijk, als je Orville kent, weet je dat zijn hart heel groot is voor de plek waar hij al heel lang leeft, hè, Amsterdam Zuidoost. En dat hij ook, zeg maar, wat ik altijd zeg, die minst geopende schatkist, hè, zichtbaar wil maken en meer power wil geven. Ja. Door ook mee te gaan met wat er in de rest van Amsterdam en het land en de wereld gebeurt. Mm-hmm. Dus hij heeft ook eenzelfde soort ambitie die ik ook altijd nastreef.
0: Oké. Okay. Ik denk, als ik aan Orville denk, denk ik aan crossover.
1: Klopt.
0: In zakelijke, zowel artistieke zin.
1: Maar dat moet ook. Maar, you have to cross over. Always.
0: Maar dat heb je ook?
1: Ja, maar dat is nodig. Omdat de wereld bestaat niet alleen uit een visuele cirkel. Mm-hmm. De wereld is zo groot. En als je die crossovers maakt, je netwerken vergroot, dan kan je een duurzame, carrière, maar duurzaam ondernemen, duurzaam musiceren, duurzaam, ik merk het gewoon aan hoe wij het Soul Jazz Stage ontwikkelen. Hoe groter je netwerk, hoe internationaler je netwerk, hoe meer je nieuwe projecten en kan starten, waardoor je altijd in de running blijft. Dus dat is gewoon altijd nodig.
0: Hoe verhoudt de gemeente die verantwoordelijk is voor de culturele bagage van dit stadsdeel? Op welke manier ben je met hun toch, getrouwd in deze?
1: Nou, ik kan je die vraag terugstellen eigenlijk, nog een keer stellen. Waarom zeg jij dat de gemeente verantwoordelijk is voor de culturele, jij noemt het bagage of ontwikkeling, ontplooiing. Mm. Waarom ben jij van mening dat zij die rol zijn toebedeeld?
0: Ik vind dat ze daarin ook een verantwoordelijkheid hebben, eerlijk gezegd. Als je als bestuurder, goede bestuurder, een portefeuille hebt die daarmee te maken heeft, mm-hmm. moet je dat ook waarmaken. Mm-hmm. En dan moet je dus kijken van wie zijn de partners, de stakeholders die hierin ook een belangrijke rol kunnen spelen. Dus als een goede bestuurder zich niet op een goede manier kwijt van zijn taak ten aanzien hiervan, zou ik toch als burger kijken van wat is er hier aan de hand.
1: Oké, ik begrijp je insteek. Nou, op basis van stadsdeel en stedelijk niveau moet ik zeggen dat beide partijen kunst en cultuur, dus op stadsdeelniveau onder leiding van Lucille Austin en tot voor kort op stedelijk niveau onder leiding van Turia Miliani en team, moet ik zeggen dat het Soul Jazz Stage een enorme goede partner heeft gevonden en heeft in de gemeente Amsterdam. Naast natuurlijk onze corporate partners vanuit Wonam, Zadelhof, de kunstfondsen niet te vergeten, maar ook gewoon de particulieren. Ja. Want wij hebben een combinatie, gewoon een goede financieringsmix van allerlei financiële stromen. Omdat je, als je op één financiële stroom mikt, dan kan het zijn dat je af en toe kan wankelen. Maar je moet zorgen dat je vanuit mijn perspectief, ik hou niet van het woordje moeten, maar voor mezelf, zeg ik tegen mezelf als ondernemer. Het is raadzaam. Je moet zorgen dat je financiële stromen uit verschillende hoeken komen, zodat je inderdaad duurzaam kan wandelen.
0: Ja, ja. Touria is inmiddels weg.
1: Ja, ik vind dat heel erg.
0: Ik ook.
1: Ik vind het heel erg, want met haar heb ik een hele fijne connectie opgebouwd. Hè, de jaren dat zij de portefeuille had, haar team ook. Fantastisch. Dus het is nu aan de volgende. Het is volgens mij, ik pin me er niet op vast. Ik zie hem voor me, ik kan zijn naam niet voor me halen. Het is een meneer met een klein brilletje. Ik weet dat hij vanuit de advocatenhoek komt.
0: Okay.
1: Nieuwe deuren moeten er weer open gaan, hè, om de connectie te maken met hem als wethouder die kunst en cultuur in de portefeuille heeft. En vanuit Kunst en Cultuur Zuidoost is het nog steeds het team van Lucille Austin en Farouchia Abdulrahman. Dus,
0: Oké, okay. Ik begrijp natuurlijk ook dat we tegenwoordig ook een wethouder hebben. Dat is een zwarte mevrouw Sumter, die zich bezighoudt met sociale rechtvaardigheid ook.
1: Ja, mevrouw Araya Sumter.
0: Ja, hoe kijk je naar die portefeuille?
1: Ik heb me helemaal niet verdiept in haar portefeuille en ook niet wat zij doet. Omdat ik leef enorm in een trechter en mijn hoofd zit in de trechter, die heet So Jazz Stage.
0: Okay.
1: En dat is al een wereld op zich, echt waar.
0: Maar ik ga er ook vanuit dat je je ook heel goed oriënteert.
1: Maar dat moet, op alle vlakken.
0: Okay.
1: Maar deze periode is na het zeg maar directeur zijn van een jong podium. Zelf ook nog internationaal optreden.
0: Ja.
1: Hè? En voor anderen de deuren open doen, zodat zij ook podium hebben. Dat is ook wel een enorme kluif.
0: Heb je in elk geval leuke optredens in het buitenland?
1: Zeker. Ik was vorig weekend op Sicilian Jazz Festival in Palermo. Daar heeft het Graciela Hunsel Ribeiro Quintet twee prachtige concerten gegeven.
0: Okay.
1: Er waren 85 concerten in Palermo. Solamente Jazz. En we hebben een samenwerking gedaan met twee muzikanten uit Palermo. Wij gingen met z'n drieën. En dit weekend sta ik in Polen op Rewal Jazz Beach Festival.
0: Hoe kom jij daar? Vertel me, hoe doe je dat?
1: Ja, het is wel bijzonder, want heel veel mensen weten niet dat ik echt eigenlijk best wel alleen heel veel in het buitenland optreed. Dit jaar heb ik Berlijn Zig Zag Club gedaan, Polen heb ik gedaan. Ik heb tour door Azië gedaan, India, Thailand, noem maar op. Het is wat ik al zei, je moet zorgen dat je netwerk groter is dan je leefomgeving. En daar moet je ook heel hard voor werken. Ik ben constant bezig.
0: Mm-hmm.
1: En dit is een hele mooie connectie die ik heb met de World Jazz Network.
0: Okay.
1: Waar ik eerst als artiest aangekoppeld werd. En daarnaast dus het So Jazz Stage als podium. Maar dat maakt dat mijn show op verschillende plekken staat. Of ik ga als onderdeel mee van bijvoorbeeld de International New York Round Midnight Band of whatever. Dus er staan nog een heleboel mooie shows aan te komen dit jaar in het buitenland. Dus ik ben eigenlijk om de maand of misschien wel twee keer per maand in het buitenland.
0: Okay, ik dacht van misschien heb je zo'n internationale boekingsbureau die op zoek gaat naar gigs voor jou en zegt van daar pas je precies bij.
1: Nou het is inderdaad wel, je kan het wel een boekingsbureau noemen, maar die zit gewoon in Nederland.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en vanuit daar gaan wij overal eigenlijk naar verschillende continenten.
0: Oké, okay, interessant.
1: Ja, het is prachtig. Het is echt prachtig, want het maakt dat ik een nieuw netwerk meeneem naar Zuidoost.
0: Okay.
1: En ik ook weer het Planet Jazz label kan laden met artiesten die Amsterdam Zuidoost niet eens kennen. En ons publiek ook kennis kan laten maken met wat er nog meer is op andere continenten.
0: Je bent zeer, zeer avontuurlijk bezig, volgens mij.
1: Maar het leven is een avontuur.
0: Ja, hè? Mooi, man.
1: Ja.
0: Om dit zo te horen. Is er nog iets wat je moet meegeven aan onze luisteraars op deze ochtend? Iets waarvan je zegt van, ik ben vanmorgen hier gekomen bij Radio Maart. En dit is wat ik op deze ochtend wil zetten in de hoofden van de luisteraars.
1: Zeker. Muzikanten, vocalisten, publiek. Als je van een heerlijke jam session houdt. Echt door een gedreven Zuidoost jongemaker, Amazone. Kom dan vanavond naar de concertzaal van het So Jazz Stage. De Bloodline Jam Session. Afro-diasporische muziek? Nee, Afro-diasporic. Ik raak in de war. Afro-diasporic music. met haar hoofdgast Kay Slice en DJ Tina Burner. Het is voor alle leeftijden. Dus niet denken, ik ken het niet. Kom genieten, kom nieuwe muzikale werelden ontdekken. En kom gewoon jammen met elkaar.
0: Lobby, Gracia, ik ga jou bedanken. En ik ben blij dat je bij mij in de studio wilde zijn op deze ochtend.
1: Dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Yes. Ik zet wat muziek. Je mag nog even blijven zitten als je wil.
1: Oké, perfecto.

Yes, het is inmiddels 2 minuten voor de klok van 10. En zo direct gaan we in gesprek met de heer Ruben Varnold. En dan gaan we even een rondreis maken. Wat gebeurt er hier in Nederland? Wat gaat er gebeuren met het Kwaku Festival? Blijft het Kwaku Festival bestaan? Wat zijn de obstakels? En we gaan kijken als we ook binnenkort de directeur van het festival kunnen spreken. Hoe dat we de juiste weergave krijgen van de feiten die hiermee te maken hebben. In elk geval het Kwaku Festival, in elk geval voor mij, dat is cultureel erfgoed. Dat is een podium waar wij, als het gaat om onze culinaire, onze keuken en natuurlijk onze muziek en alles, dat we een podium hebben, lijkt veel op Mila Festival, lijkt veel op Pasar Malam. Zo hebben wij ons visitekaartje, ons eigen culturele erfgoed, en die willen we nog steeds verankeren. Dus wat dat betreft zie ik Kwaku als een, een kruiwagen. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. In India zijn zeker 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw bij een staatsbedrijf. In de tunnel deed zich een explosie voor, vermoedelijk door vrijgekomen methaangas. Op dat moment waren er 27 werknemers van het bedrijf aanwezig. Twee wisten de tunnel op tijd te verlaten. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam door de rook en giftige gassen. Er wordt krampachtig gezocht naar vermisten. De tunnel moet water van de Teesta-rivier naar de waterkrachtcentrale brengen. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak buitenlandse chauffeurs inzet om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als

0: Chaumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Safaripark Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifmangabei die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer, bijna overal droog, alleen lokaal nog een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840 47885
1: of 0652 696 6322.
0: De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boottochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Etjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxalesi, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard sommerboottocht. Orga, de Gentleman Party Service. After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Voorwaarts. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de Las Pang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon?

0: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prism BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prism BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Allee, alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Het is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Attanso!

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Yes, luisteraars, welkom terug bij het tweede gedeelte. Het programma Tijd voor de Waarheid. En ik heb straks een gesprek met de heer Ruben Varnold. Ik zou hem bellen om 10:00. Maar Ruben, nog even geduld, want ik heb toch nu de gelegenheid om in gesprek te gaan met Yvette Foster. En Yvette Foster is directeur van het Kwaku Zomerfestival. En ik heb ook het artikel gelezen in het Parool, een interview met Yvette. En natuurlijk, dat wat er met Kwaku gebeurt, daar zijn heel veel speculaties over. Maar natuurlijk is het beter als we met de directeur praten en precies van haar horen en weten wat er aan de hand is. Want heel veel mensen die beginnen al te kijken van, maar wat gaat er gebeuren met ons festival? Want het festival is natuurlijk verankerd in de harten van velen van ons. Dus mensen zijn een beetje droevig als dingen onzeker worden. Yvette, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Glenn.
0: Yvette, mensen zijn droevig.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Mensen vragen zich af van, wat is er aan de hand? Kan je ons vertellen, wat is er aan de hand? Blijft het festival bestaan?
1: Nou, in deze huidige vorm kan het niet bestaan. Het is onbetaalbaar. De regelgeving is echt heel erg stringent. En dat brengt ook enorm hoge kosten met zich mee. Dus als wij dit festival zouden willen laten doorgaan, dan zouden we een enorme verhoging op de entreeprijs moeten doen. En dat willen we niet. Want het is al voor veel mensen te hoog. Ik bedoel, dat weet je zelf ook. Ja. Dus elk jaar weer een hoop gedoe over het dure Kwaku-festival. En als zeg je tegen mensen, ja, maar als je naar de bioscoop gaat, dan betaal je veel meer geld. Of als je naar andere festivals gaat, dan betaal je het veelvoudige. En dat mag allemaal niet baten met dat Kwaku gratis moet zijn. En dat kan gewoon niet. Het is niet te doen. Ja. Het kost miljoenen om het op te zetten.
0: Maar weet je, Yvette, soms, ja, kijk, voor sommige mensen, we praten over de vergunningsvoorwaardes die telkens ervoor zorgen dat het festival duurder wordt. Maar er zijn heel veel mensen die dat inzicht niet hebben om te weten wat daarmee bedoeld wordt.
1: Ja.
0: Kan je het enigszins inzichtelijk maken voor mensen als het gaat om die voorwaardes, die vergunningvoorwaardes, welke kosten dat zich met zich meebrengt en over welke bedragen we praten?
1: Ja, kijk, als je het hebt over vergunningsvoorwaarden, betekent dat je zoveel beveiligers moet hebben. Dat je zoveel mensen moet hebben die je controleren. Dat je 100% moet controleren.
0: Verkeersregelaars.
1: Verkeersregelaars moet hebben. Dat er een heleboel wijken afgezet moeten worden. En daar moeten allerlei mensen. En dus al die posten, verkeersregelaars, kost tonnen. Beveiligers kost tonnen. Reinigers kost tonnen. Weet je wel? Dus stel het maar op. Dus je bent een paar miljoen kwijt om het festival neer te zetten. En de subsidie die je krijgt, want ik las ook alweer mensen van, ja, nou, dan moeten ze maar niet zo afhankelijk zijn van subsidie. De subsidie van de gemeente is nog geen 10% van, weet je wel, wat er binnengehaald wordt aan geld. En sponsors hebben we ook niet echt veel. Dus je kan zo'n festival, daar zou je eigenlijk die entreeprijs omhoog moeten gooien. En dan gillen mensen ook weer moord en brand. En dat begrijp ik. En dat willen wij ook niet. Want we willen dit festival laagdrempelig houden. We hebben allerlei regelingen hoor. Voor stadspashouders en voor kinderen tot 12 jaar. Maar weet je, dan nog is het allemaal niet te doen financieel.
0: De druk is heel erg groot. Dat snap ik ook. Want jullie zijn niet de eerste organisatoren die hiermee te kampen hebben.
1: Absoluut niet.
0: Ik weet dat Winston Coat ook als het ging om die vergunningsvoorwaardes die telkens weer het heel moeilijk maakte omdat de kosten hoger werden. Hij kon het ook niet meer dragen. En zo zijn er vele anderen voor jullie geweest.
1: Maar dat was de reden waarom toen wij op de tender intekenden. Dat was de reden die wij stelden. We zeiden, we willen dit organiseren. Er moet een hek omheen, omdat het beheersbaar moet zijn. En we moeten entree heffen. Want anders kan je dit festival niet organiseren. En dat wisten we, omdat Winston Coat daar ook tegenaan liep. Het was gewoon te duur. Want wie gaat het betalen?
0: Weet je wat het ook is? Kijk, heel veel mensen die zijn niet goed op de hoogte. nu heb je het uitgelegd als het gaat om al die organisaties. Om de organisatie heen, de kosten die daarmee gepaard gaan. Mensen beseffen niet dat het om miljoenen gaat. En dat dat geld ergens terug verdiend moet worden om die kosten te kunnen betalen.
1: Ja.
0: En dat is dan uit de zakken van de bezoekers. En dat is eigenlijk ook iets wat, als je het duurder maakt, het karakter van het festival enigszins verandert. Is dat ook een zorg?
1: Ja, maar dat is ook de reden waarom wij nu zeggen, in de huidige vorm kan het niet meer ver doorbestaan. Want als we dit zouden moeten aanhouden, dan zouden we echt die entreeprijs omhoog moeten gooien. Omdat het niet betaalbaar is anders. Weet je, dan kunnen we geen verkeersregelaars betalen. Dan kunnen we geen beveiliging betalen of reinigingsmensen. Weet je, dus ja, dan moet die entreeprijs omhoog, want anders lukt het niet. En ja, dat willen we niet. Dus denk, hebben wij gezegd van, in deze huidige vorm kunnen wij hier niet mee doorgaan.
0: Ja, nee, maar ik wil een voorbeeld geven van vroeger, wat er toen is gebeurd. Want toen kreeg Winston Coat, kreeg ruzie met iemand van de politie die aan het hoofd staat daar in Zuidoost. Want die kwam op een hele onbeleefde manier van, kom hier, we gaan koppen tellen. Het ging om beveiligers, we gaan koppen tellen. En ze waren dus heel streng om te laten weten van, weet je wat, je komt er niet onderuit. De strengheid van de gemeente Amsterdam. Dus ik weet dat dit een heel veel problemen met zich gaat meebrengen. Maar stel, jullie zouden... Waaraan denken jullie als je denkt van het moet in een andere vorm? Want daarover wordt ook gespeculeerd. Gaat het naar Almere? Of gaat het weg daar waar het nu is? En zijn de bewoners die ook moeite hebben met het festival daar ook een onderdeel van? Dus wat staat er te gebeuren?
1: Ja, dat weten wij dus nog niet. We gaan daarover rustig nadenken met het stadsdeel. Want we hebben gewoon wel aangeboden om mee te denken over hoe maak je het festival duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar. Daar gaan we over meedenken. Moeten we terug naar een veel simpelere vorm? Moeten we terug naar een braderie? Maar weet je, op een gegeven moment moet je dan ook wel afvragen, is het dan nog wel kwakkoe? Weet je? Dus hoe behoud je het karakter van kwakken? Hoe maak je het duurzaam en hoe maak je het betaalbaar?
0: Ja.
1: Dat zijn de drie dingen waarover we het moeten gaan hebben. En dat is bijzonder lastig. Dat ga je niet in 2 dagen bedenken.
0: Okay.
1: Daar moet je echt lang over nadenken.
0: We hebben nu dit probleem. Ik moet ook nog vragen van, we hebben straks Reggae Lake. Is dat iets wat nog veilig is?
1: Reggae Lake is een totaal ander festival. Hè? Dat is, daar hebben we gewoon hoge entree.
0: Oké.
1: Dus en daar zijn geen mensen die zeggen van het moet goedkoper. Weet je, als je geen geld hebt, dan ga je gewoon niet. Maar Kwaku is een community festival. Het is ontstaan vanuit die community. Dus de mensen vinden dat ze daar recht op hebben. En die gaan klagen wanneer het 50 cent duurder is. Weet je, ja. Dat heb je bij Reggae Lake niet. Het is gewoon een...
0: Het is een kwestie van... Ja, het is eigenlijk ook een kwestie van geld. Want dat geld moet ergens vandaan komen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Dit is absoluut een kwestie van geld. Want het kost geld om het te organiseren. En omdat wij het zo laag mogelijk willen houden, werken we met een hele kleine groep mensen. En die druk op die mensen is enorm groot. We zouden eigenlijk met veel meer mensen moeten werken, weet je wel. We werken echt... Iedereen werkt zich uit de naad. We zijn met 4 directeuren. Ik, Vincent Soekra, Frans de Vries en Jacco van Sandijk. Maar Jacco van Sandijk, die belast is met de logistiek, die zie je 's ochtends vroeg om 7:30, 7:30 zie je hekken sjouwen. Hij is directeur. Hij is een van de directeuren. Wij doen allemaal dingen die we, weet je wel, waarvoor we echt 3 of 4 mensen voor nodig hadden. Die doen we allemaal zelf.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is ook niet meer houdbaar.
0: Om de kosten enigszins te drukken. Nou, ik wens jullie heel veel wijsheid.
1: Dankjewel. En ik zie je nog de komende dag. Hè, want we hebben wel nog een Friday night met Broeder Liefde en Jay.
0: Ja, ja.
1: En zondag Jayon en Caché. Weet je, en het laatste weekend met Ivan Esseboom en Funmasters een reunie. Dus ik zou zeggen, en Abtijd. Dus ja... Okay. Kom alsjeblieft nog de komende 2 weekenden genieten van het festival.
0: In ieder geval,
1: nu het nog kan.
0: Ja, laat ons een keertje pauze, gewoon ook misschien met een publieke enquête, om te kijken van als de dingen goed zijn uitgelegd, als de mensen bereid zijn om meer te betalen, want natuurlijk nergens in Nederland is een festival zo goedkoop. Dat moeten we ook eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Ja, toch? Overal zijn festivals waar je naartoe gaat, dan betaal je 55, 65 euro en dat soort bedragen.
1: En maar Kwaku, zelfs als je naar een paaidansie gaat in Rone, betaal je meer dan op Kwaku.
0: En
1: als je naar een Rone feestje gaat, betaal je 30 euro.
0: dat klopt. dat ja. klopt. Maar dat zijn de prijzen tegenwoordig. Maar stel, ja. stel, even toch dit, Yvette, want stel je zou de prijs moeten verhogen om toch te voldoen aan die voorwaarden. Heb je al een inschatting wat mensen dan misschien zouden moeten betalen?
1: Nou, je zou tussen de 5 en de 10 euro meer moeten betalen.
0: Dus dan kom je op ongeveer 25?
1: 20 euro. 20, 25 euro, ja.
0: Maar dat in deze tijd moet dat toch kunnen?
1: Ik denk het zelf ook, maar ik kan niet naar iemands portemonnee kijken. Ja. En weet je wat het is, Glenn? We hebben voor mensen, want mensen met een kleine beurs. Voor mensen met een kleine beurs hebben we de stadspas. We hebben regelingen. En als je zegt, ja, maar dan kan ik maar één keer gaan. Je kan een paspartout kopen, dan ben je goedkoper uit voor die 4 per weekend. En ja, dan ben ik heb 3 kinderen. Kinderen tot 12 jaar betalen niet. Weet je, dus er zijn allerlei regelingen ook, weet je wel, om tegemoet te komen aan de gedachte dat mensen die het minder hebben, dat die toch een keer kunnen gaan.
0: Oké. Ik gedraag me even als ze helderziend. Volgend jaar is er een kleine verhoging en het festival blijft bestaan. Want zonder Kwaku kunnen wij niet leven. Punt.
1: Nee, zo is dat. Zo is dat, Glenn.
0: Daar gaan we vanuit. Dus bij deze proclameer ik. Wat zeg je?
1: Ja, ik zie je vrijdag in het weekend weer, toch?
0: Ja, zeker weten. Maar bij deze proclameren wij gewoon. Het festival blijft bestaan. Kwaku gaat nergens. Dus de mensen weten, we leven in een dure tijd. Dus het is niet anders. We gaan dit met z'n allen moeten dragen. Ik heb nog een beller. Kijken wie dat is. Een hele goede morgen. Hallo? Helaas, ik hoor diegene niet. Ja, maar ik had u graag in de uitzending gewild. Maar helaas, het lukt niet. Maar ik laat het bij deze. Volgens mij heb je ons voldoende geïnformeerd. Ik hoop dat ik diegene in de uitzending kon krijgen. Want misschien ben ik een vraag vergeten. Dan had ik dat ook graag gehoord. Yvette, dank je wel voor dit gesprek.
1: Abon, Glenn.
0: En we zien elkaar. Oké. Lobby.
1: Goed,
0: dank
1: lobby.
0: Je. Doei. Luisteraars, u hebt het gehoord. Is een geldkwestie. Voor de mensen die het misschien toch nog niet snappen. Ik kan u vertellen dat een verkeersregelaar per uur al behoorlijk wat kost. En ook een beveiligingsman. En als je dat al die weekenden, alle uren gaat optellen met de opslagplaatsen en noem maar op, dan kost Kwaku een fortuin. U bent in de uitzending, goedemorgen. Helaas, degene, ik weet niet wat er is met onze telefoon, maar we gaan bellen met de heer Ruben Varnold en dan gaan we met Ruben praten over andere zaken. Goedemorgen, nogmaals proberen. Nee, het gaat niet. Minus op Samsung aan telefoon voor ja. Maar eigenlijk als hij niet nog aan gaat, abraja zo. Het lukt maar niet. Kijk, als ik mijn goede vriend aan de lijn krijg. Mr. Varnold. Goedemorgen, meneer Varnold. Kijk hoor, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Glenn.
0: Fafio, Ruben, Fafio. Een klein momentje, Ruben. Want ik probeer al een tijdje iemand in de uitzending te halen, maar het lukt niet. Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Oh, diegene is er nu. Goedemorgen, met wie hebben we het genoegen?
3: Goedemorgen.
0: Hallo.
3: Goedemorgen,
0: Ruben.
2: Ja, Glenn. Zeg het maar.
0: Ik weet niet wat er met onze telefoon is, hoor.
2: Hoor je me wel, Glenn?
0: Ik hoor jou heel goed.
2: Oké.
0: Nou, je hebt het interview gehoord, Ruben, daarnet. Want we zouden het ook hebben over het Kwaku Festival. En de zaken die onrust veroorzaken als het gaat om het voortbestaan van het festival. Had je nog iets daarover te zeggen, Ruben?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik denk dat ze zelf moeten gaan nadenken, zoals ze het zelf zegt met de gemeente. Dat ze tot een oplossing komen, want zoals je zelf zegt, het is een cultureel erfgoed geworden van Zuidoost en de Surinamers in Nederland. En ik denk dat het op de een of andere manier toch door moet gaan. Dus ze gaan een middenweg moeten vinden. Misschien kleiner, misschien minder dagen, iets dergelijks. Maar ze gaan het moeten doen, omdat het een bepaalde effect heeft in de samenleving. En het is voor Zuidoost bijna onmisbaar, omdat het ook een sociaal doel had voor de gemeente in der tijd, voor zover ik me kan herinneren.
0: Ja.
2: Maar ik moet ook eerlijk zijn, juist, ik ga heel slecht naar Kwaku, in Rotterdam, ik kom bijna zelden daar naartoe. Dus ik wil niet echt in, want ik heb de laatste tijd niet gezien hoe het allemaal is. Ik ken het van heel vroeger nog hoe het allemaal was.
0: Ja, ja.
2: Dus ik begrijp dat het dus een totale andere organisatie daar op poten is gezet.
0: Ja.
2: We hebben erover gesproken, Glenn, en je vindt het een uitstekende organisatie. Ik zei als ik heb het niet gezien, ik ga af.
0: Nou, wat ik kan zeggen voor dit jaar, en dat is zoals ik een aantal dingen heb ervaren. Er zijn jonge, zwarte artiesten die talentvol zijn en nog steeds niet een goed of een groot podium hebben gekregen ooit om te kunnen performen. En Kwaku is voor heel veel jonge artiesten een groot podium. En je moest eens weten, ik heb dus een jonge artiesten waarvan Solis de ma of den pa. Ik dacht, Eglen jongen, aboef me, tjat talent jongen. Ik wil hier eens aan mij doen jongen, maar heb nog een podium jongen. Maar die man zo, hij wil bekend worden, maar hij moet op een groot podium. En dan heb je dus een neefje van Yvette Foster die de programmering doet. En mij ik wil lobby naar Amanda die om te kijken als zo'n jongen een podium kan krijgen waar hij mensen die op hem lijken, ook andere jonge zwarte mensen, want er is ook een jongere stage en die wordt heel goed bezocht. En als je daar kan staan, dan ben je een wereldster. En als je weet hoe mensen achter me aan zitten om hun kind of soms die jongens, als ze eenmaal mijn nummer hebben, ik word kapot gebeld, meneer Glenn, ik wil zo graag. En men kijkt niet eens naar het geld, het podium is belangrijk. En sterker nog, er zijn jonge zwarte jongens, die zijn een jong boy voor Ajax, die mannen hun vakantie is Kwaku. En mijn actie was de man, maar aboy heb 13 jaar. En dan mama hij met dat Glenn, als deze man niet naar Kwaku gaat, wordt hij helemaal ziek. Laat me ask boy one day, maar wat is er? Wat vind je van Kwaku? Dat zijn mijn mensen. Daar hoor ik thuis. Maar zou je vergeten, binnen een organisatie voor Ajax, na een aantal sani, maakt hij heel veel racisme mee. En tamen door een Kwaku festival, dan is hij op een plek waar hij zich veilig voelt. Waar hij zich gerespecteerd voelt. Waar hij het idee heeft van, dit ben ik. Hier kom ik vandaan. Dit is mijn cultureel erfgoed. En we onderschatten dus aan dat zo lazy. Maar het zijn belangrijke dingen voor jonge zwarte kinderen om te beseffen dat wij ook heel veel waarde met ons meedragen. En dat zie je ook als het gaat om onze muziek, ons eten en heel veel andere dingen. En dat wat we hebben aan talent. Dus
2: Glenn, ik ga een stapje verder, Glenn. Je weet, Kwaku is begonnen met een voetbaltoernooi. En hoeveel voetballertjes,
0: die
2: in de Eredivisie gespeeld hebben bij Kwaku gevoetbald. Je kan die namen allemaal opnoemen die wereldsterren zijn geworden. Die hebben bij Kwaku gevoetbald. En jij weet, ik ben een sportliefhebber, puur zang. Dus ik mis het voetballen nog op Kwaku, want ik kon iedere zondag daar staan en kijken naar die voetbalwedstrijden. En na een tijdje zag je diezelfde jongens zeg maar, op de televisie voor Ajax of een of ander club Volendam, kan ik me nog herinneren. Zag je al die jongens voetballen, Issa Boys, maar ik dacht Van Dorpel, ik kan al die namen nog erbij noemen. En die hebben allemaal de Eredivisie gehaald. Dus dat vind ik een beetje jammer, dat sport een beetje een meer, zeg maar, dus een positie heeft die dus niet meer zo prominent is als bijvoorbeeld dat entertainment. Maar ja, ieder bent in Suriname wil naar Nederland, wil naar Nederland komen om op Kwakko op te treden, omdat maar, dat voor hen een hoogtepunt is.
0: Ruben, eigenlijk als je op een band bijna gratis aan alle band, minus afvallen, de mijn regel is aan alle spang. Maar een band vindt het een hele eer voor pleit dat in alle spang. Tegen je plein naar Laspang, dat je bestaan. Bijna even nog plein naar Laspang in je bestaan. Zo, echt.
2: Je hebt gratis reclame, Glenn. Ik zie wat je moet niet duidelijk
0: hebben. No, serieus. No. Dit wat ik je nu vertel. Kijk, Roba Namimati. Roba is de man die Laspang, zeg maar, bestuurt. De organisatie, zeg maar, de leiding heeft over de organisatie. En ik heb wel eens daar ook als MC bandjes aangekondigd. En ik weet dat bandjes zitten te popelen om daar te staan. Laspang, nou een uithangbord voor eigenlijk die snapdrapen dan. Moet je jezelf een schouderklopje geven. Zang, me play a Laspang. Even niet godapé de unitary. Wat zeg je?
2: Dat effectief Kwakko niet onder Surinaamse bandjes, zeg maar.
0: Ja,
2: dat
0: maar,
2: is een hoogtepunt als je daar mag optreden.
0: Ja, maar dus Kwakko op zichzelf heeft natuurlijk zijn aantrekkingskracht. Maar vergis je niet, een organisatie als Laspang heeft zichzelf daarin zo dusdanig ontwikkeld dat Laspang is... Ben je niet aan het kijken naar epicentrum voor Kwakko Festival?
2: Maar dat meek je niet, dat is niet normaal dat exact. Want je weet, vroeger had je dus ook de debatten, Kwakko had een heel cultureel gebeuren. Voetbal, muziek en zeg maar dus ook poëzie, ga zo maar door. Kwakko begint echt met alles. Dus ze hebben iets zeg maar neergezet. Dat niet 1, 2, 3 zo kan verdwijnen vanwege de kosten. Dus er moet een oplossing gevonden worden.
0: En kijk, weet je wat het is? Natuurlijk, het wordt ietsje duurder, maar... Zou ik je vertellen, Ruben? Want ik hou van festivals. En tegenwoordig tegen nog een festival. Meest eenvoudige festivals naar Solis kan de €55, €60. Naar de prijs dat je pay. En dit
2: festival... één dag.
0: Ja, dat
2: is één dag Kwakko naar voor wiki.
0: Ja, klopt, maar kijk.
2: Daar moet je ook rekening mee houden.
0: Ja, maar dan moet
2: je even snel tussendoor. Zuidoost, ja, een gedeelte van Zuidoost is een kantorenpark, een industriepark. Hoe kan het dat we dan niet genoeg sponsors daar kunnen vinden? Omdat zaak je daar een beetje ook via die sponsoren. Moet er niet meer gelobbyd worden? Is dat moeilijk? Weet je, dat vraag ik me af. Zou men niet meer daar een beetje druk op moeten zetten dat ook vanuit het bedrijfsleven iets gedaan wordt?
0: Arki,
2: boer. Give back to the community.
0: Arki, kom je leg je wat aan uit. Mogi wat voorbeeld. Walezi, mi go na wang roti shop, een bekende roti shop, ja in Amsterdam. Dan met die eigenaar dat keer, nou, ik zit bij Radio Mart. En wat los maar zijn, ik kom bij roti naar jou. Maar ik reclame. En uno kan takatori dat die. Amma tegen mij de smafie kom, jak basij de mokolas moni na tap jou.
2: Dan nu aan tegen dat ibiga reclame voor keer. De man los maar vies, hij kan bij roti. Maar dan van Oudu.
0: Maar dan van Oudu. Albert Heijn. Jullie lokale radiostation. If you go naar Albert Heijn of kan de McDonald's en je hebt een idee dat wat loopt blakasma is snap in de rij, dus ik kan gewoon doen zaken naar de man. Ah nee, interesseert de man er?
2: Nee, maar wat er een reclame policy.
0: De nee, maar
2: de positie is totaal anders.
0: De man zat dat wist aan mijn microclame die McDonald's naar Amsterdam support, go bakan na dapi yoshita kwa rei fu be na 100 blackas magnapo. In af nek reklama. Wat des mij gokba. Dus eigenlijk de mannen take uno de consument.
2: KLM no. KLM altijd voeren, maar de mannen make no reklama onder ons raam
0: bedrijf. Ik kies wel reklama opdracht voor KLM jaren. De massap taki blackas mo bai. De ticket. Dus je ziet dat de mannen take u serieus. Dat de mobberieken dat om investeren in een doelgroep DC om in elk geval meer klant DC te krijgen. Je hoeft niet in ons te investeren.
2: Ja, maar dat ligt echt aan onszelf. We kiezen ervoor. Want als we op een reisbureau altijd tegen mij dat ik ben, tegen mij naar money dat ik mij kan mee, kom borgo dat ik het aan mij mee ching ching. Dat ik mijn money content naar direct. Ik ga KLM, dus niet boemvlij aan verlies.
0: Oké, okay, nee,
2: rente voor
0: die
2: alarm was niet,
0: toch? Ja, LM. Dus het is... Wij moeten weten dat we zijn geen... Ik ga gewoon naar Albert Heijn. Look hoe Albert Heijn naar Amsterdam support. Als spin-off voor Kwaku. Nou, dat was los, maar... Tedek Mopo of Tedek Kwaku, die go bij zijn. Eigenlijk zou je daar reeds moeten gaan praten met die mannen van Eluizen... Dit festival betekent veel voor jou, want je krijgt veel meer mensen, toch? Dus, of GVB, wat kan je voor ons doen? Want aan metro, dat is mijn tega. Maar je moet je afvragen, als ze daadwerkelijk tegen om een festival, voor Sadima Saptak, nou een festival voor Black Asma, merendeels, heeft de man de bereid om te investeren in die doelgroep? Want daar gaat het om. De man met money. Maar het doelgroep is belangrijk. Het doelgroep is belangrijk voor Tjara Monikong. Maar voor andere dingen niet.
2: Die mannen kunnen ook, ik vind daar een vervoersbedrijf, die kunnen dus ook ondersteunen, die mannen af die money. Maar de man kan ik dus maar rijden, if they go drapen, en die dat gratis. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is maar more money voor die uit naar een festival. Ja, dat soort dingetjes kunnen ook helpen. Dus ja. Even, maar je moet gaan praten met ieder. Dat je dus op de een of andere manier toch iets gaat bereiken. Want het probleem is dat je niet wang het rol als man of als hij nog door. En ja, dat namelijk die overweging die je moet steken. En als hij nog door, zijn wij, een Surinaamse gemeenschap, die allerlei gezicht verliest en hoe last van belangrijk zijn, dat onze mensen een podium biedt om heel veel kwaliteiten te kunnen exposen.
0: Ja,
2: maar moet je wat eraan gaan doen, zoals je zelf zegt.
0: Ja, maar kijk, altijd niet sabi dat in akondre disi, yo abi pasar malam, yo abi mila festival, yo abi alle soort festival pe verschillende etniciteiten en verankerde egi kulturu in akondre disi. En mi esi kwaku le kwang wang van sandati dat we veranker zo abi. Ik is maar met kennis naar alle de Sanfunu. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, deze meneer of mevrouw luistert naar haar of zijn geluidsinstallatie. Goedemorgen. Nee, en hij volgt me. Hij volgt je installatie, helaas. Nee, daar houdt het op. Mensen, als u belt, dan kunt u niet blijven luisteren naar uw radio, want er is een vertraging op internet. Ik moet luisteren naar uw telefoon. Dan hoort u dat ik met u praat en dan bent u in de uitzending. Maar if you ARK installatie, jullie heren dat ik met u op contact via het telefoon. Dus nou heb je hint met u samen in welkom. Luister niet naar die radio of je computer of wat dan ook. Zet die telefoon naar je oor dat je heren met dat u bent in de uitzending. Zo werkt dat ding. Laten we kijken als de mensen dat begrepen hebben. Goedemorgen. Daar gaan we weer.
4: Hallo.
0: U moet uw installatie... Hallo, goedemorgen. U bent in de uitzending. U bent in de uitzending.
4: Storing op deze telefoon, hè. Want ik hoor je helemaal niet.
0: Oh.
4: Jij kan me misschien horen, maar ik hoor jou niet.
0: Oh, wat jammer. Ik hoor je heel goed.
4: Glenn, er is een storing op de lijn.
0: Op de lijn, oh.
4: Ik hoor je niet.
0: Nee, je bent een ervaren beller, dus ik geloof je.
4: Nu hoor ik je wel, nu hoor ik je.
0: Kijk, dat is wat ik wil.
4: Hoor ik je.
0: Welkom in de uitzending, Marta Koenders.
4: Dank je, wat er is Al die tijd was iets met je lijn, hè?
0: Oh.
4: Ja, want ik hoorde niets. Daarom iedere keer, ik denk meerdere mensen proberen te bellen. Je hoorde niets, dus jij kon ons ook niet horen.
0: Oké, maar ik ben blij dat het nu toch is gelukt.
4: Ja, ja. I guess we was aan de geboren paps in een geluk. Nou, ik zag het nieuws vanmorgen. En ik dacht, maar ja, ze hebben zoveel huizen gebouwd. Dichtbij het terrein. Dat hadden we moeten verwachten. Dat Kwaku daar weg sowieso. Denk ik dat Kwaku daar weg zou moeten gaan. En misschien maken ze het tot een weekend of één dag een festival.
0: Nou,
4: het is vreselijk duur. Het is heel erg duur. Ik begrijp de organisatie ook. Maar misschien moet iemand opstaan en weer iets laagdrempelig gaan doen. Op een kleine schaal en misschien met minder, met ook kleine bijdrage vanaf het begin. En dat het weer gewoon kwakko op zoals het wordt.
0: Nou, zal ik je wat vertellen, Marta?
4: Ja.
0: We leven niet meer in de jaren 80. Regelgeving en wetgeving in dit land zijn verscherpt. In Marokko, Blaka Morina, konden die smoren toe.
4: Ja, dat klopt allemaal, ja.
0: Weet je, dus die mensen zijn nu, als het gaat om een groot aantal regelingen hier in dit land, zijn ze zo dusdanig georganiseerd, dat als je vroeger, weet je wat je organiseren was, Annie? Je kan 5 beveiligers. Nu gaan ze gewoon tellen. Kom je gewoon op 100 beveiligers op basis van het aantal mensen.
4: Ja.
0: Dat is regelgeving. Je kan daar niet meer onderuit. De jaren 90, 80 kon het nog.
4: Ja, maar nu niet meer.
0: Nu niet meer. Dus als zou je dingen willen doen waarvan je denkt van vroeger heb ik dat gedaan. Je leeft niet meer in vroeger Akba.
4: Akba, ja, dat is waar. En ja, ik zag die huizen daar, nogmaals. En ik dacht, Kwaku gaat hier weg, want de bewoners gaan het niet pikken, nou zo dichtbij, het geluid. En ook, het is een drama voor de mensen die daar wonen om naar de huis te gaan, om weg te gaan, om visite te ontvangen. Dus ook dat gebied wordt al een beetje moeilijk om daar te blijven.
0: Nee, maar wat de directeur heeft uitgelegd, dat is Yvette Foster.
4: Ja.
0: Zij heeft uitgelegd, het gaat niet eens om de buurt. Want het festival kan doorgaan, maar ze moeten de entryprijs verhogen om die verhoogde voorwaarden waaraan ze moeten voldoen, om die te bekostigen. Want anders kunnen ze, die kosten zijn hoger dan de baten.
4: Ja, en is het de moeite waard?
0: Nou, als mensen bereid zijn om €5, dacht ik, meer te betalen, dan kunnen zij weer uit de voeten met de kosten die ze hebben.
4: En dan wordt alles op het terrein ook nog duurder en duurder.
0: Yeah.
4: Want nu nog wel het is. Maar ik zag een man vertellen hoe duur alles daar is. En alle prijzen opzommen op Facebook.
0: Weet je?
4: Ja.
0: Nee, maar even. Zal ik je wat vertellen? Tegenwoordig, if you go gewoon in een Surinaams eethuis. Gewoon een Surinaams eethuis.
4: Mm.
0: Wanyang na gemiddeld €20.
4: Ja.
0: Yeah. If you go naar Kwaku, dus mij zeer wanneer dat je ongeveer ook toe, 18,50, zo is 20.
4: Ik koop elk jaar als ik ga.
0: Dus het is precies hetzelfde.
4: Het is ook 20, 25
0: ja,
4: euro.
0: Ja, het is precies hetzelfde. Dus als je gember koopt, gewoon in een Surinaams eethuis, om je batra gember naar voor euro ook bij.
4: Ja, want die man vertelde op Facebook.
0: Nee, het is precies hetzelfde bijna hoor. Ik kan niet zeggen dat het zeg maar zo duurder is geworden. Want if me buy one yang of one gember, dat betaal ik bijna dezelfde prijzen. Dus,
4: Want voor kinderen, als je met kinderen er naartoe gaat, aboe voor money to glen.
0: Dat klopt. Is een dagje uit.
4: Effect dat Greg die hem des man aan minimum. Maar goed, kijk, als je naar een ander festival gaat, moet je ook heel veel geld betalen.
0: Dat klopt. En ik ga naar festivals en ik kan je vertellen.
4: Om niet te gaan of één keer te gaan. Ik ben nog niet geweest, maar ik heb...
0: Arkino, zal ik je wat vertellen?
4: Dat ik andere dingen heb, maar ik ga wel... Zoiets binnenkort toch een keer, zo aan die toegang niet, Abi.
0: Arki, Marta. Ik ga naar plekken, dan koop je een muntje voor €3,50. En dan wil je een shot whisky, een Black Label, dat kost het 3 muntjes. Wat kost een shot whisky? 3 × 3,50. Is normaal.
4: Je gaat naar een gewoon commercieel feestje en een fles water kost al bijna €5.
0: Denkbaar. Maar boem, ik heb een andere beller. Ik ga je bedanken, Marta.
4: Uitzending.
0: Doei. Goedemorgen, met wie hebben we het genoegen?
5: Hey, Glenn, goedemorgen.
0: Meneer Creton, welkom. Goedemorgen.
5: Meneer Taku Verkwap.
0: Ja.
5: Ik vind dat de mannen lukken in de kagora. Ik denk dat ik een drapje om te doen met bouw als een lood daar hier. Dan je blokkeert ding.
0: Ja, meneer Creton, maar Yvette Foster, naar directeur. Ja.
5: Westerpark naar Moropiki Park voor Amsterdam.
0: Ja.
5: Ik sta drapje. Je rijdt auto. Je moet lukken dat bij alle kermis zijn je hoor. Naar Moropiki Park voor hier Amsterdam. Dat bij hem go actie.
0: Ja.
5: Je weet wat ik bedoel. Dan klik je Gaspar Damme.
0: Ja, maar dat nu want dat de kosten ook omhoog minder.
5: Nee, je moet go onderhandelen toch?
0: Ja, want heeft de vergunningsvoorwaarden de ASM. En kan dit drapen vanwege een risico, de man verhoogt de voorwaarden, dan kom je misschien ook nog duurder uit.
5: Dat kan, ja, dat kan.
0: Weet je, dus het ligt eraan.
5: Ze moeten ergens anders zoeken, een grotere park, man.
0: Ja. Maar eerlijk gezegd, meneer Creton, we vinden dat qua kunnen nog een baby voor Belmer. En je nou een apura baby, ja, zomaar toch.
5: Ja, maar nee, we zouden prijs meer bij jou boden, dat kan per plaats.
0: Lastig, dat is dus maar zijn liefde, dat is morgen moeilijk.
5: Dat met dat ik denk, een probleem naar Westerkast, want hij is een probleem, dat ook is erop, hè. Oreka.
0: Ja.
5: Dus maar die is hier, zijn je nias, zijn je gaat dringen, zijn je.
0: Ja.
5: Dat beperkt denk ik, je moet maar dringen in serie, bijvoorbeeld, en bier in alcohol.
0: Ja, ja.
5: Want de bestaande bar, die drap ik baan.
0: Ja. Maar qua ook die nog zeer alcohol, hè? Ja. Enige zijn naar Biri volgens mij.
5: Dan de paar, die drap ik bij de heer jaren door.
0: Ja.
5: Je begrijp je?
0: Ja, ja.
5: Trasandom, Njansa niet, Trasandom, ja, collega, nee.
0: Meneer Creton, met dat ik Grantani voor je bijdrage en mijn breed me hier resteren.
5: Oké.
0: Grantani. Kijken wie ik heb aan de andere kant, ik zeg goedemorgen.
6: Goedemorgen, Glenn.
0: Sisa Ilse, Favi.
6: Boe, Fafie.
0: Midde, ga je gang.
6: Goedemorgen, luisteraars, hoe je bent. Rik naar de kamer je met die kwakoen, Glenn.
0: Wie wel. Wie breed aan een kwakoen?
6: Niet toe breed aan een kwakoen. Luister nou. No one gemeenschap, no one sma, no a patent op kwakoen. Zodra je maar aapusa. En kwakoen was geen festival. Kwakoen is laagdrempelig. En mijn golaas in jullie na. Va a paruk zei tak net na Bosselom, na West. Het was gratis om mensen, dit is mijn organiseerde drappen, het is gratis. En het is maar de serie, gewoon naar drinken, Fernandes, want Batra was een ero, de Biki Batra, de Brouwpakkie. Is dat toch? Dus het is juist een drappen.
0: Maar was het in het kader van Keti Koti?
6: Wat zeg je?
0: Was het in het kader van Keti Koti?
6: Ja, was in het kader van Keti Koti, ja.
0: Is dat subsidie, wat kan dat toch?
6: Ja, maar de restaurant, de Opoto, voor de Witman drappen.
0: Nee, aan laagdrempeligheid.
6: Uh-huh.
0: Bij de mogelijk vanwege een subsidie.
6: Ja.
0: Nou, een heel traag karakter.
6: Maar dat is maar niet een subsidie naar Kwaku, dat is niet een subsidie. Het
0: is net even te leggen, uit dat aan het toereiken toch?
6: Ja, maar het is laagdrempelig. Het is laagdrempelig. Is dat toch? Het is juist goed voor de mensen die niet met vakantie gaan en met de kinderen.
0: Dat
6: is wat ik vind om aanpijen bij Unego.
0: Nee, maar...
6: Dus om tien maanden met Luko Nieuws, een betere heugelijke nieuws, was ik heel blij mee. En heel veel mensen. Toevallig kwam meneer het ook over kwakken, van dieren en die zingen dat.
0: Ja.
6: Dat we op een nieuws tien maanden daar is, en we zien alle takken gewee.
0: Ah nee, gewee. Zo net niet dat naar Yvette, Yvette ja, tak...
6: Of niet het laagdrempeliger.
0: Nou, zei...
6: Dat we nieuws dan promoten als anders. Glenn niet dat me meeneemt, me brengt die, me vindt een kans.
0: Ah, boom. Nee, maar om hanteer de feiten.
6: Laat het lekker laagdrempelig zijn.
0: Ja, om hanteer de feiten. Aboum, ja, Grantani.
6: Dank je wel.
0: Ja, ook is directeur voor een festival naar telefoon. En mee taki, samiere in taki. En leg uit. Unom verander sa in taki. Na in a directeur a sabi. En leg uit. Ik go om de entryprijzen die ze moeten gaan verhogen. Omdat de vergunningsvoorwaarden zijn duurder geworden. Heb je een tikmore beveiliger, een tikmore verkeersregelaar, een doe alles zo trassani, omdat het is verplicht van de gemeente, dat kost miljoenen. Dat a directeur Taki, dus ik hou me aan de feiten. Ruben, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog. Ik heb iedereen gehoord.
0: Dus, ja, ik hou me aan de feiten.
2: Ja, is iedereen het erover eens dat we op de een of andere manier WAKO moeten behouden? Dat vind ik ook. Gezien het feit dat het dus voor ons heel veel betekent. Dus men gaat moeten kijken in welke vorm men het nu gaat gieten dat het toch voortgang kan vinden. En dat vooral een echte karakter voor WAKO nolassie. Want dat gaat ook een rol spelen.
0: Ja, natuurlijk. Voor
2: WAKO, dat die Yvette ook benadrukt. Ik weet niet dat je a cultuur voor WAKO nolassie op geen manier. Dus ze willen ook de prijs niet verhogen. Dat na de smaak kan je dat kunnen op de prijs. We willen dat niet. Hoe want dat je het betaalbaar blijft voor ieder. Kijk welke regelingen erbij kunnen komen. Dat niet dat je moet echt gaan nadenken en gaan zoeken. Want ik denk de gemeente kan zich dit niet veroorloven dat WAKO verdwijnt. Alhoewel Glenn, ik heb ook geluisterd naar iedereen. Ja. We kennen Nederlanders. Ja, ik die opoer was aan niet. Maar ik gebruik een tactiek. Laat me het goed uitleggen. We roken naar Delta Lloyd in 1980.
0: Mm-hmm.
2: Dat toen al ik bij de man weer bouw een ziektekostenverzekering af. Dat alle jaren die mij voor een PC. Dus nu mis je bij me, maar alle die mij bouw toeflet morgen dichtbij kon afrezen. Dus dat direct als ik kon niet editen. De man een opoer moet toch
0: wel. Maar wacht even. Maar even een woning noodzaandeer. De man bouw toe. Wat heeft de manier bouwen klagen toe? Maar ik heb een beller. Een hele goede morgen. U bent in de uitzending.
7: Ja, goeiedag. Tot dan, Jovini. Goeiedag, heren daar. Zo.
0: Jovini, welkom in de uitzending.
7: Ja, dank je. Ik wil ook even wat zeggen. Kijk, die hele WAKO festival, het is een festival geworden. En als je bijvoorbeeld het begrip festival, dan praat je over hele dure dingen, bedragen die mensen moeten gaan betalen. En dat was WAKO nooit. En dat moet WAKO ook nooit zijn. En weet je wat het probleem is? Iedere keer weer komen ze met... dan kan het niet bijvoorbeeld staande houden omdat het duurder is. Ze moeten dit duur betalen, beveiliging, weet ik veel allemaal, die ze moeten betalen. En iedere keer wordt het wat duurder. En als wij nu ook weer meegaan daarin, omdat het weer duurder gaat moeten worden, omdat ze dan anders niet meer kunnen bestaan, wat gebeurt er? Wij als burgers gaan dan weer de dupe van zijn om iedere keer weer die hoge prijzen gaan moeten betalen. Hoe je het keert of draait, wij gaan dat altijd moeten zijn. En dat is met alles zo. Dus wat ik voorstel, of eigenlijk niet eens voorstel, ik zeg mensen, laat dat heel ding gewoon opdoeken. Mensen, ga gewoon met je familie, met je kinderen, koop spelletjes, koop drinken. Koop leuke dingen en ga gewoon in familieverband met elkaar leuke dingen doen. Het hoeft niet zo te zijn, want als er mensen nadeel van ondervinden in de buurt dat ze 6 weken lang dat je niet bij je familie kan komen omdat ze iedere keer weer met regels komen, dan is daar zo gebarricadeerd, dan is de andere plaats gebarricadeerd. Het is niet meer prettig, mensen mogen niet de dupe zijn, bewoners mogen niet de dupe zijn ervan. Dus ik zeg gewoon, doe dat heel ding op. Of maak het tot gewoon een drempelig iets dat het gratis wordt. En dan ga je drinken, eten, verkopen, dan betalen mensen daarvoor. Maar geen festival, want mensen ondervinden last ervan. Ik ben het er niet mee eens. Gewoon weg ermee dan. Dat ben ik.
0: We hebben jou gehoord. Dankjewel, Jovini, voor jouw bijdrage. Kijken wie ik heb aan de andere kant. Ik neem mijn laatste bel. U bent de laatste. Yeah.
8: Ben ik dat?
0: Ja, u bent de laatste.
8: Ja, goeiedag, hoi. Ja, ik ben het eigenlijk grotendeels met die vorige spreker eens, hoor. Ik denk dat er toch een denkfout is gemaakt. Weet je, met het huidige concept van WAKO. Want ja, het is nu eigenlijk een commercieel ding geworden. En als je dan nu ook kijkt naar die prijzen, dan, ja, dan gaat het zich eigenlijk meten met andere festivals. En een dagje WAKO, met alle respect, je bent zo 80 of 100 euro kwijt. En ja, dan ga ik ook andere keuzes maken. En nou ja, ik noem bijvoorbeeld de North Sea Jazz. Nou ja, daar betaal ik hoeveel? Daar betaal je 300 zoveel euro voor een weekendkaart. Maar goed, dan krijg je wel meer voor je geld. Dus ja, ik vind het toch wel een denkfout. Dus dat ze zo op die commerciële tour zijn gegaan. En dat begrijp ik ook. Maar ja, dan is dit eigenlijk een inherent gevolg. En ja, de realiteit is wel heel veel festivals die gaan over de kop nu. Vanwege de kosten.
0: Ja,
8: dus
0: ja.
8: Dan is het, ik ben van mening, het moet weer terug naar de back to basics. Gewoon voetbaltoernooitje, braderie, picknick. En ja, dan komt het wel weer goed. Maar zodra het commercieel wordt, dan wordt het lastig hier in Nederland.
0: Ja. Dus ik heb je gehoord en ik dank u voor uw mening. Bedankt, hè?
8: Oké.
0: Bedankt. Meneer Ruben, en zo hebben we verschillende meningen. Ruben, misschien heb je nog iets. Ik zie dat de telefoon gaat, helaas. Mijn tijd zit erop. Dus we gaan een andere keer dit onderwerp weer moeten bespreken. Maar Ruben, heb je nog iets te vertellen over hoe je hiernaar kijkt?
2: Kwaku moet blijven. Ik vind het heel belangrijk, maar die meneer zei het laatst misschien iets laagdrempeliger. Maar we moeten erover gaan nadenken, omdat u het keert of draait. Kwaku heeft voor ons voordelen opgeleverd en niet een klein beetje ook. Denk aan onze sporters, denk aan onze muzikanten, mensen die daar allemaal hun eerste stap hebben gemaakt om in een bepaalde branche zeg maar te beginnen. Dus je kan het niet wegdenken,
0: weet je,
2: het is een cultuur erfgoed van ons, dus
0: Arkino,
2: je moet er wat aan gaan doen. Hoe? Minus ABT.
0: Arkino, als mensen de ideeën die mensen hebben over iets laagdrempelijks, je hoeft niet, Kwaku hoeft jou niet in de weg te staan. If you want to laagdrempelig, ga naar Gasperplas. Next no dape de ego picnic dape. Kwaku is geen sta in de weg voor jou. Sano wan pa in next. En je wil ergens gaan picknicken. Ik kan gewoon, ik take wan doekje of wan deken, ik ga Gasperplas. Dus Kwaku moet jou niet storen if je vindt akadiri. Take je deken, ik ga Gasperplas, de ego's doen. Dus meneer, begrijp wat ze
2: hebben. Nee, ik laat maar dat aan. Maar doe een
0: key. Arkino, Kwaku staat op 6.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Nardenvesting en Blarikum door werkzaamheden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
12: Radio Swammerdam. Hoezo?

0: Radio Swammerdam.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Naardenvesting en Blarikum door werkzaamheden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99 wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijk kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Nardenvesting en Blarikum door werkzaamheden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen weken hebben vele honderden mensen een klacht ingediend bij het bureau discriminatie.nl na het optreden van Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival. Directeur Jeroen Marten kan niet melden wat precies de strekking van de klachten is. Discriminatie.nl denkt na over wat er met de klachten moet gebeuren. Op het festival vroeg de zangeres of alle witte mannen tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Persbureau AFP meldt dat Griekenland het luchtverdedigingssysteem Achilles Schild van Israël overneemt om het luchtruim tegen drones en raketten te verdedigen. Hiermee zou zo'n 2,8 miljard euro gepaard gaan. Naast drones en raketten kunnen met het systeem ook luchtvaartuigen onderschept worden. Het overige Griekse defensiebudget wordt uitgegeven aan onder andere transportvliegtuigen, een sonarsysteem en munitie voor Apache-helikopters. Door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en Houthis die Saoedische tankers op de Rode Zee aanvallen, is de prijs voor Brent-olie tot een kleine $100 per vat gestegen. Voor de oorlog voer zo'n vijfde van het wereldwijde olietransport door de Straat van Hormuz, maar door Iraanse aanvallen en blokkades varen er amper schepen door de zeestraat. De prijs voor Brent-olie is bijna 5% gestegen en staat nu op het hoogste niveau in 6 weken. De zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda wordt door het internationaal strafhof in Den Haag stopgezet. Er is niet genoeg bewijs om hem te veroordelen. In 2007 werd Banda ervan verdacht in Darfur verschillende oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. De zaak zou in 2014 behandeld worden, maar Banda zou daar zelf niet bij zijn en werd uitgesteld. Ondertussen willen of kunnen getuigen niet meer meewerken. Ook kampt het hof met de geloofwaardigheid van bepaalde getuigen. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
2: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirsimam er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som poi ating sobun suman no sa December. Hesi nang ago bipoyula sa pakara nang alanser Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
3: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie.

activiteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06 85 86 17 94 of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat die Lee zingt.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5:00. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is in het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni. 175 jaar geschiedenis. Trots, verbondenheid en vooruitgang. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag, dames en heren. We zijn vandaag weer met het Verstand op Nul met meneer Max Zordam. Hallo Max.
1: Hallo.
0: Alles goed met u?
1: Nou, het maakt me naar omstandigheden redelijk goed. U begrijpt na mijn verjaardag en ik nog zo vitaal ben. Nou, dan ben ik toch een zeer gelukkig mens. Hè? Dus luisteraars, we zijn er weer met de uitzending. Met het Verstand op Nul. Ik heb een geweldige 100-jarige gehad. En zo geweldig. Maar vandaag ga ik even aan het woord laten mijn allerliefste dochter, Gerda Zordam. Om even een verslag te geven van hoe ik gevoeld heb. Luisteraars.
2: Goedemiddag, lieve luisteraars. Ja, namens allereerst wil ik eigenlijk iedereen bedanken. Mijn vader heeft de gezegende leeftijd van 100 jaar mogen bereiken. En we zijn zeer dankbaar dat we dat met hem hebben mogen vieren. En we willen alle lieve familie, alle vrienden, alle broeders en zusters, alle genodigden, iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de viering aan de 100ste verjaardag van onze vader, onze opa, onze oom, onze goede vriend, onze broeder, senior broeder, Maximiliaan Ignatius Zordam. We willen iedereen daarin een dankwoord geven. En ik weet dat ik dit ook namens vader zeg, papa, en namens de gehele familie. Ja, dat we uit de grond van ons hart echt zeer dankbaar zijn voor alle liefde, alle warmte, alle felicitaties, alle gebeden, alle donaties, alle kaarten, bloemen, bijdragen, aanwezigheid en hulp. Alles rondom deze bijzondere mijlpaal. We danken jullie uit de grond van onze hart. Want mede dankzij ieders betrokkenheid is deze dag veel meer geworden dan een verjaardagsviering. Het is een dag geworden van ontmoeting, van herinneringen, van dankbaarheid, van verbondenheid en van liefde. Boven alles van liefde. Het was zo warm om te zien de aandacht, de liefde die gegeven werd. En ook om te zien hoe mijn vader dat allemaal mocht ontvangen. Het allerbelangrijkste nog is, vind ik, dat we... Ja, dat we deze mijlpaal is bereikt. En dat we dus deze dag, deze bijzondere dag, ook mochten opdragen aan de Heer. En hem alle eer mochten geven. 100 jaar leven, een eeuw lang, is voor ons niet vanzelfsprekend. Maar het is echt een getuigenis van Gods goedheid, van zijn trouw en zijn genade. We zijn daar ook bijzonder dankbaar voor onze geliefde hoofdvoorganger van de Rotsministries, dat is apostel Hart profetes Helge Hart, de founders van de Rotsministries. Het moment waarop de voorganger de dag aan mijn vader heeft opgedragen, dat was voor ons als familie het belangrijkste en het meest betekenisvolle moment van de hele viering. En ook heeft het ons diep geraakt dat zoveel broeders en zusters ook van de Rotsministries aanwezig waren. Het was gewoon, het was echt warm, het was één grote familie. Even kijken, ik wil niemand vergeten. Ik wil echt niemand vergeten, want ik wil ook bedanken naast iedereen die ons geholpen heeft bij de ontvangst. Bij de muziek, bij de decoratie, bij het vervoer, bij de media. Daar heeft vooral ook Radio Mart een grote rol in gespeeld. Alle praktische ondersteuning, alle inzet die ervoor heeft gezorgd dat deze dag voor mijn vader niet alleen maar plezierig was, maar ook echt vol te houden was. Want 100 jaar is ook wel 100 jaar. Dus ook daarvoor... Dank. ook naar Hart voor Osdorp, Stichting Hart voor Osdorp. Die willen we ook bijzonder bedanken voor alle gastvrijheid, voor de ruimte die we mochten gebruiken, het beschikbaar stellen van echt een prachtige ruimte waarin de viering mocht plaatsvinden. De warme en sfeervolle omgeving, dat vormde echt een prachtig decor voor zo'n dag. Vol van ontmoeting, verbondenheid en memorabele herinneringen. Ook speciale dank gaat uit naar My Pad Kitchen, die de catering heeft verzorgd. Met liefde hebben ze dat gedaan. Dat konden we gewoon zien aan niet alleen de esthetische kant van hoe alles werd gepresenteerd, maar ook gewoon het eten was gewoon heerlijk, was voortreffelijk. En dat hebben we ook teruggekregen van de mensen. Dus ook speciale dank uit naar My Pad Kitchen. En ook de fotograaf die alles heeft mogen vastleggen de hele dag. Waardoor wij met plezier ernaar terug kunnen kijken. En ook de kleinkinderen en alle mensen die er niet bij konden zijn, om welke reden dan ook. Die kunnen nog, doordat het zo is vastgelegd, prachtig is vastgelegd, door twee fotografen. Raoul Nijhorst en de mooie fotograaf Tristan. Dus die willen we ook bedanken. Ja, alles bij elkaar. Ieder gebed, iedere aanwezigheid, ieder liefdevol woord, iedere helpende hand, iedere bijdrage. Ook van luisteraars. Het heeft echt de dag onvergetelijk gemaakt voor mijn vader, voor mij en voor de hele familie Zordam. Dus mogen de heren jullie allemaal rijkelijk zegenen voor de liefde en betrokkenheid die we hebben mogen ontvangen. Ja, ik wilde ook met jullie delen hoe mijn vader het heeft ervaren. Het is misschien ook leuk om te delen hier. Het is, we vonden het allemaal wel spannend, de kinderen, de kleinkinderen. We hadden wel zoiets van, gaat hij het volhouden? Maar ja, mijn vader is mijn vader en die heeft er echt, hij heeft het niet alleen volgehouden, hij heeft er ook volop van genoten. Hij heeft er volop van genoten en de dagen daarna ook. En het was ook een plezier om te zien hoe hij de dagen daarna nog steeds aan het nagenieten was. Hoe hij daarin opleefde. We konden aan alles zien dat het hem gewoon echt goed heeft gedaan. Dus ook dat was mooi om te zien. Ook zeg maar de radio-uitzending. De special, zeg maar, de tijd die is besteed eigenlijk aan een special over het leven van mijn vader. Vanaf de jonge man tot heden. Het was ook zeer bijzonder om te horen van mijn vader. Waarin hij liederen hoorde die hem terugvoerden naar toen hij een jonge man was van 19 jaar. Naar zijn tijd waarop hij mijn moeder heeft ontmoet. Zeg maar alle mooie herinneringen die werden gewoon herbeleefd door zo'n radiospecial die door zijn leven heen ging met alle muziek die daar ook voor die tijd bij hoorde. En dan met name het lied, dat was voor ons allemaal mooi om te horen. I remember that night I met you.
3: Ja,
2: zie je een stukje zingen?
3: Ja. Ja, zeker als ik het zong. En het was heel prachtig. Mooi. En de ambassadeur was ook hier. En ja. Van het stadsdeel.
2: Ja.
3: Waren ze ook tegenwoordig. En weet u wat, luisteraars? Wat ik niet had verwacht, is gebeurd. Van de koning heb ik felicitatie gehad. De koning en de koningin. Op papier met een prachtige beide fotootjes. En dat heeft mij doen denken aan het feit dat toen mijn dochter eertijds bij hen op bezoek was, we gaan het daarover even over hebben, dat ik hun mijn boek van Antongo heb overhandigd via mijn dochter. En wat ik zo frappant en heel mooi vond. Toen hij zijn excuses aanbood, heeft hij een paar woorden in het Frans aan uitgesproken naar onze samenleving. En dat vond ik zo mooi. En dat is een getuigenis dat hij ook inzage heeft gehad in het Sranantonga woordenboek dat ik hem en zijn echtgenote heb aangeboden. En dat heeft mij heel goed gedaan toen ik ernaar hoorde en zei, oh, dat hij Sranantonga woorden gebruikte om zijn dank aan te spreken. Dat vond ik zo geweldig. En daarom, ik ben hier, ik ben het gelukkigste mens. Ik heb praktisch alles gehad wat ik wenste. Liefde van mijn kinderen, liefde van mijn vrouw, gewezen vrouw, liefde van alle mensen om me heen. Vrienden, kennissen, relaties, tot en met vandaag. Dat ik dat mag ondervinden. En dat vind ik heel bijzonder. Ik wil bijna niet geloven dat ik 100 jaar ben. Ja, zoals ik hier ben.
4: Ja.
3: Ik voel me geen 100 jaar.
4: Als ik mag aanvullen, dan straal je uit, inderdaad. Je bent 100. Je bent wel 100, want je bent geboren op 12 juli 1926. Maar je bent in je hoofd, je geest is gewoon nog jong. Je bent super scherp. En dat is echt heel bijzonder om te zien. En ik mag gewoon wensen dat wij het nageslacht gezegend mogen zijn. Ook met dat we de genen mogen hebben van jou. Om ook zo'n leeftijd op die manier te bereiken. Het is echt heel bijzonder om te zien. En inderdaad, er waren ook, ik heb het niet genoemd, maar dat heeft mijn vader net wel genoemd, ook de attentie gewoon vanuit officials zoals de ambassadeur, zijn excellentie de heer Parka en zijn echtgenoten. De attentie die zij hebben gegeven, dat is ook heel bijzonder. Als ook de bestuurders van zowel stadsdelen Nieuw-West als Zuidoost die aanwezig waren, present waren. En ook mijn vader heb ik gesproken. Dat was echt allemaal echt heel bijzonder. Maar ook zo'n kennissenkring waar ook, mensen waren die hebben voor hem hebben mogen zingen. Hebben mogen voordragen. Dus het was echt een mooie dag. Het was niet allemaal tot in de puntjes vastgelegd, geregisseerd. Maar het was een mooie flow waarin op een natuurlijke manier iedereen zijn liefde, aandacht en warmte kon betuigen. En dat is wat ik mijn vader ook wel gun. Als ik terug ga kijken gewoon naar hoe ik mijn vader heb ervaren als jong meisje, als jongen, als tiener, als jonge vrouw. En nu als volwassen vrouw, dat ik nog steeds bij mijn vader terecht kan als ik vragen heb, breed over het leven, over waar ik tegenaan loop. En dan kan hij me nog steeds met al zijn wijsheid en zijn scherpte daarin adviseren. Dat heb ik niet alleen als zijn kinderen, aangenomen kinderen, want hij heeft kinderen, biologisch, maar ook veel kinderen die hij heeft. Hij is als een vader voor mij. En het is gewoon, wij allemaal mogen daar nog van genieten. Van de wijze adviezen die hij ons nog steeds mee kan geven. En soms zit ik hier en praat ik ook met mijn vader. En dan probeer ik me ook voor te stellen, hoe zou hij zijn geweest nog voordat hij kinderen had. Toen hij zelf een jonge man was. Hier en daar heb ik nog wel wat van hemzelf gehoord, maar ook van tantes en ooms die er helaas niet meer zijn, die ouder dan hem ook waren. En die mij nog hebben kunnen meegeven hoe zij hem hebben ervaren. Ja, en ik weet, wat ik wel weet is dat vader tot nu toe is een zeer avontuurlijke man. De avontuur zit gewoon in hem. Avontuur opzoeken. Nergens voor schuwen. En dus ik weet nog dat hij wel eens vertelde, dat hij ons vaker vertelde, dat hij eigenlijk als jonge man in de Tweede Wereldoorlog moest hij ook, omdat hij het oudste van het gezin was, ook getraind worden in de militaire dienst. En dat hem wel ook heeft getriggerd om dan piloot te willen worden. Nou, dat is hij nooit geworden. Want mijn opa die had daar andere ideeën over. Maar het vliegen bleef me fascineren. En ja, als ik hem probeer voor te stellen, hij is ook op een heel jonge leeftijd al toch wel gaan vliegen na de oorlog. Volgens mij als eerste naar Curaçao. Ja, in die tijd was het gewoon dat iemand voor een lange tijd, als je als 20-jarige een baan krijgt, dan is het eigenlijk bijna, als je het goed doet, vastgesteld dat je dat doet tot je pensioen. Maar in die tijd was hij al anders, mijn vader. Dus in die tijd is hij niet bij één werkgever gebleven. Hij is bij de KLM, volgens mij.
5: De KLM, de CBM. Bij de grote controle en de veemaatschappij.
4: Ja, voor de oliemaatschappij, ja. Bij de politie. Dus hij heeft ook toen al, kon je dat avontuur eigenlijk al in zijn levenslijn, zie je dat terug. Hij bleef niet op één plek. Hij was zoekende naar meer.
5: Ja, weet je waarom ik dat weet? Om op die manier kennis te vergaren.
4: Ja.
5: Zodat ik van alles een beetje kon proeven. Ik kwam met juristen in aanraking. Ik kwam met doktoren, vrienden die afgestudeerd waren als medisch. Vrienden die afgestudeerd waren. Op de rechterlijke macht, als juristen. En die hebben het tegengehaald. Dus ik ben in dat kringetje gebleven. En zo ben ik aan kennis rijker geworden op verschillende gebieden. En dat heeft mij toch in mijn leven geholpen. Want ik heb die maatschappelijke ladder op mijn manier kunnen en mogen beklimmen met de wetenschap die ik heb mij kunnen ervaren. En dat heeft mij laten zien dat je eerst bewust moet zijn van jezelf. Weten wie je bent, wat je bent, wat je kan doen. Maar je moet ook bewust zijn wat je niet kan doen. Dat vooral. En als je dat concept in je leven toepast, dan is die ladder, maatschappelijke ladder, makkelijker te beklimmen. En zo heb ik dat kunnen volbrengen door in de maatschappij. En daardoor ook mijn kennis die ik heb ervaren, overdragen. Weet wat belangrijk is, luisteraar? Hoe je met elkaar omgaat. Wat belangrijk is, om iedereen in zijn waarde te laten. Je moet niet proberen jouw mening op te leggen en af te brengen naar anderen. Die andere zijn mening is evenveel waard voor hemzelf. Voor hemzelf, voor uzelf is uw mening, uw ervaring, uw kennis die heeft opgedaan. En uw deskundigheid is voor u. En dat moet het uitgangspunt zijn naar de samenleving. Dus je moet niet je leven gaan instellen zoals de ander dat wil. Nee, zoals jij dat ziet en waarin jij je gelukkig en prettig voelt. Want de consequenties van alles wat je doet en nalaat, ga jij zelf moeten dragen. De goede dingen en de minder goede dingen. Dus als je iets overneemt van een ander, dan is het niet meer van die ander, maar van jou geworden. En de gevolgen daarvan zijn ook voor jou en niet voor die andere. Je kan niet zeggen, ik heb het gedaan omdat hij dat gedaan. Nee, dat, nee, als je dat overneemt, dan is het van jou geworden. En dat moet het uitgangspunt zijn. En zo heb ik mijn leven ingesteld. En zo heb ik de diverse ladders kunnen beklimmen. En ik vind het heel mooi als ik terugblik na deze 100 jaren, dat ik in mijn leven toch meer goede dingen, positieve dingen heb beleefd dan negatieve dingen. Negatieve dingen heb ik dan makkelijker over mijn schouders heen kunnen laten. Als er iets negatiefs gebeurt, of als er iets verkeerds gebeurt, dan ben ik deelnemer geworden, maar dan kan ik het weer snel van me afzetten. En dat is heel belangrijk. En wat ik ook gemerkt heb, mensen, die zijn geneigd, dat heb ik ook gehad hoor, maar ik ben direct aan het trainen en ik heb dat een beetje afgeleerd. Wij allemaal zijn geneigd om alles wat je hoort, ziet, omdat er gezegd wordt, dat je direct een conclusie daaraan gaat verbinden. Terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn. En dat is mijn ervaring ook. Dan zie je, omdat je gaat meedenken met die anderen, maar met het concept van jou. En dan ga je daaraan, door het concept van jou, ga je een conclusie verbinden. Terwijl het concept van die anderen heel anders. En dat zijn die dingen die mij zijn opgevallen in het leven. En ik heb er dadelijk een gebruik van gemaakt. De les heb ik geleerd. Ervaring is de beste leerling.
4: Ja, dat klopt. En zo heb je dat ons ook meegegeven. Zo heb je dat ook de kinderen meegegeven. Als ik een rode draad zie door het leven van mijn vader. Ik ken hem natuurlijk vanaf dat ik geboren ben en niet vanaf daarvoor. Maar ik hoor wel alle verhalen. Ja, dan is het misschien wel zijn overtuiging dat ieder mens uniek is. Ik zie dat echt als een rode draad door zijn leven tot en met vandaag. En ook door onze levens, als ik voor mezelf spreek, ook door mijn leven. Hij is er echt van overtuigd dat ieder mens uniek is. Hij zegt zijn bekende uitspraak binnen de hele familie en daarbuiten denk ik ook is... We zijn allemaal uniek, maar wel allemaal gelijkwaardig. Ja. En dat is iets wat ik wel persoonlijk heb meegenomen. Het is me met de paplepel ingegoten in hoe ik in het leven sta en hoe ik ook sta tegenover andere mensen. Ook in mijn gezin, vrienden, familie, collega's, ook al ken ik je niet. We hebben meegekregen eerst de mens te zien. Eerst de mens te zien, punt. En dat klinkt, het is misschien een hele eenvoudige uitspraak, dat iedereen uniek is, maar toch ook gelijkwaardig. Maar ja, hij heeft het gewoon toegepast en je kunt het overal in terugzien. In zijn eigen gezin, bij zijn kinderen. In de verschillende huwelijken, de generaties die daaruit voortkwamen en ook samenkwamen. Ik mag zeggen dat ook met mijn broers en zusters, ook uit de vorige huwelijken, ja, dat we daar ook daarin kunnen terugzien. Je ziet het in zijn hele werk, in het gevangeniswezen. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik met mijn vader wandelde op straat. En dan kwamen we iemand tegen. Later vertelde hij dan wie die persoon was. Maar dat waren dan ex-gedetineerden. En die waren ook gewoon... Ik herinner me altijd als dat ze zo vriendelijk en dankbaar waren ten opzichte van hen. Omdat hij ook in het gevangeniswezen dat uitstraalde. Dat hij eerst de mens zag. Toen in een tijd waar misschien... het er wat strenger en harder aan toe ging en minder begripvol aan toe ging naar een gedetineerde. Tot aan dat er veel meer het sociaal-maatschappelijke werd geïntegreerd in het gevangeniswezen. Daarin heeft hij altijd toch wel die stempel achtergelaten. En dat konden we zelf zien als hij dus ex-gedetineerden tegenkwam. Die dat punt altijd aanstipte als hoe zij hem in die tijd hadden willen meegemaakt. Je ziet het ook in, in de boeken. De boeken die hij heeft uitgegeven. Daar kan je het ook eigenlijk als een rode draad. Het gaat in wezen altijd ook daarover. Ook al heeft hij, zou je zeggen, van een eerste, de eerste Frankentongel grammatica boekje. Het gaat over taal. Maar taal is toch ook weer iets waar je weer verbinding weet te leggen tussen verschillende culturen en gemeenschappen. Als je elkaars taal spreekt en ook begrijpt. Dan kijk je ook weer anders naar elkaar. En dan brengt het je ook toch wel iets dichter bij elkaar. Dus ook daarin kan je het terugzien. Wat ik heel bijzonder vind, hij heeft het zelf net gezegd. Ik heb alles al gehad. Ik heb het allemaal al, ik heb heel veel gezien. Ik ben een tevreden mens, want we kunnen hem echt wel een tevreden mens noemen. En toch nog is hij nieuwsgierig. Je zou zeggen, iemand die het al allemaal gezien heeft. Nee, hij blijft nieuwsgierig. Hij blijft ook als met verbindingen maken, nog steeds met nieuwe gezichten, nieuwe personen, die mensen die op zijn pad komen, die hij dan net leert kennen. Dan zie je ook op zijn verjaardag, door een kleine anekdote met de ambassadeur van Suriname, die heeft hij dat eerst op dat moment echt gezien en gesproken. En hij wist meteen gewoon de verbinding te maken. Als dan de ambassadeur naar me toe kwam en vraagt, mag ik het privé telefoonnummer van uw vader hebben, want dan kunnen we af en toe even met elkaar bellen, privé. Ja, nou, dan weet hij dus ook gewoon op dat moment nog steeds die verbinding te maken. Nog steeds is hij nieuwsgierig naar wie ben jij? Waar kom je vandaan? Waarom doe je dit? Waarom denk je zo? Die vragen kun je verwachten als je mijn vader ontmoet en je kent hem nog niet en hij kent jou niet. Hij blijft gewoon nieuwsgierig naar die mens achter de mens. En dat vind ik toch wel ook heel bijzonder. Dat kijk ik bewonderenswaardig naar.
6: De verschillende ontwikkelingen heb ik meegemaakt. Ik ben zo'n 30 jaar terug. Dat ik in Suriname geweest. En toen werd ik door de minister van Onderwijs, een verre neef van mij ook trouwens, hoor, gevraagd een lezing te houden op de universiteit, aan de Top Universiteit in Suriname, over de interactie tussen de verschillende culturen. Hè. En toen ik daar stond voor de klas, voor de studenten, het eerste wat me opviel nadat ik zo lang uit Suriname ben geweest, dat alle studenten, ik had studenten verwacht van de bovenlaag, om het even zo te noemen, van Suriname. Maar ik was aangenaam verrast toen ik daar studenten zag uit het binnenland, van de binnenlandbewoners. Zag ik daar studenten. En dan was ik zo aangenaam. Dat is een vooruitgang. Want die mensen waren achtergesteld. Ik zag de binnenlandbewoners nog steeds in mijn jeugd met hun pannie, met hun doeken om, half nacht op straat lopen. En die waren in het verdomdoekje. Iedereen keek zo'n beetje minachtend daar. En dan sta je daar voor de klas. En dan zie je kinderen van binnenlandbewoners in de klas. En dat deed mij zo goed. Het paste precies in mijn denkwijze. Je bent achtergesteld door die samenleving. Want als je, ze noemden die mensen vroeger Bosnegers. Ja, met Bosnegers moet je niks te maken hebben. En die kwamen waterkoop aan de waterkant en dan gingen ze weer weg. Maar nu, vandaag aan de dag, heb ik dat de laatste keer
5: nog, je was erbij verder. Heb ik iemand ontmoet. Gewoon ontmoet. En wat bleef, en die man die mij het uitleg heeft gegeven over God of Syrië, weet je wel. Die man was een zoon van, ik heb hem gevraagd, zoals jij dat zegt, wie, wat. En het bleek een zoon te zijn van een binnenlandbewoner. Die binnenlandbewoner die nauwelijks, die wel Nederlands sprak, maar je weet wel, wat die nog in dat cultuur zat. En hij, die jongeman, die heeft de universiteit bezocht. En dat deed me goed. Wat was ik zo blij dat ik die man ontmoet heb en dat we daar een gesprek over hebben gehad. En we zijn zo intiem geworden. En ik ga opgeven voor de radio af. Dat jullie ook deelgenoot worden van de nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden in het leven. De tijd van toen is geschiedenis. We gaan naar een nieuwe tijd en een nieuwe tijd tegemoet. Met andere mensen, met andere generaties, met kinderen die anders denken. Kinderen die dat van toen niet hebben meegemaakt, maar gehoord. En die geënt zijn op de situatie van niet. En dat, deze ontwikkeling vind ik prachtig. En dat accentueert ook het multiculturele aspect binnen onze samenleving in Suriname. Want we moeten, net wat verder zegt, met elkaar in de waarde laten, met behoud van je hebt. Wat je hebt, kan je houden. En je moet het niet brengen of leggen aan anderen. Je kan ze anderen adviseren. En dat is belangrijk. Je kan adviseren, je kan ondersteunen, je kan helpen en je kan aanvullen. Maar je moet niet afdwingen. Als je dit concept doet, dan zou dat leven in Nederland en in de wereld ook weer anders zijn. Maar dat doen we niet. Omdat iedereen nog steeds alleen aan zichzelf denkt. Egocentrisch. Je moet ook meedenken met anderen. En dan zit je op het goede pad. En zeg ik het goed?
7: Ja, ik denk het wel. Ik herken wat je zegt. Ik heb zo vaak van jou gehoord en met mij vele anderen is dat je eigenlijk steeds zegt, wat jij denkt, wat jij doet, of wat jij nalaat, dat is niet maatgevend. Dat hoeft niet maatgevend te zijn voor een ander. Dus jouw norm hoeft niet maatgevend te zijn voor een ander. En dat is eigenlijk wel een van de meest belangrijke, misschien is dat wel een van de belangrijkste lessen die je mij in ieder geval hebt meegegeven en vele anderen ook meegeeft. Probeer een ander niet vanuit je eigen referentiekader te beoordelen. Maar probeer hem eerst te begrijpen. Wie heb je voor je? Wie ben jij? Probeer eerst iemand te begrijpen. Zonder oordeel. Kijk naar iemand. Spreek met iemand. Geef aandacht aan iemand. Gewoon zonder oordeel. En dan ga je vanzelf ontdekken wie die persoon is. En dan ga je elkaar ook zeggen, nou, kom je nader tot elkaar, krijg je meer begrip voor elkaar, dan dat je vanuit je eigen referentiekader op iemand afstapt of iemand stapt op jou af en je gaat alleen vanuit je eigen normen en waarden naar de persoon kijken. Je mist, ik heb er veel voordeel aan gehad en nogmaals, ik weet bijna zeker nog vele anderen, want je mist anders heel veel. Als je alleen maar vanuit je eigen referentiekader kijkt naar de wereld, dan mis je zoveel moois van iemand, van hoe iemand kan zijn, van hoe de wereld kan zijn, van hoe je omgeving kan zijn, van waar je bent, van wat je doet en inderdaad van wat je nalaat. Je mist gewoon een heleboel. En daar ben ik ook dankbaar voor dat je me dit hebt meegegeven. Om eigenlijk zonder oordeel, zoveel mogelijk zonder oordeel en zoveel mogelijk echt bewust zijn dat je niet vanuit je eigen normen en waarden in het leven wandelt. Want anders mis je gewoon heel veel mooie dingen.
5: Weet je wat het is? Je moet natuurlijk ook de oorsprong weten waarom iemand zich zo gedraagt. Want als je dat niet weet, kan je eigenlijk geen veroordeeld worden. Oorzaak en gevolg. Je ziet alleen het gevolg. Maar de oorzaak is, waarom heeft die man gestolen? Je ziet alleen, hij heeft gestolen. En daarop kan je hem oordelen. Ja. Maar hoe komt het dat hij heeft gestolen? En die vraag moet je eerst weten voordat je een oordeel gaat stellen. Hoe komt het dat hij dat gedaan heeft? Dus de waarom vraag moet altijd prevaleren, de voordeur hebben voordat je een oordeel wordt. Als je in staat bent dat te doen, waarom doet iemand dat? Waarom eet hij dat? Waarom praat hij zo? Waarom wordt hij agressief tegen mij? Als je dat niet weet, dan loop je op het verkeerde pad en dan ga je verkeerd oordeel vallen. En dan wordt het conflict nog groter. En dus je moet weten waarom iets te doen.
7: Ja.
5: En dan krijg je begrip. Want wanneer je precies weet, dan denk je, oh, is dat het? Ik dacht dat het heel anders was, terwijl ik dat bedoel. Ik bedoel dit en jij denkt dat. En dan krijg je een botsing, dan ga je agressiviteit krijgen, irritaties en dergelijke. En dan ga je tegenover me staan in plaats van dat. En dat is het. Eerst jezelf afvragen. Waarom schreeuwt hij zo tegen mij? Jij hebt ook een paar keer. Dan ga ik mijn stem verheffen vragen. Omdat ik zie dat ze me niet begrijpt. Dan ga ik mijn stem. En met die stemverheffing wil ik jou brengen op het pad om me te kunnen begrijpen. En als je me begrijpt, dan word je weer passief. Dan ga je, oh, was dat het? Ik dacht dat dat het was. Snap je? Dus, maar dat is een eigenschap van mensen. Mensen hebben eigenschappen en organigheden. En die beginnen van daaruit te redeneren en hun houding te bepalen. Maar we zouden op een prachtige manier met elkaar kunnen leven. Als we in staat waren om ons eerst te vragen: waarom doet hij dat? Waarom zegt hij dat? Waarom handelt hij dat? Als je dat en het antwoord daarop vindt, krijg je begrip. En als je begrip krijgt, dan elimineer je vooroordelen en discriminatie. Een moeilijke les, hoor.
7: Ja. Maar, ja. Dat nee, dat, ik herken wel wat je zegt, inderdaad. En het is niet altijd mogelijk om een waarom vraag om daar antwoord op, ja, of daar antwoord op te krijgen. Maar ik denk dat wat je ook uitstraalt en wat je ook gewoon het meegegeven van ons is je openstellen. Blijf sta open. Blijf openstaan voor mensen. Voor hoe dat zich allemaal aanbiedt in het leven. En blijf openstaan om te leren. En je bent 100 geworden. Je bent 100 en even kijken. En 20 dagen.
5: Ja.
7: Het
5: is vandaag de 23.
7: Ja, en 21 dagen. Ja, 11 dagen. Dus ja, dat zie ik ook bij jou. Dat je nog steeds je openstelt voor de ander. Nog steeds nieuwsgierig bent. Nog steeds wil leren. Ik bedoel, ik ken weinig mensen van 100 plus die dan nog dagelijks op Facebook zitten en of op WhatsApp. Maar het is bijzonder. Het is bijzonder. Je bent nog steeds niet klaar. En dat is mooi om te zien. Het mooi voorbeeld is ook dat je gewoon op je 96e verjaardag dat je de keuze hebt gemaakt om de waterdoop te doen bij de rotsministries. Dan liet je weer eigenlijk zien. Ja, wat je hele leven hebt gedaan. Je openstellen, een nieuwe verbond weer aangaan met de Heer. Dus, ja, en nieuwe stappen zetten. En dat is, ja, dat vind ik Dat zegt mij heel veel. Ik leer er heel veel van. En als je dan die rode draad eenmaal ziet, zoals je net zegt, dan, ja, dan begrijp je ook veel meer over de verhalen van mijn vader, van papa. Want ja, de verhalen, weet je, over hoe hij mijn moeder heeft ontmoet, dat is ook gewoon, ja, dat is mooi. Omgang met wat ik net vertelde, met gedetineerden in een tijd dat het echt wel een andere manier van werken was. Zijn taalwerk, zijn bijdrage bij Radio Markt, zijn doop. Hoe hij ook, dat heb ik niet gedeeld met jullie, maar als je aan mijn vader vraagt van hoe doe je dat? Waarom bent u 100 geworden? Of hoe komt het dat u de 100 heeft bereikt? Wat is de sleutel? Wat is het geheim? Ja, dan gaat hij toch altijd terug naar zijn aloe vera plant. Ja, dat is iets zijn aloe vera plant. Ja, hij gelooft dat echt de bestanddelen daarvan, dat wordt ook niet, hij gelooft, het is ook wetenschappelijk bewezen. Het is gewoon een hele bijzondere plant met bijzondere bestanddelen die gewoon heel gezond zijn.
8: Antioxidanten,
7: inderdaad. Ik heb het nog steeds niet, ik heb het wel eens geprobeerd. Ik vind het gewoon echt niet lekker. Maar ja, en ik denk dat ik het nog wel een keer ga proberen. Maar hij zegt dan, ja, dat is dan...
8: Nee, maar je moet het verlengen
7: met water.
8: Met water, met brand.
7: Ja.
8: Met koffie en thee dan. Als die bitter is, maakt het dan af. Maar je krijgt die, dat stof toch in je lichaam. Want het houdt je lichaam schoon, hè. Dat reinigt je lichaam. Het verhoogt jouw weerstandsvermogen tegen... of bacteriën, weet je wel?
7: Ja.
8: En ik denk dat me ook versleept is door de contactzone.
7: Ja, dat denk ik ook. Omdat als, dat heb je ook, zelf dat heb je overleefd. Dus klopt. En ook, ja, je hebt het over je nieuwsgierige aard. Die volgens mij, ja, dat heb je gewoon nog steeds. En ik weet ook dat je altijd wel tegen me zegt, je bent eigenwijs. Hoe zeg je dat altijd? Dus niet het woord eigenwijs.
8: Niet het, ja. Ja, je bent eigenwijs.
7: Wijs.
8: Op jouw manier.
7: En dat kan ik ook wel van mijn vader
8: zeggen. Dus eigen is dan bijvoegen.
7: Ja.
8: En wijs zal het zijn.
7: Ja.
8: Dus ja. Dat zegt iets van een wel. Maar als het eigenwijs aan eigen werkt, dan heeft het een andere
7: lading. Ja, klopt.
8: Dat je bent koppel.
7: Ja, klopt.
8: Eigenzijn.
7: Dus wij zeggen altijd tegen mijn vader dat hij ook eigenwijs is. Want soms lopen we er wel tegenaan. Dat we zeggen van, nou, pa, zou je het niet liever zo? Maar dan kan hij soms eigenwijs zijn. En... ja, en daarin toch wel vasthouden aan dingen. Dus ja, ik vertel dat omdat dat ook gewoon hele leuke, grappige situaties soms voortbrengt. Ja, dat is eigenlijk, ja, ik wilde mijn luisteraars een beetje meenemen in hoe je je dag hebt beleefd. Ik wilde ook zeker onze dankbaarheid betuigen naar een ieder die ook op welke manier dan ook, direct of indirect, heeft bijgedragen aan zo'n mooie dag. Zo'n bijzondere dag, zo'n gezegende dag. En ook de luisteraars een beetje meenemen in, vanuit mijn ogen, hoe ik moet me niet kijken. Ja, we houden heel veel van hem. En we hopen dat je nog echt heel lang in ons midden mag blijven.
8: Dank je wel. Ja, dat was mijn dochter Kenna. Zij had een beetje de regie over het geheel. En daar ben ik heel dankbaar en blij voor om. Wat ik ervan kan zeggen, ik vind dat wat er allemaal te berden is geweest, dat vind ik helemaal mooi en prachtig. En ik moet... dat wat ik nog heb aan leven, dat ik dat moet gebruiken. Als
5: maken als gids. Natuurlijk vergeet ik niet dat ik beschermd word. Ook beschermd word. Door de Heere daarboven. Hij wil het zo hebben dat ik dat moet doen en dan doe ik dat ook. En vandaar dat ik zeg, we moeten. Ben ik nog in de lucht?
0: Nee, zo, dan gaan we de laatste minuut in. Dus een paar seconden. Ja, één minuutje nog.
5: Oké. Dan ga ik het afsluiten met een dankwoord van mezelf aan de samenleving, aan iedereen die mij ter wille is geweest. Mag ik dan het volgende zeggen? Kijk, wat ik wil zeggen, Radio Markt, onze multiculturele zender, is in de loop der jaren onbetwist een prachtig stuk mozaïek geworden. En waarom zeg ik dat? Een stuk mozaïek met een uitstraling waar verschillende mensen met elkaar en met hun eigen glans en schittering als edelstenen met elkaar verbonden. Zo zie ik dat. En nogmaals, luisteraars, bedankt allemaal. En ook de luisteraars voor de geslaagde viering en bijdrage van mijn 100ste verjaardag. Ik zal u zeggen allemaal, grand tangi, en so, Lovie Poitier. Dank u wel.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Volgens Simons laat dat zien dat onze afhankelijkheid toeneemt. Europa is lucht aan het verschepen, de import van containers uit Azië nam juist met 8% toe. Simons noemt afhankelijk van elkaar zijn goed, maar de wederkerige afhankelijkheid is op dit moment volgens hem een beetje zoek. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de vier verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 10 jaar en 3 maanden gevangenis tegen Brian P. geëist en 8 jaar en 7 maanden tegen zijn broer Cor P. Voor 2 anderen werd door het OM om vrijspraak gevraagd. Kuut was ook lid van de Tattoo Killers en werd in 2009 met een mes om het leven gebracht. Zijn lichaam werd na een tip van wandelaars in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens duizenden extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Het zou volgens Franse media om 8800 mensen gaan. Eerder werden 12.000 mensen geëvacueerd. Ondertussen is 2400 hectare natuur in de as gelegd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht. Justitie denkt dat dat per ongeluk door menselijk handelen is gebeurd. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Eerder sloten Bahrein, Soedan, Kazachstan, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten zich aan. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en de islamitische landen genormaliseerd. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
4: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars. Samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
5: Amsterdam, zondag 4 op... .nl. Amsterdam.

0: E-leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Allee, alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Attanso!

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Aí, dá o defuno. Eu vi para a nossa me parou a chuva ali. Estava bacana, disse, donderdag bacana. Norman van Gom is de naam en ik ben er tot 5 uur in het programma onderdeel Marticipatie, Improvisatie, Toestand in de wereld, Oorzaken en Gevolgen. Alles Moxico in Wang. Nou, u hoort op de achtergrond de waterkoker. Norman heeft behoefte aan een kopje koffie, kismisrevi, die is bagana vanochtend niet gedronken hoor. Niet altijd, maar zo lees je jongens. Koffie is een pepmiddel, hè. Daarom zijn veel mensen verslaafd eraan. En wikiding, op het werk kunnen sommige bedrijven niet zonder koffie. Heeft er nou ap koffie in haar bedrijf, Rokonegodoro. Verslaving, koffieverslaving. En zo zijn er ook andere spullen die mensen gebruiken. Maar ik ben hier om met u te praten over allerlei actualiteiten. Dingen die gebeurd zijn, dingen die nog moeten gaan gebeuren. En sommige dingen, ja. voorspellen we gewoon. We looken naar visie, we zien gewoon naar visie, ja. Dingen die nog moeten gaan gebeuren. Zo. In het nieuws, breaking news, hè? Huh? Kwaku ziet het niet meer zitten en wil de stekker eruit halen. Te zwaar werk voor weinig verdiensten. En zo kan het niet verder. Ze hebben een principe dat de opa prijs gaan naar Lok Tutumsi. Want dan, je kiest wel motor. effect van mensen die zeggen van nee, zie je, als een money making, als een negro, toen ze voeren, te commercieel, die ziet dat die dingen zijn te duur, want het een leidt naar het andere. Hè? Want prijs op, hoor, dat is standhouders ook toe. Wat dan hier en hoor, neem op toe. En zo gaat het door. En dat is een effect, maar we gaan straks proberen iemand aan de lijn te krijgen van Kwaku die het wil vertellen. Misschien heeft u het hier en daar al begrepen. Misschien hebben ze het al zo vaak verteld dat Dinamon verteer en moro. Maar via Mart, hoe loopt filters aan die broken komt zo moro naar grong. Gidewang sang, wanneer zo andere duidelijkheid. Dat kan. Dus we gaan proberen. Kijken wie wij aan de lijn krijgen. Maar de schrik zit er behoorlijk in. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen van openg wat lukt u, ja, ik ben bereid, ik krijg waar voor mijn geld, ik kies mogelijk samen, ik ben verwacht. Die mensen zijn er, vergist u zich niet. En dat de. Maar anderen, die zijn natuurlijk, en zo is het leven al, de ene mans dood is de andere mans brood. Trouwens, die ook als ik wat, oh, dat ben je mee, meer organiseren nou. Die geluiden hoor je ook van mensen die zeggen van laat het aan mij over, Jimeng, ben niet de king. Ja, sommige mensen die durven, die vinden durven in de bereiking. Maar anderen die zeggen van jongen, soms dromen sommige mensen te zwaar. Dat mi odweno. Niet gemakkelijk. Sommigen hebben het geprobeerd, anderen hebben het geprobeerd. Maar Oezabita kwakune begon een jaar door, hè? Wegens omstandigheden, fitty, maandi voor het gerecht, en alles en nog wat. Maar goed, mio was pari dati. Mimus luku sumami makis na leid sovara fufoteri. Is het Vincent? Is het mevrouw Foster? Akang? Ja, goed, we zien. Voor de rest, wat gebeurt er nog meer? Samori naar Grootappen. Dat ga ik aan u overlaten, want u bent scherper. U volgt aan jou zo moromi. Af en toe dwaal ik af in mijn gewoontes. Dat mijn archipoko, furu, mijn luku, de artiesten background voeden. Soms ga ik diep. En ik heb de lijn nog niet vrijgegeven. Ja, dat is mijn hoop dat ik was, maar... bel ik bij mijn tak. Tak hier, want niet ben je jou, maar dat nou, tak ik kan fit bellen. Ik eerst te komen, wacht even. Geef me de tijd, laat me op adem komen. Ben ik met deze koffie op tien zo voor zie. Geef me op tien blauw. Geef me op tien blauw, is de vraag. Dus je kunt weer netjes neerleggen. Net toen zei Belkono ook bij. Even neerleggen, kies je schrijfje. Met me kies je schrijfje toe. Dus het hoeft nog niet. Even rusten. Even rusten. Ik stel hier een bericht samen, even tussendoor terwijl ik met u praat. De schrik zit er behoorlijk in. Ben je bereikbaar voor een update? Ja, dat kan. Dus we zijn in Guawaka. Dan wil ik zo mee reageren, Vincent of Yvette. Dat kan. En ze reageren graag hoor, dat zijn mediamensen. Maar heeft een druk. Als ze druk bezig zijn, dan hoor je ze niet. Dat is normaal. Vooral nu. Dan gaan jongens weer die zien veel interviews, veel vraaggesprekken, man. Oké. Ik had gisteren een gesprek met een oud... hij is nog steeds actief. Een oud radiopiraat. Maar hij is nog steeds bezig via andere legale zenders. Radio Disco Action. Zijn naam is Benny Brown. En hij komt misschien volgende week even piepen kijken hier hoe het eraan toe gaat. Maar hij heeft veel gedaan. Hoe betakkie is de in Media Hub. We verteren. Van hoe bij Sabu Srevi. Van hoe het op afveld. Wat leuker was en wat veranderd is. En hij is, heeft veel gedaan. Maar we besparen hoe je dat die. Wanneer het zover is. Dan kom je met zijn muziek diehard. Ik ken hem van R&B, soul ballads. Maar hij heeft me verrast gisteren. Hij zei, nee hoor, ik ben ook into hip-hop. Hip-hop. Wie dat zei? You way naar stroming toe. Hij dacht, ja, ik ben mee naar het ding. Leuk. Dus ik ga hem uitnodigen. Laten we praten over radio van toen en radio van nu. En waar we zijn blijven steken. En waar we moeten gaan groeien. We morofara. Want ik ben nog steeds de mening toegedaan, luisteraars. Dat rijke lui, voetballers en andere rijke zaken, mensen die zien dat de media hier in Nederland te wit is, moeten durven gaan investeren in media, like van John de Mol en de trouw aan doen. Joop van der Ende. Poes van 2 miljoen. Godape, lei jongeren op. Sinding wat dorosie, desnoos. Go studeren, leren vak. Go om naar camera, editors. Radio, tv, verslaglegging, journalistiek. Onderzoeksjournalistiek. Alles erop en eraan. Op ons score. Zodanig bij ons mediatrainingen vinden plaats. En betaald in sommige opzichten ook. In een man doet aan vrijwillig. Maar hun hebben het. En het is een manier om jezelf te vereeuwigen ook. Hè? Want in Amerika, ik heb het zo vaak verteld, zijn het ook de rijke zwarte mannen die begonnen zijn met televisiestations als BET en nog een paar andere radiostations. En ze zijn groot geworden door sponsoring, adverteerders, omdat ze zo ver en zo sterk waren geworden. Dat de soort een bedrijf dat ik luister, nou, wist je dat je adverteert naar de biggie, de radiostation, de Witwang, Goldgate, Sunlight Sea en de Trata San Moro, haar producten, vet, alles wat we gebruiken, ook gebruiken, tandpasta, tandenborstels, alles, schoenen meer, dat de biggie dringen toe, hè? Coca-Cola, alles erop en erop, Pepsi, dan gaan we toe trouwen moro. Dan begin ik tegen dat ik luister naar die mensen van ons, die zwarte mensen van ons. Die drinken ook dat. Dus wees wederkerig. Doe iets terug voor de mensen. Op een begin in de Bewani. Die bedoelen moeilijk. Nee, waarom moeten we ook bij zwarte? Nee. Dat is maar een soort TV. De organisaties Bondroeko, nou aan Mexico, dat ik luister. Hoe bij me raar. Gillette scheermesjes en alles aan dat die. Hoe gebruik de moro. Stoppen ermee. Hoe actie dan voor adverteer de Nawani. Hoe actie dis ook toe de Nawani. Nog gebruik de moro. Mek den shit ak hei. Want keldering en kooi in de omzet. We gebruiken andere spullen. Desnoods uit Suriname laten we Castella overkomen. Bij wijze van spreken, ik noem maar wat. Dan in bedrijfskreekje, want werkelijk, dan zie je daling. Supermarkten, modeketens, allemaal hebben gezien van, hé, zei ik hoe ja. Sterker nog, blijf maar gewoon in bus morgen, bij wijze van spreken. Ze begonnen te lopen in plaats van betalen. Busmaatschappijen en zo. En ja hoor. Want Bakatrouw aan de zwicht. Ze begonnen te sponsoren. En zo zijn ze doorgegroeid. Nou, het is een natuurlijke lichte, of laten we zeggen, ernstige vorm van chantage. Maar soms moet dat gebeuren. Soms moet je durven. Om op te komen voor je eigen belangen. En zo ook, komt Kwaku ook op voor hun belangen. Hè? Kwaku heeft gezegd. Heren, ja. Hoe denk we verdienen money jawa miljonairs? Maar dat is mooi niet waar. Van buitenuit ziet het er perfect uit. Maar na afloop de weterie, dan weet je dat niet kom uit. Hoe rokotum zit rangen voor zo weinig. De Yusang no organiseer nooit. Die no doet nooit wansani. Je schat no mooi. Want dat gebeurt ook met die orga's, hè, want toen orga man, bijna mijn afroeddening, maar mijn voorzichtig. De tak jong, de stranas, maar jong, altijd daar op een manier, jong. Tijdens si apprecie span, dat de tak mimik money as an ego, look om men is makong. Maar wat ze vergeten te doen, de vergeten vloeken investering. Ze vergeten om te kijken wat heeft diegene geïnvesteerd. Hoeveel bandjes waren daar? Welke rokomangs moeten ze betalen? Wie nog meer? Allerlei dingen, reclamekosten. Dif, hey, dan was aan het ta abra. Maar zo is tegen Luko dat je roko tumulanga, drimoen, voorbereiding. Dat eindresultaat soms. Dan gaan we toe boroma en daarmee drie trouwen, een vrij karta ook nog erbij. Dat is minimaal. Dat is even vier. Dat, het loont niet. Moet ik doorgaan of moet ik stoppen? Zo gaat het in sommige organisaties, maar bedrijven ook. Zo is je zie van de buitenkant uit dat het blinkt. Maar in beren moet je nog de. Of een verdienmodel naar de zoboeng. En zo zijn het ook. Ik kan zoveel voorbeelden geven hoor. Artiesten ook. Hè. Want toen de meking. Want toen zijn we belazerd. En we dachten allemaal dat ze rijk waren. Miljonair, die sidati. Maar aan de andere kant. Vooral de soul brothers en soul sisters. Voor Unu Fossi. Zijn door de maatschappijen. Flink in de tang genomen. Licht de op. Kies dingen een soort fasie met de paai. Mooi krosi bij een nieuw wagi. Maar ze trekken het af. Dat U.S. Yama in een mooi wagi. En denk je van, nee. Ik moet uit in verdiensten. En op een gegeven moment heeft die rest nul. Voorbeelden zat. Maar wat weet je? Er zijn nog veel meer stories te vertellen. Maar zo direct geef ik de lijnen vrij. Nog niet. Nog niet, omdat ik even iets anders moet doen. Kies misschien even, want ik heb gehoord dat daar een waterkoker stopt. En ik ben op het toemsje snel aan heel wat rijk koren bakken en koude koffie. Tegenwoordig drinken ze ook iced tea, iced koffie. Maar minder dappen. Ik heb het liever warm. Dan is het bono toe weer. Valt wel mee vandaag. Maar we genieten nog steeds van prachtig zomerweer. We genieten ervan. Oké. Het gaat over Benny Brown. Ja, Radio Piraat van vroeger. Radio Disco Action. Hij woont ook in Genk trouwens. Hij wou te geen en ik zei van mijn abrakon, koluku, zou hij doen dat? Ik heb hem verteld. Ik heb hem gezegd waar we tegenaan lopen deze dagen. Dat er een vorm van, hoe moet ik het noemen? Rust is, stilstand. Drijven op een bepaald platform. Maar in een gwen, een visie, in een gwen, een bakka, je tante op een niveau. En daar moeten we aan gaan werken. Ook zien we dat ook aan de bellers. Hè? We lezen hier, we nuang, we tang in een bepaalde categorie. Een bepaalde stroming, soms maar hier vaker dan trouwen. Maar dat is nou eenmaal ook een deel van het leven hoor. Overal is het zo. Bij al die radiostations heb je dat. Ook in Suriname, mijn verstaan. Dus er is schriftbellers. En ik gebruik van mede. Trouwen, want dan luisteraar. Die willen luisteraar blijven. En ze luisteren ook graag. Er is een probleem, maar dat is intern. En dat liep even zo. Kijk, terwijl ik met u praat, kijk ik wat ik allemaal heb opgeschreven. Kleine aantekeningen voor mezelf. Waar ik aan moet denken. Natuurlijk heb ik ook geluisterd, Fra. Tussendoor kreeg ik telefoontjes naar Max en zijn dochter. Dus dat ze u hebben bedankt en verteld wat er, hoe het is overgekomen bij de familie. Dat is mooi. Wij hebben ook inderdaad een mooie bedankbrief gehad. En we zeggen van, hé Max, nog even geduld. Straks krijg je allemaal nog materiaal van ons. Radio, tv, materiaal, beeld. We moeten sommige dingen bewerken. En min of in kans zitten voor bewerkt als 6 uren lang documentaire dat die. 6 uren. Dat doe je niet gemakkelijk hoor, in 1 dag. Goed, genoeg gesproken. In die tussentijd moet ik op zoek gaan naar uw informatie. Wat is er in die tussentijd gebeurd waarvan u zegt van dat moet bespreekbaar worden gemaakt? Wat is uw nieuws? Wat is belangrijk voor u? Sanarentori zang interesseer u. Heeft u iets meegemaakt waarvan u zegt van laat me het direct delen via Maart Radio? Heeft u een tip voor ons? Een gezondheidstip? Waar moeten we rekening mee houden? Kan. Ja, is er niet automatief mee. Maar ik kroet u jou. Met ik sapsa. Maar dat is daar. Maar ik dacht er dan toch in een ernstige vorm. Met ik maar, ja, ergens. De man ableti toetje en zo. Maar dan moet ik ons nog. Hoe zou ik op je zijn rekening? Bos. Ja, hoe bent bij 5 euro? En is aan mijn actie 7 euro. Met dat keer, hè? Aba idee zei dat ik daar mijn accent. Maar dat is een idee. Met dat. Benzine. Ah ja, nou dat tegen mij, ja. Jongen, de man afvoer. Met dat keer, hè? De mijn mek gebruik voor. Een situatie zei doen voor. De oliepompo ook toe, ik wil ook toe. Je neemt ook roet dappe. Je laat olie gewoon al langer. De man ook te laai. Maar de man zit daar keren op het rem op 50 cent of 1 euro guerre. Of 2 euro. Maar ze hebben hun tarieven verhoogd. Die meneer, meneer, wak. Maar hij is afhankelijk van ze. Dus, Jozef, we gaan af en toe. Of bij mijn wagen, ik heb een rijbewijs. Go tanken. Je schrijft, ik aan de joh. Ze schrijft, voor zit daar keren aan. Zomaar met die geri. Misschien hoor, ik weet het niet. Wie heeft zich hier aan gemeld? Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag met Anne.
0: Welkom mevrouw Anne.
1: Ja, ik wil wat een aantal dingen doorgeven.
0: Luister.
1: In Duitsland hebben ouders levenslang gehad voor uithongeren in van een 4 maanden oude baby. Ja, dus de mensen die kinderen nemen moeten ook goed weten waar ze aan beginnen, hè. En ook een hulpbaby zijn of whatever. Tegenwoordig moet een deskundige bijna zijn om een kind op te voeden. Ik heb iets leuks ervaren ook met een jongetje, een Surinaamse jongen van een jaar of 5. Ik had hem een boek gegeven. En ik vroeg hem, hoe is het met dat boek? Hij zegt, hij heeft het boek kapot gemaakt. Dat is niet lief.
0: Hij heeft het kapot gemaakt.
1: Ja, hij zegt tegen mij, dat is wel lief. Zegt hij tegen mij. Ik snap het allemaal niet meer hoor. Je keurt een boek en je zegt, je bent lief. Nou, ik heb een andere definitie van lief. Maar ja, dan deze kleine vent. Maar in elk geval, en valt me ook erg op dat bepaalde kinderen heel hard schreeuwen tegenwoordig. Hè?
0: Oh.
1: En ze worden gewoon niet gecorrigeerd.
0: Schreeuwen?
1: Die schreeuwen, ze praten niet, schreeuwen. Ja, ja, schreeuwen. Ik was laatst ook in een winkel met een Surinaamse vrouw. We was ook daar, zij was apart van mij, ik ken het niet. En er was ook een kind dat schreeuwde daar. Hmm. En dus ze praten dus schreeuwend, hè.
0: Ja.
1: En ik kwam die mevrouw in een andere winkel tegen daarna. En ze zei, ja, het ging ook er afschuw uit daarover. Kinderen worden bijna niet meer gecorrigeerd, geloof ik. Ja.
0: Hmm.
1: Maar, we lezen ook een oud schaakster, Paul Ger, bedankt voor presidentschap van Hongarije. Die vrouw vindt de klus te zwaar. Dus ze heeft ervoor bedankt, ja.
0: Oh, ze hadden er gevraagd, no?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay.
1: In Hongarije. Maar ze heeft het geweigerd, ja. En dan is een burgemeester in verband met het asielprobleem is beledigd.
0: Mm.
1: Door een of ander gek. Burgemeester in Dordrecht, Rijnmond. Vieze dictator heeft die meneer geschreven op Facebook.
0: Zo.
1: Ja. Dus zo noemt die man die Papendrechtse burgemeester. Ja, hij wordt verdacht van dwang, opruiing, bedreiging en belediging.
0: Mm.
1: Ja. Ja, dus een mensen bedreigen is strafbaar. Niet alleen face-to-face, dat heeft de politie gezegd, maar ook op sociale media.
0: Okay.
1: Per brief of als je op internet op iemand reageert. Voor de ontvanger van zo'n bericht is de bedreiging alles behalve een grap.
0: Hmm.
1: En ook voor ons niet. Agenten kunnen er niet alleen een taakstraf of boete voor geven, maar ook een aantekening op een strafblad. Ja, hij heeft dus wel een boete gekregen. Hij heeft zijn verontschuldigingen aangeboden, maar desalniettemin heeft hij wel een boete gekregen. Ja,
0: okay.
1: Want dit krijgt natuurlijk een navolging, hè, als je dat zo laat.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dat wijf is zwaar gestoord, heeft hij geschreven. Een vieze dictator. Opdonderen met dat vieze wijf. Desnoods met geweld, schrijft hij. Ja. Dus een digitale rechercheur zien zijn reactie, waar de burgemeester uiteindelijk aangifte van doet. Het lang daarna wordt de Waalwijker, die nog nooit met politie of justitie in aanraking is gekomen, van zijn bed gelicht. Ja, dus hij zei aan het begin van de zitting dat het enorm stom was van hem. En hij had het nooit moeten doen. Gewoon heel dom.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Dus, hij heeft toch een straf gekregen, een taakstraf
0: ja.
1: Van 40 uur. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus,
0: goed.
1: Ja, ja.
0: Dan hoop ik je later terug te horen, maar nu moet ik de lijn weer vrijgeven aan iemand anders. Dank je wel.
1: Dag.
0: Zo, tussentijds heb ik een tip gehad van mevrouw Starke. Ze heeft gezegd, Yvette Foster was vanochtend al in de uitzending bij collega Glenn Kotfried. Dami Mising. Miseribib Sahir Yoru. Dat is goed zo. Glenn heeft direct ingespeeld op de actualiteiten. Dus dat kan zijn dat ze zeggen van oké, we horen ja Libenso, je hoort het wel, een ontwikkeling vindt plaats. Maar u heeft daar misschien uw zegje kunnen doen. De middagluisteraars die hebben het nieuws misschien later gehoord, doe ik me ook bijna uitzending. Als u zegt van luister, ik wil toch een tip doorgeven. En ik ben bereid mee te gaan met de verhoging. Want het is de organisatie die heeft gezegd van luister, we willen niet meer verhogen. Omdat we in principe hadden gezegd dat Teranga Dapé dan voor een kom uit. Dat we liever in Dapé, maar misschien kan de overheid nog wat doen. Lanti, subsidies, kunnen iets bijleggen. Dan de Kango Trajari door, ja. Kan. Dus. En het wordt gezegd, ik heb een paar mensen gevraagd. Een nichtje van me die zit vaak op festivals. Is hier in Sani de bezig. En ze geeft ook toe dat wat ze daar moet betalen voor een dagje of een weekend of zo, dat is een andere koek. Die organisatie die snoept aardig van je af en je omzet. En ze geeft toe dat Kwaku inderdaad goedkoop is in vergelijking met anderen. Ook de entree. Dus de Tori dat moest takkie toe. Maar alleen if je focus misschien. Je focust op een bepaalde doelgroep. Is net als Mart ook een beetje hoor. Hoe vindt dat de luisteraars, hoe noem een groep, een bigi groep, heeft het niet breed. Denemang, die uit zodanig, een bigi groep hè, want we hebben een kleine groep die wel laat zien van luister ik ga mee met jullie onkosten komt dat en zo. Maar er is een groep, je hebt ook een groep gierigaards die dat nooit zullen doen en dat de. Maar Biggie groep, schreef hij, ze hebben zelf de nabij toe. Toen zei hij voor die. Dan moet je nog een look in de portemonnee. Ja. Dat je in de mag gaan, soms ben ik daar vrij postig. Omdat je weer een goed kitty, een tarate kitty. En dan weer een Mercedes en een Porsche. Dan vind ik dat ik moest die direct. Nee, in de sap van mijn pijn. Om mijn liefde nog biggie of zo, mijn bijwaan of zo, dan ik vind dat ik me moest gaan omdat mijn bijwaan of zo. Nee, het tegendeel. Me bezuinig nou. Er is allerlei reden kunnen mensen hebben om niet te geven. In donaties en andere zaken of investeringen. Dus, maar goed, maar een klein beetje die hard zo, Abi. Dan dat is stel je ook toe in een gelegenheid, Sanne Egi. Voor Tang, Arki, Mart of met gebruik van media zoveel mogelijk. Want soms krijgen we ook ernstige verzoekjes van mensen waarvan we zeggen van nou, dit kunnen we niet inwilligen, man. Dit is nog boem. Dit is nog boem, ja, organisatie. Ook adverteerders zullen ze met een te bond. Maar dan Jura Moro Dierzaal, dan ben je 10, 12 bandjes. Toch. Dit had ik niet naar Maatradio, Todor Maatradio, dat was een prijs. O, dwing de man, ik de man, doe een tien zo minder. O, dwing de man, zak en guagron. Omdat na trouwen, we kiezen Moro Bonkopo en met hele analyse, als referaal, dat ik nog een fout. Hoe vergelijk Mart dan het omroeporganisatie. Mart is uniek in zijn soort. Dat trouwens ook toe, hè? Maar dat deed ik door onder de tarieven. Zo zou ik concurreren. Ja, dat deed naar markt. Dat deed naar markt. Maar resultaat. Een effect. Een effectiviteit. Dat speelt. Dat speelt. Ja, mensen mogen anderen kopiëren aan gedrag. Je mag met programma's aan Jeers Doef Uno of je mag met spotjes ook toelicht zijn, Jers Doef Uno. Je mag. Maar nou, maar alleen recht. Daar zijn we zo eerlijk in. Voor bepaald dat ik naar Yuwang mag acties omdragen. Nee, anderen mogen vragen wat ze willen. En sterker nog, het is niet toegestaan om prijsafspraken te maken. Dus de ene is goedkoper dan die andere. Maar in Luku Solisi, resultaten, effectiviteit. Voet hij adverteren naar Mart en niet weer naar trouwen. Nee, Luku Takei wacht even. Ja, misschien wel een betere beweging in mijn omzet dan bij die anderen. En Mart betaalt ook een zware prijs. Dat moet ik toegeven. Sommige radio's, die tv's, die zenden alleen maar via internet, hebben een goed bereik. Maar de Arena-ether. En een etherfrequentie is zeker belangrijk. Het kost. Maar het is belangrijk, omdat je man bereik waar je traddoelgroep bakken. Dus nou zo, ja, internet is ook belangrijk hoor. Wij vinden het absoluut belangrijk. En we zien het ook, dat het groeit bij Mart. Internetluisteraars. Maar internetluisteraars hebben de gewoonte om te schuilen en doen alsof ze niet luisteren. wie daar? Welkom, goeiedag.
2: Meneer Norman.
0: Meneer Jan, welkom.
2: Lijke preek van u.
0: Ja, zo zijn we, zo ben ik bezig.
2: Ja, ja.
0: U ook, je houdt van preken ook mee, hè? Je zal lezen hier te werken.
2: Alleen verdien ik niks aan.
0: Oh.
2: Het kost mij ook geld.
0: Oh, Oké, ja, zeker. Telefoonrekening.
2: Maar goed, je moet ergens je geld verspillen.
0: Ja, dat is waar.
2: En omdat ik niet uitga, dan verspil ik mijn tijd. Mijn geld aan telefoon. Aan de telefoon.
0: Ja,
2: kost
0: ja.
2: Maar Norman, we beginnen eerst ver van huis, maar dicht bij ons. Daar is een veerboot is gezonken in Guyana.
0: Oh ja.
2: Nog steeds is men op zoek naar overlevenden. Ik denk dat dat niet meer gaat lukken. Maar wat ik las, een artikel van een bekende journalist uit Suriname. Die boot is van 1800 zoveel, denk ik. Of 1900. Die boot is al lang, kan je zeggen, niet meer zeevaardig of waardig, schrijft die meneer van de ware tijd. Maar de Guyanese regering heeft nooit geïnvesteerd in een nieuwe boot, zegt hij, omdat die boot alleen passagiers van inheemse afkomst meestal vervoerd. Dit is toch krankzinnig dat mensen zo, meer dan 100 mensen nog, die niet te vinden zijn, is waarschijnlijk overleden zijn, 67 zijn gered. Maar dat de overheid in Guyana al jaren de wereld laat weten dat zij de rijkste zijn met olieinkomsten, olie dit, olie dat, gas dit. Ze bouwen in de lokale steden en dorpen waar zij wonen, bouwen ze grote huizen, wegen, snelweg, airport, de duurste van de wereld op dit moment. En je laat die inheemse mensen in een boot of veerboot varen als passagiers, die al lang uit de vaart had moeten worden genomen. Zo wreed zijn wij in Guyana, ook in Suriname was laatst of een paar keer boten gezonken met inheemse. Dat weten we nog toch. Afgelopen 10 jaar. En toch zie je dat de mensen niet interesseert, want het zijn inheemse. U moet dat artikel lezen in de ware tijd, dames en heren. En dan zult u zien dat wat ik hier zeg, ik vertaal het even wat ik gelezen heb. Dit kan niet. Wij moeten ons stem verheffen en aan de Guyanese, Surinaamse en Frans-Guyanese regering. Want ook Frans-Guyana zie je dat daar de inheemse een achterstand hebben. In al die drie landen en ook al die andere Amerikaanse landen. De inheemse die we inheems noemen, die hebben een bestaan in Noord- en Zuid- en Midden-Amerika, Caribisch gebied, die echt te verfoeien is. Dus dames en heren, gaat u het lezen en neem ook stelling tegen de regeringen in de regio daar. Belet Het laat je niet beletten om te denken, ja, het zijn geen Hindoestaan of Afro's of Chinees of Japan. Het zijn inheemse, we storen ons niet eraan. En ten tweede, dit is Guyana. En in India heeft Modi politie gestuurd om een protestbeweging van studenten en jongeren te breken. Maar het heeft averechts gewerkt. Want niet alleen in India, maar ook hier in Nederland, Den Haag, een aantal grote steden zijn de emirs op straat geweest. Bij de consulaat hier in Den Haag, in Amerika, noem maar op een aantal landen, hebben ze geprotesteerd tegen die dictator Modi. Dat is twee. En wat Kwaku betreft, ik hoop dat de gemeente en het, de organisator en de bezoekers moeten gaan letten dat je niet beneden je kosten kan draaien. Verlies moet nooit geaccepteerd worden. Dus als de prijs verhoogd moet worden, ik weet niet, ik ga niet naar Kwaku, ik weet niet wat het kost. Maar het moet zeker zo'n 30 euro per persoon kunnen. Want je hebt daarnaast, ik heb begrepen, mensen die met de stadspas, kinderen komen met minder, tot 12 jaar betalen niet. Dus het moet, als we het willen dat Kwaku blijft, dan moet de overheid, de gemeente, hier met de organisatoren gaan kijken wat is de normale tarief die betaald kan worden. Want die mensen die gaan 4 weekenden. Dus als het duurder is, dan zeg ik, dan ga je maar 1 of 2 weekend. Dan hoef je niet alle 4 te gaan. Dus maar accepteer, je wil het, iedereen wil het behouden. Maar dan moet je je hand in je zak steken. En de kosten proberen. Want Kwaku heeft geen andere inkomsten dan uit verhuur van tenten. En kaarten. En daarnaast hebben ze enorm veel kosten die ze hebben, die moet betaald worden. En je kan 1 jaar verlies leiden. In het begin heeft men verlies geleden, maar je kan niet om de 2, 3 jaar verlies leiden. Dan maar overdragen of met een nieuw idee komen hoe Kwaku met de gemeente samen gered kan worden. Nou, meneer Norman, dat zijn mijn 3 punten voorlopig.
0: Mooi, mooi. Mooi zo. Dank u wel voor die 3 punten.
2: Ja. En ik hoop dat Salto, ik begrijp dat volgende week waarschijnlijk weer via Salto beluisterd kan worden.
0: Mooi, man.
2: Oké.
0: Okay. Goed. Oké. Okay. Prima. Ja. Luisteraars, zo is dat. U heeft het een en ander gehoord en u mag ingaan op wat u heeft gehoord. Misschien wil u inbrengen ook, hè. Uw eigen ding, je eigen bevindingen, dan kan dat ook. Ik weet dat sommige mensen, dosari, want toen heeft hij een lukboom. Cholera, dan go je even naar Mangomoro naar Kwaku. Het is een uitje voor velen. Zoals soms onderschat je iets, maar dat aan de moro. Nee, vira gemis. Want veel van onze mensen die niet op vakantie kunnen gaan, hè, de Manguena Dorosie Kondre, wegens omstandigheden. Dan dat is ze, Kwaku le qua uitje, want ze ontmoeten elkaar, ze zien vrienden. Voor alles gebeurt daar. Hè. Lekker eten, je kan iemand ontmoeten, netwerken, verbindingen, lobby, alles vindt plaats, mode. Je ziet iets van de ander en je zegt van, oh, dit gaat me ook staan, Tamara Yugobaye ook toe. Of je connect naar ons, maar dat je ook vrienden zijn bij Si Olanga. Maar ook nieuwe. Dat gebeurt daar een beetje zo. Die van Tamara Yugobaye ook toe. Of je connect naar ons, maar dat je ook vrienden zijn bij Si Olanga. Maar ook nieuwe. Dat gebeurt daar een beetje zo. Die 4 weken lang. En daarnaast entertainment. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De komende drie maanden is in grote delen van de Rotterdamse wijk De Es tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. Er werden maatregelen getroffen, maar die hielpen niet. Deskundigen zeggen dat de maatregel uniek in Nederland is. Gebiedsverboden worden vaak aan personen opgelegd en niet aan iedereen. Ook vraagt men zich af hoe het met de juridische geldigheid zit. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. Die verklaart de daling onder andere door de spanningen in de wereld en de brandstofprijzen die aan de pomp door het dak zijn gegaan. Op dit moment zijn hybride voertuigen populair. Vooral in landen als Italië en Spanje doen deze auto's met een brandstof- en elektrische motor het goed. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie, Fedorov, verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van militaire innovatie. Volgens Zelensky is dat een heel belangrijke rol. Fedorov werd vorige week als defensieminister de laan uitgestuurd. De bevolking ging de straat op om tegen het ontslag te demonstreren. Wat de 35-jarige Fedorov gaat doen, is niet bekend. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. 9 slachtoffers zijn bekend en de politie is bang dat het aantal nog verder zal oplopen. Eind vorig jaar meldde het eerste slachtoffer zich. De vrouw had in 2012 contact met de politie gehad vanwege een misdrijf. Agenten kwamen langs, namen de verklaring op en gingen weer weg. Een paar uur later kwam Greer terug en verkrachtte de vrouw. Na de melding werd de zaak overgedragen aan de anticorruptieeenheid die op meerdere gevallen stuitte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijgersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
3: ACT, Andries Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang anonotete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foya ting somun soma noso december. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-6833-840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen?
3: Morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours, around the world.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen?

NVG in Amstelveen, uw partner in vastgoed. Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Adanso!

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Andere steden, waaronder Almere, Rotterdam, Den Haag. We hebben ook een Milan-festival. Meneer, wat voelt dat morgen? Dat is puur gericht op de Hindustaanse gemeenschap. Maar mijn heren, denk ik, weet niet of ze nog actief zijn of desktop. Maar goed, die andere steden die kijken ook en die vinden het leuk wat in Amsterdam gebeurt. Rotterdam is een beetje jaloers op Amsterdam na Aquacuera Festival. Want het is een happening. Het zorgt voor een beetje gezelligheid, reuring, ontspanning. Een klein beetje overlast ook erbij. Maar dat zien ze voor lief aan. De biggie festivals aan de inakonde zijn zo goed je morbide overlast. Maar dan krijg je dat organisaties gaan opstaan en zeggen van... Oh, dan gaan we het ook organiseren. Wij gaan het ook doen. Wolleke zomaar trangen, morgen trangen. U bent erin. Welkom.
4: Ja, meneer Norman. Volgens mij is Milano nog elk jaar, hoor.
3: Oké. Okay.
4: Maar ze zijn maar één weekend, 3 dagen. Dus in plaats van een hele week doen ze 1 weekend, vrijdag, zaterdag, zondag.
3: Hmm.
4: Dus misschien moet Kwaku daar ook gaan kijken hoeveel dagen je in plaats van 4 weekenden op een andere manier die dagen in te vullen met de activiteiten. Maar ik heb net begrepen van iemand dat er een probleem die ook niet uit het oog mag verliezen worden, is dat er rondom waar Kwaku wordt gehouden heel veel dure huizen zijn gebouwd.
3: Ja.
4: En die zijn verkocht worden. En je weet, kopers, zodra ze ergens huis hebben gekocht, dan denken ze dat het hele gebied van hun is.
3: Daar weten we alles van, Max. Jan.
4: Ja, ja. Dat is ook hier waar ik woon met Panama toch gebeurd.
3: Ah, ja, klopt.
4: Panama was heel, was talk of the town. Er zijn huizen daar gebouwd. Ze mogen niet meer dan volgens mij 1 keer in de maand iets daar doen. Dus daar moet de gemeente ook op letten en de organisatoren. Hoe zal het zijn wanneer die huizen van 6 tot 8 ton, heb ik begrepen, verkocht zijn

0: daar, is dat ook een reden om Kwaku weg te duwen? Ik zeg niet dat de gemeente dat gaat doen, maar het protest moet je niet onderschatten, meneer Norman. Zodra er huizen, nieuwe bezitters daar komen, en dan gaan ze zeggen, ja, we hebben ons huis duur betaald, dus we willen genieten van onze rust en leven.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, gemeente, stadsdeel, als stadsdeel, ik weet niet of stadsdeel nog een inbreng heeft, maar de gemeente Amsterdam, de burgemeester, wethouder en de organisatoren die het nog steeds heel goed doen, die moeten al dit soort zaken gaan bekijken.
1: Klopt. Heel goed.
0: Dus dit ja. is mijn... iemand belde me en die luisterde naar mij en die zei, ja, zeg dat ook over die huizen. Je weet, ik heb een grote netwerk.
1: Oh ja?
0: En die belde mij en die zei, luister, dat dit laten we rekening mee houden. Wanneer het zover is dat de gemeente afspraken moet maken met de huiseigenaren, dat wij vinden dat Kwaku een baby van Zuidoost recht heeft om daar te zijn. Dan mag je voor die 4 weken of 4 weekenden dat je denkt dat je last hebt, die moet je incalculeren als koper.
1: Ja.
0: Dat is mijn tweede opmerking, meneer Norman.
1: Gehoord, Jan. Dankjewel voor je bijdrage.
0: Misschien als ik nog iets hoor, dan kom ik.
1: Prima.
0: Oké.
1: Goed hoor. Ja, luisteraarsvereniging van huiseigenaren is zo snel opgericht in Vinalookboom. In een blok waar 5 huizen zijn gekocht. De Vivis Marat in Vinalookboom. De Stora, Heerproces. Terenbay. Kopers, hè. Wij, Maarten, hebben het meegemaakt in de Zwelingstraat. Toen aan de overkant van waar we zaten, er een blok huizen is verkocht. En de nieuwe kopers uit Lutjebroek hangen de trafoto uit. In Nederland, Groningen, Bakassi, ik weet niet, Os, of Napirik, Mopo. Die komen in Amsterdam wonen. En die willen een andere buurt hebben. Die dan raken geconfronteerd met Surinaams voor de deur. De heren Taki Taki aan de overkant. Je weet wel hoe ze denken, hè? Nou, ik hoor de hele dag. Nou, die mensen begonnen zich te ergeren aan het geluid van buiten en te veel. Misschien waren ze bang, angstig. Naar de opwoonvereniging van huizenbezitters. De begin richt de pijlen kon abraceren naar een paar studio. Onder andere, hè, dus speelt meer, heeft meer gespeeld. Maar we willen goed in de dossiers. Dan is ze een biertje. De abraceren biertje bij Fanny. Ze zijn een takkie. Stiekemtjes, terwijl ze met je lachen. Hè, lachen. Ja, goeiedag, buurman, goeiedag. Maar de schreef omdat die denomvereniging met aantekeningen. Een soort dat ik een woningbouw kon onder druk. De woningbouw is ook voor hoogprijs. Wie daar? Welkom, goeiedag.
2: Hi Norman, met Lisbeth, goedemiddag.
1: Welkom, goedemiddag Lisbeth.
2: Ik heb Yvette vanmorgen gehoord. En misschien dat er op de achtergrond dat ook meespeelt. Dat kan. Over die huizen, de dure appartementen die daar gebouwd worden. Maar ik vind dat dat geen belemmering mag zijn, toch? Als je... Er is al vastgesteld, tot 10 uur toch gaat Kwaku? Vroeger tot 10 uur.
1: 10 uur is de muziek, gaat de muziek
2: is de
1: uit.
2: Muziek uit.
1: Ja.
2: Nou, wat huizen dan? Waar hebben die mensen dan last van? Huh? Dus dat heeft, ik heb Yvette daar niet zo over horen zeggen, maar het zou kunnen. Ja, misschien, ja. Maar ik heb Yvette horen zeggen over onder aan de streep, is het niet winstgevend? Dat heb ik er horen zeggen. Toch? Onder aan de streep.
1: Onder aan de streep.
2: Streep. Ja, toch? Wanneer je alle kosten en alles hebt afgetrokken.
1: Ja.
2: Dan hou je niet zoveel. Dan denk je van, hé, is dit het?
1: Hmm.
2: Toch? En als je een klein beetje ondernemer bent, dan probeer je door te gaan. Je probeert, misschien lukt het volgend jaar. Misschien moeten we kijken hoe het is wanneer we 5 jaar verder zijn. Even kijken, nou, hoe het is wanneer we 10 jaar verder zijn. Maar uiteindelijk houden we onderaan de streep. Dan is dit niet winstgevend. Want natuurlijk, je moet je nagaan wat het vergt om zoiets op te zetten. Hè?
1: Ja.
2: Om zoiets te organiseren. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Aan de andere kant is het ook zo dat alle grote festivals in de problemen zitten. Allemaal zitten in de rode cijfers. Ja. Norman de Grotere, Pinkpop, Zwarte Cross, Lowlands. Allemaal zitten in de rode cijfers. En de bezoekers, het bezoekersaantal neemt daar ook af. Omdat de mensen zeggen, wij kunnen dat niet meer betalen ook. Hè?
1: Ja.
2: Want daar betaal je voor een weekend om daar te zijn, misschien tussen de 2 en de 300 euro. Toch? Dus, en niet te vergeten wat COVID heeft gedaan, hè. Ook COVID heeft ook voor heel veel ongemak gezorgd voor festivals en al dat soort evenementen. Dus dat soort dingen moeten we ook niet vergeten. Dus Kwaku, ja, ik zou het jammer vinden hoor, ik ben lang niet geweest. Maar het heeft toch een zekere charme dat ook een beetje uitstraalt naar onze groep, weet je wel?
1: Ja.
2: Dus je wil het niet kwijtraken. Dus als er een betere optie is, ja, je hoort Almere, dan zou het fijn zijn. Maar aan de ene kant denk je, dat hoort bij Amsterdam.
1: Yes.
2: Dus als wij bereid zijn meer te betalen voor Kwaku, en dan vergeten we de huizenbouw even. Ja, misschien. We zullen het zien. Maar zoals ze het hebben gebracht, want dat heeft, dat is niet zomaar, want NOS, hè? NOS heeft het gebracht, dan lijkt het zo een definitief ding. En dan zou je denken, als je toch maar dat zo wil doen, nou ja, dan had je ons van tevoren kunnen melden, een beetje afbouwen. En misschien als je zegt, nou, we gaan een beetje afbouwen, we doen het nog 2 jaar, dat je misschien is ook een marketingstrategie dat je het bezoekersaantal zo kan opvoeren. Toch?
1: Mm.
2: Maar goed. De mensen weten wat ze doen. Zij zitten erin. Zij weten hoe hard ze werken om het op te zetten. Zij weten wat ze eraan verdienen. Weinig tot niets misschien. En dan neem je een besluit. Zoals wanneer men brood in je ziet, dat men ook een besluit neemt in Saoedi-Arabië van Summerfield, kom maar, 80 miljoen.
1: Mm, mm-hmm.
2: Daarmee de groene recordbreker. Daarmee breekt hij het record van Frenkie de Jong was tot nu toe de duurste.
1: Ja.
2: Transfer. Maar nu is het onze Vincenzo Summerfield.
1: 81 miljoen.
2: 80, ja 80.
1: 80.
2: Saoedi-Arabië, hè? Ja, ja. Dus Aboy, de man is potentie in Aboy. En dan ben je 22. Mooi, hè?
1: Veel geweldig, man.
2: Mooi, hè? Geweldig. Ja, zeker geweldig.
1: Ja.
2: Dus die man gaat voor dat bedrag naar...
1: Maar heeft hij al een besluit genomen?
2: Ja, het is officieel. Het is officieel. Ja, anders maken ze het niet bekend. Anders komt het niet op het nieuws, toch?
1: Ja.
2: Het is al bekendgemaakt. Maar wie ook grote... jammer, misschien heeft hij zijn leeftijd niet mee. Maar de keeper van Cap Verde,
1: Fosina. Ja.
2: We mogen zeggen wat we willen, maar Cap Verde, als ze zo doorgaan met een goede coach, nou, dan denk ik dat Cap Verde over 4 jaar heel ver kan komen.
1: Hm.
2: En misschien kunnen ze ook meedoen met... Want dat... Kapverdië is Afrika, hè, ergens daar. Dan zouden ze misschien kunnen meedoen met de Afrika Cup, wie weet. Maar de keeper van Kapverdië, die hele ploeg, fantastisch. Ja. Trots. Ja. Trots mogen ze zijn. Toch? Want moet je nagaan dat je de huidige wereldkampioen hebt kunnen bedwingen met 0-0.
1: Nou, dat is een prestatie. Ja, zeker.
2: Een prestatie, ja.
1: Zeker. Wat vind je van die Argentijnen?
2: Ah, die mogen naar de moer. Sorry hoor. Ik was helemaal niet voor Argentinië. En achteraf hebben ze me gelijk gegeven. Want ze hebben zich misdragen. En ik heb ook gezien wat er is. Messi had minstens twee, laten we zeggen geen rood, maar minstens twee gele kaarten moeten krijgen. Nada, niks. Gewoon je trappamang en kooit die bijna kapot. Ik vond het goed zo. Ja, ik was niet... Normaliter denk je altijd, ja, de cup moet naar Zuid-Amerika. Hmm. Maar als je ziet hoe dat iemand als Messi geen fouten kan maken, de scheidsrechter kan zich niet veroorloven om een gele kaart te geven, dan denk ik, ja, kijk, laat ze erop. Dus ik was even voor Spanje, zondag. En gelukkig, want Spanje preden van Mat, maar ze hadden wel pech dat die bal niet erin ging.
1: Mm-hmm.
2: Ja, true. Dus ik ben toch wel blij dat zij hebben gewonnen en niet Argentinië.
1: Oké. Okay.
2: Dus ja, dat was het zo'n beetje.
1: Ja, je hebt niets over Suriname, geen nieuws over Suriname, volg ze naar Morangues,
2: meneer? Natuurlijk, mijn volg ze naar.
1: Oh.
2: We hebben mevrouw, ik heb er gemist hoor, in IBC Actueel, mevrouw Xavira Jesseren, over wat er allemaal speelt rondom haar. En in augustus gaat er zaak voor. En zij zegt dat ze totaal niet begrijpt waarvoor ze veroordeeld is, valsheid in geschriften en noem maar op. Ze snapt het helemaal niet, maar goed, dat zal de rechter op den duur uitmaken. Dus we moeten gewoon wachten. Wat er wel speelt, is dat we een minister van Buitenlandse Zaken hebben, meneer Melvin Bova. Die is gewoon een ongelooflijke. Ja, ik vind het lastig om het woord te. Maar die is een politieke tokkie, laat me dat zo noemen.
1: Tokkie?
2: Een politieke tokkie. Een aso. Een politieke aso.
1: Zo.
2: Want kijk, hij begon hier. Toen hij aantrad, begon hij hier met de ambassadeur. De toenmalige ambassadeur. En dan ga je publiekelijk met je ambassadeur. Ga je kiezen in het openbaar. Dan heb je het toch niet begrepen. Dan ben je een politieke aso, een politieke tokkie. Want dat doe je niet. Er kunnen wel dingen zijn, maar ik vind te alle tijden, dat zijn dingen die je intern bespreekt. Want als je het persoonlijk gaat maken, dat moet je niet doen. Want het gaat over Suriname.
1: Ja.
2: Ook al zou de ambassadeur in de fout gaan, dan moet je Suriname beschermen. Toch? En dat is hetzelfde, ook met mevrouw Jesseren. En als je hem hoort in een interview, dan is het van, oh ja, Lembo, ja, loco, no, minama. Is mina ben de minister, dan was en je. Het hoort gewoon niet. Het hoort gewoon niet. Het is een politieke gangster, een politieke aso, een politieke tokkie. Een vreselijke vent is dat. Dus dat soort dingen snappen ze dan niet. Dat je de reputatie van het land schaadt. Als je met de ambassadeur. Denk eens naar normen. Als je met de ambassadeur publiekelijk in de clinch zit. Publiekelijk ga je die man bekritiseren. Dat doe je gewoon niet. Punt. Maar hij heeft het niet begrepen. Dan hebben we een Brunswijk die vindt dat hij voor rechter moet gaan spelen. Dat hij het vervolgingsapparaat is. Dat hij Chinese gevangen moet gaan nemen daar. In de goudvelden. Dus moet je nagaan, je bent ondervoorzitter van DNA, je bent DNA-lid. En jij gaat in de gootvelden om Chinezen te arresteren. Het moet toch niet gekker worden in dat land? Het moet toch niet gekker worden en die president die zweegt de alle taal. Ik vind dat ze best een statement had kunnen maken. Toch? Van eens en nooit weer. Like van ATK-voorzitter toch, meneer Adin? ATK-voorzitter op een hele subtiele manier. Voorzitter. Voor de Adine, ja, dat was. Dat was. Heb je dat gezien, Norma?
1: Nee, heb ik
2: dat
1: niet.
2: Dat fragment?
1: Gezien. Nee.
2: Dat was echt killing, gênant. Voorzitter, want ja, het beviel er niet de manier waarop hij die vergadering leidde. En dat hij had, zeg maar, hij had de hamer niet stevig in handen, om het maar zo uit te drukken. Ah. Voorzitter, dat, Adine, ja. U bent de voorzitter, want hij gaat in tree op. Toch? Nou, dat was echt ook een moment waarvan ik dacht, mijn god. Maar goed, zo gaat het in die bananenrepubliek.
1: Zo.
2: Maar het is mijn bananenrepubliek, ik hou ervan, ik hou van bananen.
1: Oh, oké.
2: Okay.
1: Dankjewel. Tamboe, hai da. Luisteraars, het zal u opgevallen zijn dat Mitakip Sahir in onze Godora. Ja, mina doe een onderbreking. U Godora gewoon. De stem in haar halen programma DC. Of the day. Dat je hier is aan zijn beheer. If you ben arki toe. Dus dat is het. Maar goed, voor de rest is alles gewoon doorgegaan. Dwars door den. Anjoen commercials. Programma Godora gewoon op de band hier bij Maart. Dus dan weet u dat. Het is me nu opgevallen. Mijn bij Luca Aloysi is stresseren van mij. Van bij Arki aandachtig. En hoe ik ook zo diep in die materie was van Kwaku en nog een paar andere zaken. Maar goed, u heeft dat ook te goed van ons. Wat speelt er nog meer? Sanju jere petageren mopotomptjes schep je er bovenop of mopoeroptjes zo uit. Want ik zie het anders. Ik wil het beter uitleggen of anders uitleggen. Dan bent u ook welkom. Naar jullie wacht die. 020-471-4291. Zijn er ook mooie dingen gebeurd? Mooie suite ontwikkelingen. Zij kan lafoor over of je kan breedie. Zoals dat van die voetballer. Sa Abragwe. 80 miljoen. Nee, boyara. Broco record. En zo zie je weer wat er allemaal speelt in de voetbalwereld. En hoe geluk eruit ziet. Want hadden ze hem niet opgesteld. Kom aan, bij mij kies een kans. Sorry, schreef hij. Want dat is het, hè. Een kies een kans, hoe sorry schreef hij. Dat resultaat is verbluffend. Mooi, Tori. 80 miljoen. Ja, maar natuurlijk heb ik begrepen dat er ook van andere voetbalverenigingen geïnteresseerd waren. De Lukutu, Takere, Oana, een superster die zie. Maar misschien wilden ze niet zo dik gaan. Dat zijn de Arabieri, Takere, Jimenja. Uno abe wel, u ablanga oliete. U defunu, u mapaeng. Maar de vraag is, en dat is het lastige van dit soort zaken. Hè? Misschien zijn er mensen die weten hoe het eraan toe gaat. Wie profiteert het meest van een 80 miljoen DC? Clubving, waar je onder contract staat. Natuurlijk wordt hij er ook iets beter van, sowieso denk ik. Maar wat is de andere kant van het verhaal? Want stel je voor dat hij niet voldoet in die Arabische wedstrijden daar. Saipsa. Kunnen ze erop terugkomen? En dan keer nou bij 80 man, en die toch 40 want in een laibal. Gaat het ook zo in de voetbalwereld? U weet er meer van. Of if na santaki tantaki san scrivi. Huh? Klari. En komt hij aan zijn trekken? Want dat is ook zo, hè. Je kan kiezen 80 miljoen, maar je stond op Wambangi en Luku Vatraoui Play. Dat is niet zijn ding. Hij wil voetballen, hij wil gezien worden en hij wil zijn talent ontwikkelen en laten zien hoe geweldig hij is, sowieso. Maar wie is hier en die andere is in de wacht? Er zijn twee bellers. Wie bent u?
0: Ja, met Jan even, meneer Norman. Neem die andere hier.
1: Oké, dan gaat die andere erin. Wees welkom.
3: Ja, goeiedag met Anne.
1: Welkom, mevrouw Anne.
3: Ja, ik wil even wat zeggen. Even kijken. Een man heeft een bejaarde doodgestoken, hè?
1: Zo.
3: Een 76 jaar. Zelf overdag ben je niet meer veilig. Is hopeloos. Heeft de 76-jarige vrouw op klaarlichte dag in Den Dolder doodgestoken. Het is niet normaal meer. Hij was veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van de 76-jarige Willemijn. Ja. De celstraf is 2 jaar langer dan de openbare aanklager had geëist. Ja, dus de man heeft voor onrust gezorgd in het dorp. En op 2 januari 2025 heeft hij de vrouw omgebracht. Ze werd uit het niets aangevallen toen ze terugkwam van de pedicure. Pees stak haar met 19 centimeter lang mes bovenhand in haar hoofd, nek, rug. Omstanders probeerden de vrouw nog te reanimeren. Als ze overleed ter plekke. Ja, dat de verdachte in een kliniek was opgenomen, versterkte de gevoelens van onveiligheid, zei de rechter. Dat heeft begrijpelijkwijs ook enorm impact gehad op inwoners van Den Dolder. Ja, dus die meneer was nota bene op die bewuste januaridag op proefverlof.
1: Zo.
3: Hij verbleef in Vivoor na een zorgmachtiging. Hij was de dag met toestemming buiten het terras, het terrein van de kliniek. Ook Michel P. verbleef in de instelling toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde. Zij het op een andere afdeling. Ja, dus die meneer heeft te verlenen met geweld. Hij moest zich eerder ook verantwoorden bij diverse rechtbanken, omdat hij op straat willekeurige mensen aanviel.
1: Zo.
3: En tijdens de rechtszaak rond de moord in Den Dolder gaf P. een inkijkje in zijn gedachtegang. Hij is ervan overtuigd dat geweld in sommige gevallen kan lonen. Net zoals in videogames denkt hij dat hij extra power kan krijgen door iemand anders te doden. Dat is te gek voor woorden, hè?
1: Ja, ik denk dat ze zo'n jongeman moeten verlossen uit zijn lijden.
3: Een instelling of de overheid is in een zaak aangeklaagd die heeft dus de verantwoordelijkheid laten varen, waardoor iemand of zo om het leven is gekomen. En ik heb al lang ook die instelling, die verzorging, die bedrijven, die zijn gewoon verantwoordelijk. Want ze hebben niet geleverd wat ze moeten leveren. Ook voor een woningbouwvereniging vind ik. Je kan niet zomaar overlastgevers plaatsen in gehoorige woningen die andere bewoners het leven zuur maken. Daar ben jij ook verantwoordelijk voor als woningbouwvereniging.
1: Zo.
3: Want waarom heb je daar regels voor bijvoorbeeld seniorenwoningen?
1: Ja.
3: Daar mogen ze ook geen kinderen blijven, toch?
1: Dat is waar.
3: Ja, maar waarom mogen allerlei gekken wel verstoorde in gehoorige woningen blijven?
1: Anna, je bent gehoord en je vragen zijn gesteld. Misschien krijg je antwoord op.
3: Ja.
1: Dank je wel voorlopig.
3: Ja.
1: Hai, dag.
3: Het rammelt van alle kanten.
1: Het rammelt.
3: Ja.
1: Ja. Goed, gehoord. Anna heeft gesproken. Jan is rustig geweest. Hij heeft rustig gewacht. Hij is aan het woord.
0: Ja, dank je wel. Nou, ik las van de week dat president Jenny Simons en de minister is vooraf afgereisd naar Engeland. Naar een grote congres daar, of weet ik veel, waar bankiers en alle instellingen die geld lenen aan landen, die kunnen daar gaan. Dus de president is daar en minister Wijnen van Financiën was al een paar dagen ervoor. Dat wil zeggen dat Suriname zoekt naar geld. En als je geld bij gewone particuliere bedrijf of organisatie gaat, dan schroeft ze, dan kan je de rente al verwachten 9 tot 12, 13 procent. En deze regering, Jenny Simons, heeft al een lening genomen van 9 procent of zo. Dus we kunnen verwachten in Suriname, als ze een lening sluiten, dan gaan ze weer in die bedragen de rente aflossen.
1: Hmm.
0: Hoe groot ze gaan lenen, weten we nog niet. Want meneer Gayadin had gevraagd waarom. Maar meneer Parmisser, die zegt, ja, we moeten wachten wanneer de president terug is. En dan kunnen we pas de zaken beoordelen. Ik heb het idee dat deze regering, ik vind dat ze niet weg moeten, maar dat ze ook niet aan de strakke lijn willen van IMF. Want daar kan je voor 1,5% lenen. Maar dan moet je saneren. Overheidsapparaat, noem maar op, lokale bedrijven, bedrijven van de staat die zelfstandig zijn, die moet je afstoten. En de NDP en PS-regering, want de andere vier partijen, die hebben geen inbreng. Meneer Brunswijk heeft maar één inbreng. En dat is een beetje af en toe de boel opschudden. Maar hij gaat niet uit de coalitie. Dus ik ben benieuwd hoeveel, met welke lening de president terug zal gaan naar Suriname en de rente. Want je voelt al dat die story van 2028, olimony en al dat soort opbrengsten, dat zal er nog niet zijn. Dus je moet, om te overleven tot 2030, deze regering gaan lenen. Maar waar leen je? Particulier of bij IMF? En NDP is een partij die geen zaken wilde doen. En ze hebben een slechte naam. Want toen meneer Boutense president was, hadden ze 80 miljoen geleend. En toen hadden ze hun eruit gegooid. De regering Chan moest eerst die schuld betalen voordat ze weer een lening konden krijgen. Maar dan zie ik onze ex-burgemeester in het zuiden des land hier. Hij was burgemeester hier, Hedley R. Binderhagen. Die voorspelt, of die zegt in een artikel, NDP en VAP is een bestuurlijke verkenning het overwegen waard. Dus wat hij zegt, laat deze twee partijen gaan nadenken, op zijn minst na de verkiezing, samen te werken. Maar ik zie maar dat deze twee vijanden in een regering gaan zitten.
1: Hm.
0: Maar je weet maar nooit, hier had je ook VVD en PvdA.
1: Hm.
0: Je weet nog, Kok en twee keer paars. Die waren vijanden van elkaar, VVD en PvdA. Maar ze hebben jarenlang een Des-Indisch beraad gehad, waar toppolitici van die partijen elke maand bij elkaar kwamen. Uiteindelijk is daaruit die twee regering Kok gekomen. Dus misschien speelt meneer Binderhagen hierop om dat voorbeeld in Suriname tussen de twee partijen. Maar ja, we moeten afwachten, want er komt binnenkort een verkiezing wie de voorzitter moet worden of verkozen moet worden. En er zijn nu al 3 of 4 kandidaten
1: van, wie?
0: Van de VHP.
1: VHP, oké.
0: Meneer Gayadin, meneer Jogi zegt hij wil niet, maar hij heeft iemand anders voorgedragen. En die huidige voorzitter, Oelers, die schijnt ook nu weer door te willen gaan als voorzitter. Dus wie weet.
1: Okay.
0: Misschien dat, hoe heet die, meneer Dijksteel of mevrouw Dijksteel van VAP ook kandidaat laat stellen.
1: We wachten het af, Jan. Ik ga naar de andere.
0: Okay.
1: Dank je wel, hoor.
0: Dank je.
1: Hij, mooi zo. Wie daar? U heeft gewacht, maar u weet waarom.
2: Hi, Norman met Lisbeth nog een keer. Hi, over de verdeling van die transfergelden.
1: Ja, ja.
2: Moet je... Het is sowieso dat de club, de verkopende club, krijgt het grootste deel van die transfergelden. En het gaat... Het is een... het gaat heel ver terug, hè. Dan moet je denken aan... De grootste deel gaat naar de verkopende club. Maar de jongens hebben ook een zaakwaarnemer. Ja. Daar gaat een percentage naartoe. Maar het gaat heel ver terug, hè. Het gaat terug naar bijna naar de jeugd, de opleidende club. Wie heeft jou zo ver gebracht? Die krijgen ook een percentage.
1: Oh ja.
2: Ja, dus dat wordt zo verdeeld over die mensen. Dus misschien houdt... Gooi je bij een transfer van 80 miljoen, misschien houdt de jonge man, ik noem maar wat, 30 of 25 miljoen over.
1: Mm.
2: Maar het is ook zo dat als je dus bij de club die je heeft opgeleid, zeg maar je bent opgeleid bij de jeugd van Ajax en noem maar op, tot aan je echte contract, hè? Totdat je echte contract hebt. Dan moet je nagaan, hoor, tussendoor. Wanneer die jongens hoge ogen gooien en men scout je en men zegt, nou, die is een goeie. Dan kunnen die jongens al misschien op een 14e, 15e al misschien sponsorgelden krijgen. Dan verdienen ze nog niet zoveel. Maar voor hetzelfde geld, oh, wacht, Adidas vind je, oh, die kijken ook. En dan kan zo'n jongen al een sponsorgeld ontvangen van 20.000 euro. Weet je al, op je 14e of je 15e. Maar wanneer je daadwerkelijk dat contract hebt getekend en je gaat spelen, van oké, de jonge jongens, die hun contract kan zo rond de 2 miljoen. Als je 16, 17 bent, dan is dat contract, want dan begin je pas, hè. Die mensen moeten ook nog hun opleidingsgeld eruit halen. En dan wordt een op... En het ligt er ook aan of je een hele goede waarnemer hebt, hè. Ja. Want die onderhandelt het voor je bij elkaar.
1: Ja, en hoe lang sta je onder contract is ook van belang, hè?
2: Ja, precies.
1: 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar.
2: 3 jaar, ja. Dus wanneer eenmaal dat contract is getekend voor 2 jaar, zeg maar voor 2 miljoen, dat is bij Ajax zijn dat bedragen. Bij ook die jonge jongens bij in Duitsland is het meestal weer meer, want het is veel groter, hè, grotere clubs met veel meer geld. Bij Paris Saint-Germain is het weer, kan zo'n jongen voor 3 miljoen. Dan gaan de ouders ook mee profiteren. Want de ouders die je al die jaren hebben begeleid en up en al, die krijgen ook een bedrag van 3 tot 4 ton. Van, oh ja, je hebt die jongen toch het heel jaar door. Je bracht die jongen naar de training. Je hebt ook geïnvesteerd als ouder, hè?
1: Ja.
2: Dus dan krijg je ook een bedrag van 3 tot 4 ton van de club. Dus dat is zo een beetje de verdeling.
1: Mooi, ja.
2: En dan gaat het heel ver terug naar je opleidingsclub. Die verdienen ook wat aan jouw transferkosten. Zo zit die verdeling in elkaar zo'n beetje.
1: Oké, okay. Mooi, ja. Interessant. Goed om te weten.
2: Mooi, okay, zo. Ja.
1: Goed zo, dank je. Dag.
2: Dag.
1: Dag. Wie daar? Welkom.
4: Hey, dag meneer Norman, goedemiddag.
1: Dag meneer Lisse, goedemiddag.
4: Goedemiddag, meneer Norman, dan hebben de club die zo'n speler verkoopt, die sluiten ook een contract naar die club toe, een doorverkoopcontract. Dat wil namelijk zeggen, kijk, luister, dus als je Norman verkoopt, dan wil ik 15% hebben van dat bedrag. Dat zit er ook bij. Dat wil ik aan toevoegen. Ja?
1: Ja. Oké. En stel je voor dat het gaandeweg tegenvalt, dat die jongeman zich niet lekker voelt en zegt van luister, ik wil daar terug naar huis, ik voel me hier niet happy. Wat dan?
4: Niks aan de hand.
1: Geld teruggeven?
4: Nee, tuurlijk niet. U heeft het toch gezien met Anthony. Die ging naar Manchester United voor 100 miljoen. En hij heeft geloof ik een half jaar gespeeld en toen hebben ze hem direct op de bank gezet. Hij voldeed niet. En denk je dat Ajax weer die 100 miljoen terug moest geven? Nee, toch? Eenmaal verkocht, het is net als een tweedehands auto. Tot de deur garantie.
1: Tot de deur.
4: Ja, het is toch zo normaal. Ja, tot de deur garantie. Ja, je hebt toch geweten, je was toch niet dronken toen je die man kocht. Ja, zo is het.
1: Oké.
4: Okay. Ja, even een enorme groet.
1: Dank u wel.
4: Ja. Ik heb mevrouw een tijdje niet gehoord. Blij haar stem te horen. Mevrouw Liesbeth.
1: Ja, ja.
4: Ik bellen, doe de groeten. Want ik moet weg. Ik groet.
1: Oké, goed zo. Ze heeft het gehoord. Ja, inderdaad. Ze belt niet vaak. Maar de laatste tijd hoor je er af en toe in de uitzending wanneer het nodig is. Mooi zo. Wie oh wie? Wie heeft nog niet gebeld en toch een belangrijke tory heeft te vertellen? Wie bent u? Komt u maar in. 020-471-4291. Dat na nummer voor Maart. If you want to want to know. En het mag over alles gaan. Hè? Transfer. Hoe kan ik dat door je naartoe gaat? Het heeft u misschien ook een zoon of dochter die eens een contract heeft moeten tekenen. Hoe blij was u? Toen. Dus komt u maar in met uw verhaal hoor. En de familie van die voetballer. Hoe heet hij nou weer? Milas Anning. Maar hij heeft het goed gedaan tijdens AWK. Zijn invalbeurten waren fantastisch. En hij een mooi bal toe, een belangrijk kwam. Wie daar? Welkom, goeiedag.
5: Met Anne, laatste keer.
1: Yes.
5: Ja. Even kijken. Ik heb eergisteren iemand uit Suriname vertrokken. Die was op vakantie. En die heeft gereisd met SLM. Nee, KLM, sorry. Maar dat was wel een klein toestel, hè? Vliegmachine. En het was heel druk, zei hij. Mensen liepen op en aan naar het toilet en zo. Hele dingen, een smal gangpad. Ik vind dat die kunnen hoor. Voor de prijs wat de mensen betalen. Dit is gewoon niet normaal. Ik denk dat de mensen in opstand moeten komen. Voor tegen dit soort beleid. Het is niet 8 uur in een vliegtuig. Dan krijg je dit ervoor.
1: Het was een kleine.
5: Echt niet. Het was wat zegt u?
1: Er was weinig ruimte. Om
5: ja,
1: te...
5: ja, smal gangpad.
1: Hmm.
5: En druk aan ervoor van heen en terug naar het toilet. Van mensen. Dus degene heeft helemaal niet kunnen slapen ook. Ja. Dus ik vind het niet kunnen. Hier moet echt actie tegen gevoerd worden.
1: Hmm.
5: Ja. En ik las dat een top 10 van gevaarlijkste landen voor vrouwen ter wereld. Volgens een internationaal onderzoek van Plan International, Thomas Reuters Foundation. Dat zijn Afghanistan, Jemen, India, Syrië, Somalië, Democratische Republiek Congo, Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Pakistan, Nigeria. Ja, dus het is gevaarlijk voor vrouwen daar. Veel verkrachtingen en gedwongen huwelijken, beperkte gezondheidszorg, gebrek aan wetgeving, oorlog en conflict. Ja. Dus het lijkt me niet vakantielanden voor vrouwen.
1: Ja, ja. Zijn behoorlijk wat landen wat u hier vernoemd hoor.
5: Ja, ja. Ja, het is schandalig voor woorden. Dat vrouwen op die manier worden mishandeld in feite. De mensen moeten zich gewoon schamen. Ja. Gisteren was ik laat aan het trainen in mijn straat aan het begin. Tegen 1 uur in de nacht.
3: En,
1: wat deed u één uur in de nacht? Wat deed u?
3: Eén uur in de nacht was ik aan het trainen, ja, in het begin van mijn straat.
1: Ja.
3: Ja, ik kan niet overal wonen, hè. Waar onveilig is, ga ik niet. Dit is toevallig een veilige straat. Begrijpt u? Dus dat kan het wel. Maar het is ook een uitlaatplaats voor honden.
1: Mm.
3: Gelukkig, de laatste waren daar geen hondenbezitters die langs liepen met hun honden. Maar meneer, ik denk een soort zwerver of zo, die wilde me een box geven. Ik zeg nee hoor, dat doe ik niet. Want als je één vinger geeft, nemen ze je hele hand natuurlijk.
1: Zo.
3: En dus daar beginnen we niet aan. Hm. En de anderen gingen ook, we zijn allebei allochtonen. Die gingen, ik hoorde niet, want ik had mijn telefoon, mijn dingen, maar hij ging contact zoeken met mij. En hij zat op een bank daarnaast. Ik ben toen, ik was al klaar met mijn workout, dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon weg. Kijk, volgens mij was hij nog aan het schelden ook.
1: Maar je was niet bang, s'nachts, zo laat, s'nachts op straat.
3: Je
1: was niet bang, zo laat op straat.
3: Nee, ik ben niet bang. Gelukkig ben ik niet bang uitgevallen, meneer Norman, want ik hou van uitgaan.
1: Zo.
3: Begrijpt u?
1: Dan weten we dat.
3: Maar dat betekent dat ik niet in onveilige plaatsen kan wonen, zoals in die buurt, dat aan jongeren is niet.
1: Ja.
3: Dat gaan we niet doen. Want ik wil niet opgesloten zijn in een huis.
1: Ja.
3: Ik heb geen, ik hoef niet aan het handje gehouden te worden.
1: Mm.
3: Ik kan mijn mannetje staan. Mm. Dus ik ga waar ik wil. Tot 2 uur blijf ik waar. Of loop ik op straat 4 uur.
1: What?
3: Maakt niet uit. Maar misap bij me wakker.
1: Maar je hebt ook je pepperspray en kapmes bij de hand.
3: Dat heb ik niet. Mijn mond is mijn wapen. Ja. En nu tegenwoordig heb de actie. Want de maasma, na seks de wani. Daar de actie woon je alleen. Want misap zijn de cella vraagt dat.
1: Oh.
3: Ja, is geen relevante vraag. Waarom moet je altijd vragen? Of de Karinai of zo verdring was aan? Woon je alleen? Tralies, want ik denk, ik woon met mijn zus, die is politie-inspecteur. Wacht die. Mijn koerolaugie, denk
1: Nou, je hebt me toch een beetje doen lachen vandaag. Maar dank u wel. Ja, ik ben blij om te weten dat u niet bang bent uitgevallen.
3: Nee, absoluut niet. Ja. Maar ik woon niet in gevaarlijke buurten wonen.
1: Nee.
3: Nee, ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid, want ik weet, ik woon in een land waar je niet beschermd bent.
1: Ja.
3: De politie is niet thuis. Dus dan met ik mijn verantwoordelijkheid, toch?
1: Ja, true, want ik ken veel vrouwen die na 10 uur 's avonds niet meer op straat willen gaan.
3: Meneer, als het donker is, gaan ze niet meer op straat. En om het donkerde, hoe abidjaal zijn naar konderen? Hè? Om het donkerde, dus maar, dan ik word slecht weer, ze gaan alleen boodschappen doen, geloof ik, of eens een keer naar de dokter. Dus wat dat betreft, helemaal, een heleboel vrouwen, een aantal vrouwen die ik ken dan, van 40, 50 plus. Nou, maar zo min of al liefie.
1: Nee, maar misschien moet u ze begeleiden.
3: In gevaarlijke buurten, of niet vrouwvriendelijk, zoals Bos- en Lommerbuurt. Begrijp je? Oké, dan kan ik me wat voorstellen.
1: Hmm.
3: Snap je? Maar nee, dat wil ik niet voor mezelf, want dat moet vereenzaam. Dat moeten we niet hebben.
1: Ja.
3: Dat is niet bij mij.
1: Misschien moet u toch een vereniging beginnen van een vereniging van niet-bange vrouwen. Hè? Schoon, dat je ze traint.
3: Coachen.
1: Coachen, ja. Lijkt me. S'avonds een beetje gaan wandelen met ze, kijken van, hey, wat komen we tegen op straat? 1 uur, s'nachts, 2 uur.
3: Ja.
1: Jange de dames, kooi je loon te loeken. Misschien gewapend of misschien ook niet. Ik weet het niet.
3: Ja.
1: Maar lijkt me een goed idee. Want veel vrouwen zijn nu, als ze dit horen...
3: Ja.
1: Een beetje jaloers op u hoor, want ze zijn geïsoleerd.
3: Veel vrouwen jaloers zijn op mij. Wie is mij doen een wansang?
1: Oh!
3: En wie is mij doen niks, want ik heb geen make-up, niks.
1: Oh!
3: Dit is het wat ik ben.
1: En dan zijn ze jaloers op u?
3: En toch zijn ze jaloers, want ik kan het ruiken. Ik kan smering.
1: Hoezo dan? Maar wat doen ze?
3: En ik heb een reukorgaan, mijn dingen. Zintuigen zijn goed ontwikkeld.
1: Zo.
3: Ja, dus ik ben smering.
1: Maar hoe gedragen ze zich dan wanneer ze jaloers zijn? Wat doen ze? Ze kijken u met skerai.
3: Nou, ze maken dus rot opmerkingen. Bijvoorbeeld, ik heb laatst heeft eentje zich zo druk gemaakt. Die was echt met me bezig. Van ja, het is niet mooi. Je bent zo mager. Ik heb 3 kinderen. Ja, nu ben ik wel een beetje een minder dik of wat. Het is niet goed. Je bent... Een vrouw denkt aan een mangeriemang. Maar man, bij alles aan ging. Begrijp je? Dus we praxeren, je bent wel met een magere man, met een vette buidel. Dan lul je dat je klaagt over mij, dat ik mager ben. Ja, je moet een beetje vlees hebben. Een man wil een beetje vlees hebben. Of zang, dan heb je opmerkingen dat je hier is. Dat is wat ook, sap, dat ben je dag en nacht. Dus mijn net doe aan de lijn, heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Dat toch kom je met de zogenaamde lik mijn lijnen, begrijp je? Dat ik zo mager ben, begrijp je? Kan ik toch ook niks aan doen. Ja.
1: Oké, we hebben u gehoord. Dank u wel voor die bijdrage, hoor.
3: Dat kan je weten. Doe me even vertellen wat maas maakt. Dat Amant Taimi, die vrouw is gewoon jaloers op je. Ja.
1: Ja.
3: Dat is het ook.
1: Zo.
3: Abu, ja,
1: weer aan het idee. Jan heeft gebeld voor de laatste keer en ze heeft ons bezig gehouden en ook gesterkt in sommige opzichten. Ja, want niet iedereen durft zo laat op straat te zijn. U bent de laatste vandaag. Wie bent u?
6: Nou, goedemiddag meneer Norman.
1: Nee, Tony, ik ben Spanje, niet ja. Ik heb genoten.
6: Gelukkig is niemand jaloers op mij. Want ik zie er niet uit. Nee, meneer Norman,
1: ja.
6: Weet je waarom ik bel? Ik heb zoveel artikelen voorbij zien komen over Kwaku. Maar de media maakt het ook zo verwarrend. En de ene zegt dat Kwaku verdwijnt, de ander zegt dat hij dat doet. En dus dat is die broeia weer onder ons. Want I guess no waar onrust ontstaan no baka. Ik zie de hele tijd mensen schrijven. Ze pakken weer alles van ons af. Nee, we hebben Kwaku al lang niet, dus er is niets van ons afgepakt. Meer, want het is al lang niet meer in beheer van, dat je zegt, onze, het is een multiculturele happening geworden, waar alle, als je nu kijkt, agers als morgen voor buitenlanders, maar je ziet in Wakatap Kwaku, wat niet erg is, maar ik kan niet meegaan dat ze iets van hebben. Van ons nu weer hebben afgepakt. Sinds ik ga naar Zuidoost, misschien de Ossobouw, die praxeer einde Kwaku.
1: Oh, je hebt het zien aankomen?
6: Ja, het is voor mij geen verrassing. Ik heb het zien aankomen en in mijn gevoel heb ik zelf dat ze iets camoufleren om daar weg te kunnen gaan en dat ze nu al met allerlei een verdenkmaking gekomen, moet ik zeggen. Dat de gemeente dit en dat het. Ja, ik denk dat Kwaku gewoon daar weggaat. Op den duur. Het is te dichtbij het woongebied. En ik weet het niet. Ik vind het wel vervelend. Want mensen willen het moet naar Almere. Nee, Kwaku is toch van Zuidoost.
1: Ja.
6: Als iemand het weer kleinschalig gaat opzetten, zoek dan een andere plek in Zuidoost weer. Dus dat, ik ben wat takeren, meneer Norman, mij jaloers, tapie, want ik ben ziet op een beeld, ik kon niet zo helemaal in het wet, maar ik ben geest, de cabra voor de slavenmeester.
1: Waar was dat? Kon je niet zo lang? Oh, na 1 juli, ik ben weer weet, ja, cabra, inderdaad, ik ben de. Dan gaat het maar voor mij, klopt. Ja,
6: dus, ik heb taluk voor de cabra voor de slavenmeester,
1: zei wat kapsa. Slavenmeester? Dus je bent dan met serie, man.
6: Nee, dat de officier, want tegenwoordig, dus met die officier pokoe toch, die moet je helemaal weten.
1: Ja, klopt.
6: Dus daarna, officier bij wat kapsa.
1: Ja, dat zou bij de Shibum.
6: Wat goed, ik plaag je hoor.
1: Prima, ik kan het hebben.
6: Ik ben nog niet naar Kwaku geweest, maar ik ga zeker weten.
1: Ja.
6: Want ik heb me even naar Alaska, want ik moest dit op in Alaska.
1: Zo.
6: Want dat ben ik precies niet. Mijn eigen wakker op het veld. Mijn gewoon niet wakker straight Alaska. Ik ga daar lekker zitten.
1: Mooi. Abon, Marta, leuk om je gehoord te hebben. Na lange tijd mee, maar hij niet te bakken na.
6: Straks, man, met onbekende smabel.
1: Mooi.
6: Dat is haar kieding.
1: Abon, zo. Grand hè? Tamboek, dag. Dat was Marta, tot besluit. Luisteraars, ik vond het leuk om weer bij u te zijn. U heeft het een en ander gehoord. En u neemt het mee. Misschien de volgende keer komt hij erop terug. Tamboem.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang en ook in de regio is dat goed te merken. Bijvoorbeeld op de A7 richting Hoorn vanuit Zaanstad en file vanaf Purmerend.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
11: Radio Swammerdam. Hoezo?
12: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
13: Radio Swammerdam.
14: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files in de regio. Onder andere de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 7 kilometer en een kwartier extra. En op de A10 staat een kapotte auto bij Zeeburg. En daar heb je een file staan vanaf afrit Volendam. De rechterrijstrook is dicht en 5 minuten ben je langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
4: Voor de dag in land van herkomst, of heeft u een dierbare die hulp behoeft?
5: Het is een pot met heel veel goud erin. Dat, en dat pot lijkt

Welkom bij Wij Vinden Elkaar, het programma waar we praten over ons mooie stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Een tafelgesprek waarin we echte verbinding maken. De komende 5 donderdagen hoor je ons op Radio Maart met mij, Sharon Biesvam, als jullie gastvrouw en verschillende gasten. Vandaag hebben we ook Zuidoost. Een tafelgesprek waarin we echte verbinding maken. De komende 5 donderdagen hoor je ons op Radio Maart. Met mij, Sharon Biesvam, als jullie gastvrouw.

0: woon al heel lang in Zuidoost. Ik ben 25 jaar ongeveer ondernemer hier in Zuidoost. Vooral op sociaal en maatschappelijk gebied. Ik ben al me bezig met masterplan. Maar vooral echt op het gebied van talentontwikkeling en participatie heb ik in de afgelopen jaren verschillende dingen gedaan.
1: Nice. Nou, dan gaan we naar de volgende.
2: Hallo.
1: Met wie hebben we het genoegen?
2: Met Sunga. Ook ondernemer. Niet 25 jaar lang ondernemer. Maar 26 jaar oud in leeftijd. Ik heb een winkel gehad samen met Shaquille van Kevelboom in de Poort. En nu doe ik tech. En software. 3D vooral. Digital Twins. Enzovoort enzovoort.
1: Kom je ook uit Zuidoost?
2: Ja, geboren getogen. Ik woon nu niet in Zuidoost op dit moment. Ik ga wel terugkomen. Maar,
1: Moet
2: mijn eigen huis vinden. I gotta move out. Ik weet niet of ik terugkom eigenlijk, maar ja, dat is een andere discussie.
1: Dat is een andere discussie. Maar leuk dat je er bent. En naast je zit?
3: Angelique Hoogmoed. Ik ben de manager van het Asset Map. En ik hou me al, zo'n 20 jaar bezig met community building en dergelijke. En ik woon al zo'n 51 jaar in de Bijlmer.
1: Dat is een echte mevrouw uit de Bijlmer. Van Bijlmer naar Zuidoost. En wie hebben we hier?
4: Angela Bromet, medeoprichter van Prospect 11. Velen kennen we van No Limit. Ja. Geboren en getogen in Zuidoost. Ik woon nog steeds. Ik ben er ook maatschappelijk actief.
1: Yes. En jullie kennen mij nog niet, denk ik. Maar ik ben Sharon Bies van Polanen. Waarom zeg ik twee achternamen? Om mijn ode te geven aan mijn vader en mijn moeder. Ik ben community builder in Amsterdam Zuidoost. En ik heb een eigen stichting, een collectief. Waarbij ik jongeren begeleid om presentaties en voorstellingen te maken. En nu doen we dit radioprogramma. We gaan gewoon gezellig babbelen. En de eerste vraag voor jullie is, wat is jullie mooiste herinnering uit Zuidoost, aan Zuidoost?
0: Zo.
1: En het hoeft niet precies het rondje af hoor, maar als je iets wil vertellen of zeggen, dan mag dat zeer zeker.
0: Nou, ik weet niet of het per se mijn mooiste herinnering is, maar ook omdat ik nu vandaag of gisteren, ik weet het al niet meer, las dat Kwaku Festival gaat stoppen of in ieder geval in een andere vorm doorgaat vanaf nu. En dan denk je zo terug naar hoe was het voorheen en in die tijd dat we dan op het bruggetje zaten en tot diep in de nacht met vrienden en toen was ik misschien 20 of zo. En een aantal van ze werkten ook op Kwaku zelf. Dus het was die Fatu van toen. Dat was echt heel erg gezellig. Dat gaf me ook echt het gevoel van de Bijlmer. Want toen die tijd woonde ik nog niet in Zuidoost. Maar Zuidoost was wel de place to be waar ik altijd naartoe kwam.
1: Ja. Dat was echt een cultureel uitje, moet ik zeggen.
0: Ja, echt. Want ik ben opgegroeid in Duivendrecht. En het is gewoon één station verder. Maar als je daar uitstapt en het dorp inloopt, dan loop je gewoon 20 jaar terug in de tijd. Dus dat is een hele andere beleving. Ja.
1: Zeker.
0: En Zuidoost is voor mij altijd geweest waar ik ga naar mijn mensen toe. Ja. En dat is mijn mooiste herinnering en mijn dagelijkse realiteit eigenlijk van Zuidoost.
1: Ja. En jou, Angelo? Wat is jouw mooiste herinnering?
4: Ik denk gewoon mijn hele jeugd. Ik ben echt hier opgegroeid toen het nog gewoon zandbergen waren, pijlen blazen, schieten, heel veel kinderen. Wij waren echt in de buurt, echt honderden kids, want er woonden heel veel jonge gezinnen. Holendrecht in die tijd en dan speelde hij een beetje in Rechtsborst, Holendrecht en Bullenwijk. Ik denk gewoon dat echt urenlang buiten spelen, urenlang fietsen, echt het buitenleven. Dat maakte Zuidoost wel echt bijzonder en vooral zeggen tot aan, laten we zeggen, 13, 14 jaar oud, was geweldig. Daarna werd de realiteit wel iets anders voor heel veel mensen. Ja. En merkte toch ook wel de andere kant van Zuidoost, maar daarvoor was je daar absoluut niet
1: mee bezig. Ja, dat had ik eigenlijk ook. Tot mijn 15e wist ik eigenlijk niet zoveel over Zuidoost, totdat ik ging buitenspelen, want ik ben best wel streng opgevoed. En dat buitenspelen was veel ontdekken, verschillende mensen. Dat vond ik echt heel leuk. Ik wist vroeger niet eens dat er heel veel Dominicaanse mensen in Zuidoost woonden. In mijn klas zat er maar één Dominicaanse jongen en ik zat in Diemen Zuid op school. En toen kwam ik in Kraaienest te wonen.

0: Nou, toen dacht ik, hey, dan gaat de hele wereld voor me open. Dus mijn buitenspeeltijd is ook mijn mooiste herinnering. En van jou?
1: Ik denk mijn mooiste herinnering was toen ik 4 was. Of ik was 3. Ah, ik was jong in ieder geval. En ik was like, aan het fietsen. En ik leerde fietsen. En you know, ik ging elke dag mijn moeder stalken om te kunnen oefenen. Dus ik ben een doorzetter like that.
0: like that, hè?
1: Ja, yeah, 100%. Maar en er was een gegeven moment dat ik bijna kon. En like, de hele straat kon kijken. En dan fietste ik zo door de straat. En iedereen begon te klappen. En toen viel ik. Maar de hele straat ging me wel supporten. En dat is, you know, dat is wel een core memory.
0: Oh, dat is nice. Ja. Ja. En Anjali?
2: Nou, eigenlijk, voor mij is eigenlijk de slogan Zuidoost is het enige echte thuis, zeg maar.
0: Ja.
2: En nou ja, wat jullie ook zeggen is dat tot je echt ontdekte dat het best wel slecht ging. Ik bedoel, op mijn 17e ging ik hier weg. Dus ook echt door de junks en al die dingen.
0: Ja.
2: En toen zei ik, ik kom nooit meer terug. En toen ben ik 10 jaar weg geweest. Maar echt na 10 jaar met hangende pootjes. En nu woon ik er weer echt 25 jaar alweer. En ik ga gewoon niet meer weg hier. Dus dat is echt mijn mooiste herinnering.
0: Ja. Oh, de microfoon moet... Ja. Ja. Dus voor Zuidoost is het best wel belangrijk voor ons allemaal. Mm-hmm. En het is een onderdeel... Kan ik zeggen dat het een onderdeel van onze identiteit is geweest? Of is?
2: Absoluut.
3: Ik denk het zeker wel. Zeker als je terugkijkt naar je jeugd en plekken ook waar je samen kwam. En dan was er iets weer in de Ganshoef manifestatiestaal. Of je hing ergens voor de deur bij Van Santenhof. Of weet ik veel, allerlei plekken en zo. Er waren allerlei hip-hop dingen op. Er was gewoon heel veel. En je was met de hele groep en je ging van de ene plek naar de andere plek. En... het samen zijn met je leeftijdsgenoten. Dat was voor mij gewoon heel bijzonder. Ik bedoel, daarna ook nog wel hoor. Toen ik ook echt hier eerst in Venserpolder kan wonen. Daarna in Nieuw-Gerestein. En nu woon ik bij Vogeltjeswei. Maar die tijd van toen, dat samen zijn. Ik denk dat jonge mensen dat misschien nu nog steeds hebben en zo. Maar ik vond dat wel echt heel bijzonder hoor. Dat je echt... Ja, dat was gewoon gezellig.
0: Ja.
3: En dan stapt je vervolgens met z'n allen op de metro om naar, op donderdagavond naar de stad te gaan, weet je? Maar
0: ja,
3: je deed
0: alles
3: zeker. Samen.
0: Donderdagavond was dat ding met z'n allen naar koopavond. Ja, dat heb ik nog wel meegemaakt toen het nog echt een dingetje was.
3: Ja.
0: Maar wat maakt het stadsdeel Zuidoost dan anders dan andere stadsdelen?
4: Ik denk als je jong bent gaat het vooral over de samenstelling van mensen. Heel veel herkenning. Mm-hmm. Je leert heel veel van je eigen cultuur. Ondanks dat je... Ik zie hier iets gebeuren. Ik denk dat ik deze
5: telefoon moet nemen. Ja. Dus je leert heel veel van je eigen cultuur op een vrij passieve wijze. Ik groeide op met kids die bijvoorbeeld zwaar Surinaams accent hadden, maar nog nooit in Suriname geweest waren.
0: Zeker.
5: Nee, toch? Dus dat was bijzonder.
0: Zelfs
5: dus
0: in gezinnen zie je het verschil. De ene heeft gewoon echt een Nederlands accent en de andere heeft echt een Surinaams accent.
5: Ja, dus dat zeg je cultuur meekrijgen, meerdere culturen meekrijgen, dat maakt dat als bijzonder. Het maakt je heel erg cultuursensitief.
0: Ja.
5: Maar dat leer je als je ouder bent, zie je dat eerder als een voordeel. Maar tegelijkertijd vanwege toch ook best wel soms een wisselend zelfbeeld van Zuidoost, wordt het vaak ook als een nadeel gezien. Alsof het één groot soort van migrantendorp is wat een negatieve connotatie heeft. Terwijl eigenlijk, het heeft mij gewoon voorbereid op de rest van de wereld. Ik kon makkelijk connecten met iedereen, maakt niet uit in welk deel van de wereld het was, behalve misschien Nederland.
0: Ja.
5: Dus dat maakt het bijzonder. Je hoeft niet op zoek te gaan naar het stukje van jezelf. Integratie is hier nooit een issue geweest. Want integreren ten opzichte van wie?
0: Ja, precies.
5: Dus je was heel erg in je eigen domein. Het is ja, op alle vlakken is het gewoon wel bijzonder.
0: Ja, want je hebt ook in Noord gewoond.
5: Ja.
0: En wat maakt het verschil dan met bijvoorbeeld Amsterdam-Noord?
5: Ik heb in Noord gewoond en ik heb in West gewoond.
0: Oh, ook.
5: Ja. Ik ben een paar jaartjes weg geweest en toen ben ik een paar keer verhuisd. Noord was... kijk. Als ik in mijn jeugd in contact kwam met witte mensen, kende ik twee soorten. Ik kende witte mensen die totaal geïntegreerd waren in die Surinaamse cultuur.
0: Ja.
5: En ik kende witte mensen die wat meer vooraanstaand waren. En die gingen op een gegeven moment naar Uithoren en alle andere plekken, Purmerend en zo. En ik dacht dat dat de twee smaken waren. Toen ik in Noord kwam, dacht ik, oh wacht even, deze mensen brengen Aram naar een andere level. Weet toch? Ik moest echt wennen. Ik moest echt wennen. Ik had nooit gedacht dat er zoveel mensen in die sociale onderlaag zaten.
0: Ja.
5: Die wit waren. En ik moest wennen aan Surinamers met een plat Amsterdams accent.
0: Oh ja. Maar die zaten ook echt in West, hoor.
5: Ja, maar in Zuidoost niet echt. Nee. Weet toch? Dus die twee dingen van mij, dat ik dacht van, oh, oké. Okay. Dus toen ik wegging uit Noord was het wel omdat ik zoiets had van, wow, maar dit is niet echt die setting waar ik wil dat mijn kinderen in opgroeiden. Ik dacht dat het misschien beter zou zijn dan Zuidoost. Dacht ik ook van West. Maar toen ben ik weer teruggekomen. Redelijk snel.
0: Ja.
5: Dus het is gewoon een hele andere leefcultuur. Wanneer je gaat verhuizen door Zuidoost, door Amsterdam, merk je echt dat de stadsdelen echt eigen leefculturen hebben.
0: Ja.
5: En dat wanneer je opgroeit in Zuidoost, weet je gewoon niet beter. Je denkt gewoon dat dit het is. En zeker in mijn tijd, hè, want in mijn tijd ging je vrijwel niet naar de stad. Koopavondstad was een ding, maar Koopavondpoort was even geweldig.
0: Ja, even leuk. Weet
5: je, dus je ging niet echt zomaar die kant op. Zeker als je er ook nog op school zat.
0: Yeah.
5: Dus ja, voor mij is dat wel. De leefcultuur onderscheidt zich van alle plekken in Amsterdam.
0: Ja. En Soenga, ja. Jij bent de jongste hier. Ik wou zeggen, wij zijn de jongste, maar ik ben al oud. Dus wat maakt voor jouw stadsdeel Zuidoost anders dan andere stadsdelen?
1: Ik denk inderdaad dat het culturele element heel erg belangrijk is. Ik denk dat er hier een hele unieke culturele mix is. En dat zie je dus dan ook in de winkels. Dus bijvoorbeeld de winkels, de tokens enzovoort, zijn hier heel erg anders dan ze zijn in andere stadsdelen. Ik denk dat er een gevoel van samenhorigheid is. Dat er ook op andere plekken is, maar op een hele andere manier. Okay? Hier is het like heel erg warm. En in andere plekken is het ook gewoon van, oh ja, heel leuk dat je er bent, maar hier is het like, you know, geen maar brazen of zo, ik weet niet.
0: Ja.
1: Ik denk dat vooral, ik denk ook dat er een heel veel dingen te doen zijn en dat ook veel ik denk dat we de meest, like de Zuidoost, de meest initiatiefnemende stadsdeel is. Zijn de meeste zzp'ers, zijn de meeste mensen die gewoon even hustelen, boem, we hebben de hele snoddercultuur. Er zijn gewoon mensen die gewoon zelfstandig iets proberen op te starten, ook al heb je een baan. Like, mensen hier nemen initiatief, mensen proberen wat, mensen zijn avontuurlijk, mensen gaan ervoor. En ik denk ook dat het de meest rumoerige stadsdeel is, buiten misschien het centrum. Als in de manier dat bijvoorbeeld in Noord zijn er gewoon plekken die daar echt super stil kunnen zijn. Like, gewoon echt helemaal stil. En sommige mensen, vooral mensen die, you know, Zuidoost gewend zijn, vinden dat like, best wel oncomfortabel. Dus het is een beetje like, als er iets kan gebeuren of zo. Als er, you know, iets raars is. Terwijl hier bijna overal waar je staat zijn er wel gewoon, ik vind je altijd wel gewoon mensen.
0: Ja.
1: En dat is dus, dat is niet overal zo. Ik zou zeggen dat de dingen die zijn, die het apart houdt. En ik denk dat hoe uniek en hoe het danig het ook thuis voelt, als thuis voelt voor de mensen van Zuidoost. Ik denk dat dat een grote nadeel is eigenlijk voor een gedeelte. Ik denk dat het Zuidoost is te leuk. En daardoor willen mensen er niet uit. En daardoor worden mensen hun horizons niet geëxpand.
0: Ja, dat is het wel dus, een dus, beetje.
1: Snap je wat bijvoorbeeld ook, like, dat heel veel baanopportunities zijn of baankansen zijn buiten Zuidoost.
0: Yeah.
1: Maar ze like, oh nee, maar ik wil niet buiten Zuidoost gaan. En dan blijf je gewoon werkloos. Dus like, je kan ook gewoon eventjes de metro pakken.
0: Dat het ook daar zit?
1: Ik weet dat het daar is.
0: Echt?
1: Ja, 100%.
0: Ik had er nooit zo over nagedacht.
1: 100%.
0: Eigenlijk.
3: Maar heeft dat dan echt te maken met de geografische ligging van een ander stadsdeel? Of is het dat je niet durft te gaan voor een baan waar je jezelf helemaal niet herkent?
1: Het is sowieso geografische ligging. Het is de geografische ligging. Kijk, we moeten heel voorzichtig zijn dat we geen excuses gaan verzinnen voor mensen, oké? Okay? Like, het is 100% de geografische. Waarom? Ik vraag het en zeggen nee, maar is ver.
0: Oh, ja, dat heb ik wel. Maar ik ben zelf ook zo, want ja, toen ik ging studeren, dan een van mijn beste vriendinnen komt uit Nijmegen, woont in Nijmegen weer. En zij vond niets ver. Ik vond alles ver. Ze zei, het is maar 45 minuten.
1: Snap je?
0: Ik zei, 45 minuten? Het is bij mij om de hoek.
1: Snap je? Ik heb witte mensen die een hele goede baan vinden in Leiden. Ze gaan gewoon naar Leiden.
0: Ja, elke dag. Hè?
1: En ik zeg alleen, als wij dat ook zouden doen.
0: Ja. Maar zijn we dan verwend? Of zijn we niet gewend?
1: Sowieso ook gedeeltelijk niet gewend. Ik denk ook wel inderdaad, dus hoe het is in die geografische ligging, is dat Zuidoost ook eigenlijk verder is van de rest van de stad dan de rest van de stad is. Dus heel makkelijk, veel makkelijker eigenlijk om bijvoorbeeld...
0: Van noord naar oost te gaan.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Of van west naar oost. Dus ik zie dat er daar veel, in de andere stadsdelen, veel meer intermingeling gebeurt. En dus die wennen er al aan. Dus dat gaat dan ook automatisch ook dan uiteindelijk uitbreiden naar andere steden misschien. En dat is misschien minder zo dan in Zuidoost. En dan is ook dan een movement van, oh, maar we hebben dit niet in Zuidoost. We moeten dit ook in Zuidoost hebben. We hebben het wel in Zuid. Ga naar Zuid. You know, like, expand your horizons. Ja. Stap ook even uit de bubbel. En ik denk dat je dan, ik heb dat gedaan. En ik waardeer Zuidoost daardoor ook meer, omdat ik het nu begrijp in een grotere context. Ook net als wat Angelo zei, right? Over dat je dan allemaal dingen gaat zien die je nooit hebt gezien in Zuidoost. Het is gewoon belangrijk.
0: Ja.
1: Dus Zuidoost is te leuk en het is een negatieve nadeel soms.
0: Ja, dat heb ik ook wel ervaren hoor. Op die manier hoe jij ernaar kijkt. Maar dat is gewoon omdat ik natuurlijk op sleeptouw... Ik deed gewoon hele andere dingen dan de meeste jongeren in Zuidoost. Ik was heel erg theatraal, bezig met theatervoorstellingen, al die dingen... Vanaf mijn 14e. Dus ik kwam ook gewoon buiten de stad. Of buiten Amsterdam. Want ik deed mee aan kunstbenden. En dan deed ik daar weer mee. En dan daar weer mee. Ik hoor wel wat je zegt. Angelique, wat maakt voor jouw stadsdeel Zuidoost anders dan andere stadsdelen?
2: Nou ja, eigenlijk een beetje ook wat Angelo zegt. Ik ben dus 10 jaar weg geweest.
0: Ja.
2: Ik heb in Oost gewoond.
3: Ja.
0: Naar de microfoon.
2: Oké. Ik heb in Oost gewoond. Ik heb een tijdje in West gezeten. 7 jaar bij de Albert Cuyp gewoond.
0: Ja.
2: En dus dan ga je echt zien. Nou ja, op een gegeven moment, je wordt gek van die drukte. Weet je? Je bent ruimte gewend. Je bent gewoon huizen
0: vooral
2: gewend.
0: Ruimte, hè?
2: Je bent huizen gewend die niet zo gehoorig zijn. Al die dingen ga je in die jaren ga je zo waarderen.
0: Ja, zeker.
2: Dus als je hier weer terug bent, thuis op het nest, dan denk je, nou, ik ga nooit meer weg. Want dan ga je, in die 10 jaar ben je zo gaan waarderen wat je normaal gewoon als gewoon nam.
0: Ja.
2: En dat maakt dus dat je daardoor nu... En wat Zoeker zegt over dat mensen niet willen reizen. Maar ik heb altijd zoiets van, als ik een baan heb met een trein, gaat het feest niet door, want ik ga niet met een trein.
0: Ik ben ook zo stiekem. Ik ben ook zo, maar ja, helaas.
1: Zie jullie.
3: Je punt is gemaakt.
0: Angelo, voel je het ook zo?
5: Nee.
0: Zou je elke dag naar Groningen reizen?
5: Elke dag naar Groningen reizen?
0: Ja. We gaan even de top vergelijken.
5: Nee, als ik elke dag in Groningen moet zijn, dan ga ik daar gewoon wonen.
0: Okay.
5: Maar kijk, ik heb wel in Delft gewerkt een tijdje. Weet toch, ik heb in Rotterdam heel veel dingen gedaan. Ik snap wat hij bedoelt. Kijk, voor mij is het, wat kan je veroorloven?
0: Yeah.
5: Als je kan veroorloven om kritisch te zijn en te zeggen, het mag alleen in een straal van 100 meter en het lukt voor jou, moet je doen. Maar je kan niet wachten op een baan die niet komt en vervolgens zijn er ergens anders opportunities en je gaat niet. Want je leeft in een stad waar half Nederland overdroomt om te gaan wonen.
0: Ja.
5: Weet toch? En die komen hier wonen met een andere willingness, een andere bereidheid.
0: Ja.
5: Weet je? Er zijn mensen die betalen €800 om in een kamer te wonen, om in Amsterdam te kunnen zijn. En wij doen moeilijk om €800 te betalen voor een woning. Weet toch? En dus ik ben het helemaal met hem eens. Van als je die luxe hebt, moet je hem nemen. Ja. Maar als je hem niet hebt, dan moet je gaan reizen, man. Moet je gaan zoeken.
0: Ja.
5: Weet toch? Amerika, als ik daar ben, dan... En ik ga met een vriendin van mij naar de mall, is het 2 uur rijden.
0: Ja.
5: Dan, alleen naar de mall, hè?
0: Ja.
5: Weet toch?
0: En niemand klaagt.
5: Het is gewoon wat het is.
0: Ja,
5: het is gewoon wat het is. En alleen wat ze wel hebben gezegd is, je moet een auto hebben. Dus kinderen hebben vanaf 16 jaar al een auto.
0: Ja.
5: Dus je moet adapten. Maar ik denk wel dat hij gelijk heeft. Dat je gewoon meer je kansen open moet gooien. Daar aan de andere kant vind ik ook... Van ja, je hebt gelijk. Mensen zijn een beetje lui en verwend. Maar ik denk ook dat het stadsdeel het op die manier toch ook wel gepusht heeft. Te veel.
0: Dat ze blijven?
5: Stadsdeel is ook een soort voor Zuidoost, door Zuidoost, met Zuidoost, in Zuidoost.
0: Ja.
5: Weet je, het is allemaal...
0: Ik ben er trots op. Nee.
5: Het is allemaal too much. Weet je? Ja, zoveel bedrijven aan de andere kant. En we werken maar zoveel procent. Het is waar. En ga zeker wat eraan doen. Maar aan de andere kant, guys, ga niet wachten, man.
1: Klopt.
5: Weet je, toch? Er zijn andere plekken waar je gewoon kan werken. En waar je morgen kan beginnen.
3: Ja. Ja, ik vind wel inderdaad dat het Je moet daar kunnen werken als je dat wil. Maar het moet niet zo zijn dat als je hier woont in Zuidoost, dat je per se in Zuidoost moet blijven werken. Want juist als je ambities hebt, is de sky is the limit. Dus moet je overal naartoe kunnen gaan. Dat geloof ik wel. Maar ik ben, ja, het is wel ongelijk verdeeld hoor. Ik bedoel, zoveel geld wordt er verdiend hier in Zuidoost per vierkante meter. En we zijn qua inkomen zitten we ergens onderaan. Als je kijkt naar heel Amsterdam. Dus ja, die ongelijkheid, daar ben ik niet enthousiast over. En als je de mogelijkheid hebt om daaraan te ontsnappen, moet je dat zeker doen. Maar dat betekent dat er steeds meer mensen achterblijven, of mensen die hier naartoe komen, die mogelijkheden niet hebben. En dan krijg je dus echt dat Zuidoost de plek wordt voor iedereen die van onderop op moet gaan klimmen op een gegeven moment. Kan hij dat en vliegt hij uit en dan komen er weer andere mensen. Ja, en
0: dus
3: zo
0: een soort van springplank dan?
3: Zuidoost als springplank, Zuidoost als migrantendorp, wat je net zei, ja. Angelo. Zuidoost als plek waar iedereen welkom is. En ik, dat vind ik positief, iedereen moet hier welkom zijn. Maar daardoor krijgen we ook allerlei problemen wel ook geïmporteerd, die niet per se bij dit stadsdeel horen. Maar het zijn ook de mensen die hier naartoe komen, omdat ze hier zich veilig voelen, relaxed voelen. Mensen zijn dakloos, komen hier naar Zuidoost. Dan wordt het vervolgens ook een ding van Zuidoost. Maar ze wonen niet in Zuidoost per se, weet je. Dus ik vind hem ingewikkeld.
0: Maar ze voelen zich wel Zuidoost.
3: Dat is gewoon wat je voelt verbonden met die identiteit. Dat iedereen welkom is en kan aansluiten. Ja. En je zijn of haar of diens cultuur kan uitdragen. Dus dat snap ik wel, dat dat een grote aantrekkingskracht heeft.
0: Welke ontwikkeling denk je dat Amsterdam Zuidoost het meest nodig heeft?
3: Welke ontwikkeling? Ja, het is lastig, want als je kijkt, ik bedoel, iedereen roept van, moeten meer betaalbare woningen komen voor de jongeren hier, et cetera. Maar dat is wel een ontwikkeling die haak staat op wat er gewoon gebeurt in heel Amsterdam, in de hele rand, in de hele wereld eigenlijk, dat proces van gentrification overal, weet je. Dat je ziet dat er alles heel veel duurder wordt in de stad. En mensen met minder geld, die worden steeds meer naar buiten gedrukt. Niet eens meer naar Almere, niet eens meer naar Lelystad, maar ver daarbuiten. Want daar kan je het alleen nog maar betalen. Dus ik vind dat een slechte ontwikkeling aan de ene kant. En dus daar hoop ik dat er toch inderdaad die betaalbare woningen komen voor jonge mensen. Dat ze ook gewoon een goede opstapje hebben. Maar het voelt niet meer realistisch. Dus we vechten voor iets waar we met z'n allen in geloven. Maar in de werkelijkheid gebeurt er gewoon iets heel anders.
5: Ja, maar hoe kan je er met z'n allen in geloven dan? Als je een assessment doet en het is niet werkelijk.
1: Maar waar geloven we allemaal in?
5: Als jij praat over bijvoorbeeld betaalbare woning. Toch? Ja. Betaalbaar in relatie tot de prijs van de stad? Of betaalbaar als in wat mijn portemonnee aan kan?
3: Ja, het liefst betaalbaar in relatie tot het inkomen van de jonge mensen hier. En dat is dan al niet meer realistisch.
5: En dat is niet realistisch. Ja. Nee. Ja, toch? En dus ik denk dat we... Als je zegt wat heeft Zuidoost nodig, is gewoon, ik heb zoiets van, binnen mijn organisatie zeg ik altijd van luister, het waterpeil stijgt, we moeten leren zwemmen. Je kan met z'n allen debatteren, je kan zeggen misschien moeten we de dijken groter zetten, misschien moeten we, het is allemaal waar, laat iemand dat doen, maar je moet wel leren zwemmen, hoe dan ook, linksom of rechtsom, zelfredzaam zijn. Met z'n allen continu constateren dat er dingen niet goed gaan, dat er dingen niet eerlijk zijn, houdt niks in stand. Weet je, we hebben het net over Kwaku. Je kan met z'n allen roepen, het wordt duurder. Alles wordt duurder, alles. Ja. Weet je, ik zei vandaag tegen een vriend van me, toen mijn vader in Zuidoost kwam wonen, kon hij gratis bij de markt, kon hij een spareribs halen en kippennekjes en kippenpoten. Gratis. Je hoeft alleen maar tegen die slager te zeggen, het is voor de hond. Het was gratis. Tegenwoordig betaal je top euro voor spareribs.
3: En voor de hond.
5: De wereld verandert.
3: Ja.
5: En ik wil dat aan de ene kant er echt mensen hard aan het werk zijn om bepaalde ontwikkelingen tegen te gaan. Maar ik wil aan de andere kant dat het volk zich gewoon zelfredzaam maakt. Ja. Ga waar je kansen het groot zijn. Zorg dat je kan zwemmen.
3: Maar hoe zorg je er dan voor dat je mensen dusdanig toerust, of misschien moet je ze niet toerusten, dat moeten ze zelf doen, dat ze de ontwikkeling mee kunnen, met die ontwikkeling mee kunnen, in plaats van er steeds achteraan hobbelen, want anders vis je continu achter het net.
5: Mijn moeder kwam met een boot vanuit Suriname naar Nederland. Ze was zoveel weken op het water. Ze kwam in een land wat ze niet kende, het was koud, maar ze heeft iets van zichzelf gemaakt. Kom op, we zijn resilient, we hebben slavernij overleefd. Gaan we ons druk maken over dit ding? Weet je toch, we zijn resilient. Er is meer bewijs van ons overlevingskracht mm-hmm. dan dat er bewijs is van het feit dat we verdrinken. En toch putten we er niks uit. We redden het. Maar je moet je energie zetten daar waar je je zwemkracht vandaan gaat
0: halen. Ja, en het positieve.
5: Ja, gewoon, ja.
2: Ervoor gaan.
5: Ontwikkel. Doe iets. Deze jongeman, hij zegt, hij is 26, hij is ondernemer.
0: Ja.
5: Weet toch? Hij probeert iets. Ondernemen betekent proberen. Ja. Toch? Het is niet, ondernemen betekent niet slagen. Het
0: betekent doen.
5: Het is proberen.
0: Ja.
5: En iedere keer opnieuw uitvogelen. Hey, waarom lukt het niet? En waarmee je begon is niet altijd waarmee je eindigt. Maar je moet altijd evalueren en altijd een soort van. Gewoon evaluate what you're doing. Weet toch? Oké, dit gaat niet goed. Waarom niet? Oké, ik moet hier wat aanpassen. Even tweaken. Maar dat is het. Als je alleen maar gaat lopen. Ja, maar dit. Ja, maar dat. Er is niemand die daar ooit vooruitgang geboekt heeft. Natuurlijk, je vertraagt processen wel. Maar je stopt ze niet.
0: Nee.
1: Ja. Ik heb wel een hele radicale en controversiële gedachten over. Ik ben sowieso volledig eens met wat Angelo zegt. 100%. Ik zal zelfs een stap verder gaan en zeggen van, ik wil geen betaalbare woningen meer. Ik denk dat er genoeg betaalbare woningen zijn. En dat is de reden waarom elke persoon die een beetje geld begint te verdienen uit de stad gaat. Omdat er niet genoeg upgrade is. En ze willen een plek zijn, een plek zijn waar er een beetje wat dingen wat beter zijn. Aan het einde van de dag, als we de hele tijd betaalbare woningen gaan bouwen, we gaan die dingen niet opknappen die hier zijn. Dan blijft het gewoon een, hoe zien ze het? Achterstandswijk, ghetto, plek, waar moe. En dan gaat de stadsdeel niet mee en dan gaat de rest van het stadsdeel wordt nu geupgraded. De rest wordt helemaal mooier en dan heb je Zuidoost die gewoon nog, wat we willen betaalbare woningen hebben. We willen dingen niet opknappen, want dan worden dingen duurder. Dus wat ik zeg eigenlijk, dus je hebt twee manieren dat je dingen kan aanpakken, right? Stel je voor dat ik een student ben, right? En ik haal steeds tweeën en drieën, right? Ik kan harder studeren en een 7 of een 8 halen. Of ik kan de leraar vragen om niet meer tot de 10 te reten, maar tot de 5. En ik denk dat steeds willen dat dingen goedkoper worden, is dat tweede. En gewoon zorgen dat we economisch vooruit gaan, zodat we ook gewoon in een betere Zuidoost kunnen leven. Met betere huizen, met betere woningen, met betere alles.
0: Dus jij zegt eigenlijk, klaag niet te veel. Je skills moeten gewoon ontwikkelen 100%. En je moet meer geld maken.
1: En dan kom ik op punt 2. Het is niet zo moeilijk, bro. Omdat het niet zo moeilijk is. Het is een mentale ding. Het is gewoon niet necessarily de educatie hebben waardoor je niet de juiste keuzes maakt.
0: Ja.
1: Maar in theorie is het niet zo moeilijk om een kleine opleiding te doen. Kan aan elke niveau zijn er opleidingen die geld verdienen. Ik bedoel, echt vanuit gaan dat je gewoon vanaf het begin. Uiteindelijk, als je al op de bottom bent, je bent al 30, 40, dan is het een stuk moeilijker. Maar stel je voor, je bent nog, je bent nog jong, right?
0: Yeah.
1: Je bent 15, 16. Laten we zeggen, je gaat naar ROC. Je hoeft niet eens HBO te doen. En je ROC, je studeert even, bouw iets in de richting, zorg iets in de richting. Er is genoeg werk in die sectoren. De studies zijn haalbaar. Je bent good.
5: De barrière is mentaliteit.
1: Het is mentaal. Het is een mentaal. Het is niet dat het zo moeilijk is.
0: Het is wel mentaal.
1: Je moet niet de juiste keuzes maken.
0: Het is wel mentaal, maar je moet wel de ruimte hebben om dat te hebben. Hè? Want gisteren had ik het er ook over. De piramide van Maslow.
1: Ja.
0: Oké. Okay? Wanneer kan je tot zelfontplooiing komen? Wanneer je niet meer in overlevingsstand zit?
5: Dat is niet waar.
1: Vertel.
5: Nee, dat is niet waar.
1: Kijk.
0: Wat een zucht.
5: Ah, nee, omdat wat eigenlijk slecht is voor onze samenleving, is als weldenkende mensen continu gaan nadenken over anderen. Het zit hem in dat er veel weggehaald wordt bij mensen. Pijn kan de reden zijn dat je slaagt.
0: Zeker.
5: Pijn kan ook de reden zijn dat je niet slaagt.
0: Klopt.
5: Toch? In de kern is er een mentaliteit nodig. Een overarching mentaliteit. Die mentaliteit moet de mentaliteit zijn waarbij je streeft naar meer. Waarbij je streeft naar het maximale van jouw kunnen, individueel. Toch? Het moment dat we dat de toon maken van dit stadsdeel. Dat streven naar het maximale van jouw individuele kunnen. Dan gaan we collectieve groei zien. Maar het moment dat we smoesjes blijven projecteren op mensen. Dan gaan ze die smoesjes ook adopteren. Er is een periode geweest dat mensen zeiden, er zijn geen stageplekken te krijgen aan de andere kant van het spoor. Weet je hoeveel mensen ik gevraagd heb wanneer ze geweest zijn aan de andere kant van het spoor voor een stageplek? Niet.
0: Ja.
5: Van de 40 mensen die ik heb gevraagd.
0: Maar,
5: maar alle 40 zeggen het. Maar waarom zeggen ze het? Omdat mensen in zo'n setting zich druk maken en dus dat continu blijven herhalen.
0: Zeker.
5: Er moet gewoon een mentaliteit switch. We komen van overlevers. We komen van ondernemers. Ja. We komen van hosselaars. We komen van heel veel. Maar die mentaliteit moet anders. Het moment dat we altijd progressie leggen in de hand van een ander, remt het ons. Een stuk eigen verantwoordelijkheid. En op een gegeven moment gaat het kaf zich van het koren scheiden. Het is niet erg dat er een aantal mensen zijn die ondanks dat mentaliteit, switch, weet ik wat, het niet redden.
0: Ja.
5: Voor die mensen moet je kijken wat is haalbaar. Hè? Ook daarin komen we vanuit een cultuur waarbij dat zo was. Van huis uit, velen van ons. Gewoon, niet Nederland, maar ik heb het over waar we vandaan komen. He, bij iemand op het erf wonen, termen als kweekjes. We komen van dat. Ja. Hé, die redt het niet, ik ga je ontlasten.
0: Yes.
5: Ik neem die jongens. Ja. Weet je, of ga jij naar Nederland?
0: Ja.
5: Ik hou die kinderen.
0: Dat je.
5: Dan laten we ze later komen. We komen van dat.
0: Ja.
5: En in ene zijn we op zoek naar redding. En we kijken naar alles behalve in de spiegel. Omdat weldenkende mensen, zoals wij hier aan tafel zijn, soms te analytisch zijn en willen gaan bedenken waarom iets is. En daarmee creëren ze direct ook smoesjes voor degene die niet nadenken voor zichzelf. Want het is makkelijker.
3: Ik ben het gedeeltelijk met je eens. Ik denk dat we absoluut hand in eigen boezem moeten steken. En gewoon de strijders die we zijn, dat naar boven komt om onze positie te bemachtigen. Tegelijkertijd vind ik wel dat je soms ziet, en dat is dat generationele, weet je, bepaalde gezinnen. Oma heeft gestroggeld, moeder struggelt, of vader struggelt, zoon struggelt. Die struggle blijft gewoon maar als een soort van tweede natuur in dat gezin. En ze lijken er niet uit te komen, weet je. Dus ik vind aan de ene kant, ja, je moet het voor jezelf kunnen doen. Maar we moeten ons ook realiseren dat er genoeg mensen zijn die echt aan het worstelen zijn.
5: Maar daar ben je het geheel met me eens. En niet gedeeltelijk. Ja, want dat heb ik gezegd.
0: Dat is dat kweekje eigenlijk. Want dan is het, kijk ook naar een ander.
3: Ja.
0: Dus als de ander het niet heeft, dan neem ik je bij me. Maar dan heb je weer het probleem dat de thuisfront, het thuisfront, die daar kennen we alles van. Want ik heb ook jongerenwerk gedaan. En dan heb ik een hele nieuwe opvoeding gegeven aan jongeren. En dan gaan ze naar huis en dan alles wat ik ze heb verteld en aangeleerd is weer weg.
1: Ja, 100%. Ik zou zeggen dat inderdaad eigenlijk daar het probleem is. Maar dat is ook inderdaad mentaliteit. Dus je krijgt die opvoeding die mentaliteit uit die opvoeding. Op het onderwerp van dat... Ik heb nog een radicaal puntje.
0: Je gaat wel lekker radicaal hier, hè?
1: De vorige generatie voor mij of voor jullie, ik weet niet. Maar een van deze generaties was vol met uitkeringtrekkers. En heel veel van de mentaliteit kwam daar vandaan. En daar komt de mentaliteit vandaan. Ik ken genoeg van de oudere generaties, de oma's enzovoort, die eigenlijk super slim en creatief zijn in hoe zoveel mogelijk kunnen krijgen uit de overheid. Put that energy like a job or something, begrijp je? En die mentaliteit gaat dan ook over naar de volgende generatie. En daarom gaan we in plaats van onze geld fixen, gaan we klagen. Waarom zijn niet genoeg betaalbare woningen? Kan dat er niet komen? Ik denk dat...
3: Bijna
1: dus,
3: vragen nee, of er bellers ik, zijn nu weer reageren.
1: Ik wil het echt weten. Ik wil het echt op de hart zetten. We moeten dit echt niet vergeten. Het is niet zo moeilijk. Als al die andere mensen naast ons te kunnen. Wij kunnen het ook. De talent is er. Het is een mentale issue. En ik zeg niet van, dan moet iedereen het gewoon maar fixen. Kijk, zo werkt het gewoon niet. Natuurlijk, als het in de opvoeding is voortkomt, als het misschien gedeeltelijk cultureel komt, of nu zo klagen van dit en dat, dan is het niet van, iedereen fix jezelf en dan komt het zo goed. Ik zeg alleen, misschien als we wat van de resources zetten in het zorgen voor betaalbare woningen en die retoriek verspreiden en een campagne daarvoor doen. Wat als we campagne doen voor die mentaliteitsswitch?
5: Ja.
1: Wat gaat er dan gebeuren?
0: Oké, maar ik heb nu wel... Angelique wil nog even iets zeggen.
2: Ik wil heel even iets zeggen, want klein gedeelte kan ik met je meegaan. Want in mijn tijd, ik heb kort gewerkt bij de Nestheaters. En echt, veel van die acteurs leefden echt van half jaar na half jaar, een halfjaartje werken. En dan konden ze gewoon een half jaar hun uitkering krijgen. En dat was gewoon de normaalste zaak van de wereld. Ja. Maar ik weet zeker, wij alle hier zijn absoluut niet zo geweest. Dus
1: dat is misschien de generatie voor.
0: Dat is voor een gedeelte.
5: Wat je zegt, kijk, er zijn natuurlijk ook golven geweest, hè, van migratie. Mm-hmm. Er is een periode geweest waarbij mensen vanuit Suriname en vanuit de Antillen naar Nederland kwamen om te studeren. Dat waren mensen die, onder mijn ouders, althans niet mijn moeder, maar mijn vader wel. En die hadden de intentie, ik ga naar Nederland, ik ga studeren omdat ik het niveau in Suriname of op Aruba niet kan krijgen. En dan ga ik terug. Oké. Okay. Voor zij die in Suriname uit Suriname komen, is natuurlijk ook een periode geweest waarbij onafhankelijkheid een rol speelde. Ja. Men kon de keus maken, blijf ik in Suriname of ga ik onder Juliana mee naar Nederland. En dat heeft een andere slag mens, ook Surinamer, naar Nederland gebracht. Dan heb je de periode waarbij je niet makkelijk meer in Nederland kon komen. Dat waren de mensen die kwamen vanuit Suriname naar Frankrijk en van Frankrijk naar Nederland. He, dus je hebt gradaties. En in die gradatie is focus verlegd. De ene die zegt, hey, ik studeer, ik ga terug. Maar in Nederland is best oké. Ik heb mijn relatie, ik heb mijn ding, ik ga hier blijven. Ik heb weinig kansen voor werk als ik terug ga naar het land van herkomst. Die golf die later kwam, ja, die heeft zijn weg moeten vinden. Kwamen hier niet zoals mijn vader hier kwam. Maar die kwamen in pensionnetjes terecht. Die hebben hun weg moeten vinden om zichzelf overeind te houden. Dat was een hele actieve groep. Daar heb ik het over spandoeken. En dan praat je over Convalius, André Reder. Hele actieve mensen, maatschappelijk actieve mensen. Maar die hebben zich ook ingezet voor een sociaal lastigere groep mensen. Die met 20 mensen in een huis woonden in Zuidoosten.
0: Ja.
5: Dus en als je kijkt naar uitkeringstrekkers, we moeten ook niet vergeten, er is ook een periode geweest waarbij wit Nederland, zwart Nederland heeft uitgelegd hoe het systeem hier werkt. En op een gegeven moment kom je erachter dat werken voor sommige mensen minder lonend is dan die uitkering pakken en die hossel pakken.
0: Ja, precies.
5: Weet toch? Dus dat zijn allemaal gradaties. Dan heb je zoveel jaar Bijlmer, waarbij de stad Amsterdam niet keek naar Zuidoost.
0: Ja. Zeker.
5: Dus er ontstond een eigen economie. Nieuwmarkt ging tegen de vlakte. Mensen verhuisden naar hier. Er ontstond ook weer een underground economie. Dus er is zoveel gelaagdheid bij die uitspraak die je daar doet, dat je uitspraak absoluut niet onterecht is. Mm-hmm. Maar de gelaagdheid, als je die helemaal uitpluist, dan ga je denken, hey, damn man.
0: Ja, wat hebben ze allemaal meegemaakt?
5: Dat is best wel lastig om daarvan uit te komen. Maar dan nog zeg ik, het kan. Het is niet onmogelijk. We hebben gewoon op een gegeven moment gezegd, hey, maar dit is oké. Okay. Hier ben ik content mee.
0: Ja.
5: En het was goed tot een bepaalde level van leven. Maar voor de komende generatie, that shit does not work. Nee. De komende generatie heeft aan jouw survival skills die je tot nu toe hebt gehanteerd, niets.
0: Ja, oké, maar dan wil ik daar iets over zeggen. Want we hebben het over survival skills, hosselaarsmentaliteit, ondernemerschap. Mm-hmm. Kwaku.
5: Hey.
0: Coronatijd zijn er zoveel hosselaars naar ondernemerschap gegaan. En heel veel mensen die vroeger misschien geen standje hadden op Kwaku Festival, zijn nu een soort van gevestigd op Kwaku Festival. En dan volgend jaar is Kwaku Festival niet meer in dezelfde vorm. Wat vinden we daarvan?
3: Ik vind sowieso, als je je richt op één festival per jaar, dan ben je geen ondernemer. Dus ik hoop.
5: Zeggen, ja.
3: Dus ik
5: je
3: hoop
5: bent een
3: hartelijk
5: Excel.
3: Nee, maar ze hebben ook een andere. Ja. Ik hoop van harte dat ze langs meerdere festivals gaan in Nederland en België, weet ik veel wat. En dat ze ook gewoon andere opportunities zien. Want ik denk dat dat de kracht is van de jonge creatives die zich nu oppoppen. En dat ze mogelijkheden zien. Ze zien kansen. Ze zien plekken waar ze zich kunnen ontwikkelen. Als we alleen maar gaan kijken van ja, maar dit was altijd al zo. En nu gaat het weg. En ik ga er niet in mee. Dan ben je geen ondernemer. Want dan gaat je bedrijf gaat gewoon dood. Weet je. Je hebt alleen maar bestaan, zeg, op het moment dat je weet aan te passen. Dus ik hoop dat er voor die mensen andere gelegenheden zijn. Hopelijk komt Kwaku in een andere vorm terug. En kunnen mensen daar nog steeds een steentje hebben. Maar zo niet, wat ga je dan doen bij de World of Food? Zo niet, wat ga je dan doen bij de World of Flavor? Volgens mij is er ook nog.
0: Ja.
3: Zo niet, wat ga je dan doen met al die betaalbare bedrijfsruimte die op dit moment wordt geregeld door Stadsdeel Zuidoost voor ondernemers hier, want die prijzen zijn op sommige plekken wel heel erg hoog, worden wel bepaalde opportunities gecreëerd. Dus ik hoop wel dat de mensen daarin springen.
5: Ja, ik denk dat ook. Kijk, we zitten hier bij Mad Radio.
0: Ja.
5: Toch? Mijn eerste connectie met Mad Radio zaten ze in Oost. Volgens mij van Oostadestraat.
2: Van Oostadestraat, ja.
5: Van Oostadestraat.
2: In de pijp.
5: Was de studio. Ja. En daarnaast was een café. En je kon van die café kon je over en weer lopen. Ja. Ik zie Mad Radio net als hoe Kwaku zie.
0: Ja.
5: Toch? Een stapel in onze samenleving.
0: Ja.
5: Er zijn periodes geweest. Ik heb een korte tijd ook programma's gemaakt. Samen met Arius en die kwamen na ons. En toen hebben we een keer een vergadering gehad. Ik weet niet meer exact waar het was. Volgens mij was het in Zuid, ergens in een soort gebouw. Op de hoogte van Nicolas Maastraat bij Museumplein. En toen ging het over hoe houden we onszelf afloat? Hoe zorgen we ervoor dat we overeind kunnen blijven? En die vergadering was jong. Ik zit daar, veel oudere mensen. En een hoop. Iedereen heeft het hoogste woord. Niemand trekt zijn portemonnee. Ja, maar het is belangrijk. Maar er zijn, vroeger waren er spotjes van dat je kon lid worden. Je kon geld betalen, kon je lid worden. We konden het in stand houden. Want als we met z'n allen vinden, het is belangrijk. Ja. En we zetten allemaal daar geld neer. Kan Norman dat ding blijven doen.
0: Ja.
5: En als we ervoor zorgen dat die, net als hoe je salaris ieder jaar een slagje omhoog gaat. Hè, dat ook zijn geld ieder jaar een slag omhoog gaat. Dan kan niemand ons wat zeggen, want wij willen hem houden en wij hebben er wat voor over.
0: Precies.
5: Maar we hebben er niks voor over. Maar het moet wel zo blijven. Want wee als die man je geld vraagt om je show te maken. En hij zal je 1000 euro per maand vragen. Maar niemand is bezig met wat het hem kost om het overeind te houden.
0: Ja.
5: Niemand. We noemen iets van ons. Maar als het van ons is, waarom
0: dan
5: gaan we er zo mee om?
0: Ja.
5: Als ik Kwaku van vroeger was top. Maar Kwaku van vroeger was ook, je kon van vier kanten kon je Kwaku binnenlopen. Er was geen toezicht.
0: Ja.
5: Na Kwaku was er altijd gevecht. Bij de McDonald's was altijd drama. Bij de metro was altijd drama. Ik bedoel, het heeft voor- en nadelen gehad.
0: Zeker.
5: Weet je, Kwaku-directeuren zijn elkaar geslagen op Kwaku. Weet je, ik bedoel, we moeten eerlijk zijn. Soms zijn we zo in Zuidoost de misère aan het verheerlijken omdat het bijzonder is. Toch? Het is wel van ons.
0: Ja.
5: Het is niet veel, maar het is van ons.
0: Ja.
5: Maar we moeten ook eerlijk zijn. Het is niet meer comparable met hoe de tijdsgeest is. Okay. Dus ik snap dat zij die de toko nu hebben, zoiets hebben van, het is zoveel werk. En eigenlijk krijg je er zo weinig terug economisch. En je moet door zoveel gezeik en boze berichten en weet ik veel wat.
0: Elk jaar weer.
5: Iedereen hunkert terug naar 1975. Meer dan de helft van de mensen die klagen komen niet eens uit 75, met alle respect. En zij die wel komen uit die periode. Hoeveel jaren? Ja, laat me dat niet zeggen, maar het mag niet over jou leunen, laat me gewoon zo zeggen.
0: Ja.
5: Want we moeten, als het belangrijk is, wil je het preserven voor de toekomst.
0: Ja.
5: En om het te preserven voor de toekomst, zou een deel van de financiering van het festival van het volk moeten komen.
0: Ja.
5: En dat is jouw economische bijdrage in de vorm van een kaartje.
0: Ja.
5: Eten wordt ook alsmaar duurder. Die sperp kost nu anders dan toen.
0: Zeker.
3: Ja.
5: Weet toch? Zeker. Mensen moeten aan dingen, aan bepaalde eisen voldoen. Ja. Je moet bepaalde papieren halen. Dus we moeten snappen dat het met de tijd meebeweegt. En als we willen dat het economisch betaalbaar blijft en het ook blijft op een langere tijd, ja, zou je eigenlijk moeten zeggen, ik koop gewoon, ieder jaar koop ik mijn vier weekenden partout en ik
0: zie ik wel wanneer ik ga of niet.
5: Ja, want dat
0: hebben ze
5: maar
0: een bijdrage gedaan.
5: In Lowlands kan je alleen maar weekendkaarten kopen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En dat zijn hele andere prijzen.
5: Ja, ja, 350 andere, euro ja, voor een weekendkaart. En that's it. Je kan geen dagkaart meer kopen.
0: Ja.
3: Maar je ziet ook die hele verandering in Zuidoost. Ook als je het hebt over wat Zuidoost maakt. Er zijn heel veel mensen hier die dingen doen voor elkaar. Er zijn ontzettend veel stichtingen in de afgelopen jaren, of afgelopen 30 tot 50 jaar wel opgericht hier en zo. En je kon voorheen makkelijk ook een subsidie aanvragen voor je project. En dan ging je iets doen met kinderen, jongeren, volwassenen, vrouwen, wat maakt niet uit. En ook dat wordt weer langzaam teruggedraaid. Want er is gewoon continu te weinig geld daar beschikbaar in ieder geval. Ja. Dus je moet eigenlijk ook nu op met z'n allen gaan kijken, wat zijn andere manieren waarin we kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat de dingen die we belangrijk vinden voor onze jeugd hier in Zuidoost, dat we dat ook gewoon kunnen blijven doen zonder dat daar alleen maar geld vanuit de overheid vandaan komt. Want als we op die overheid moeten wachten en die geldkraan wordt dichtgedraaid,
6: heb je pech.
3: Dan hebben we pech. 100%. En we hebben al op een aantal fronten pech misschien hier in Zuidoost. Dus we moeten echt wel daar zelf voor gaan zorgen dat we dat in stand houden of gaan verbeteren.
2: Ja, maar ik denk ook zeker dat die subsidie die je altijd krijgt, dat brengt ook met zich mee dat je iedere keer toch weer door een hoepeltje moet springen. Zeker. En dat je niet je eigen dingen kan gaan doen. Dus wat dat betreft denk ik dat we ook gewoon moeten gaan kijken van, hey, weet je, subsidie, Dat gaat ons niet beter maken. Dus dat we ook echt gaan kijken van, hey, hoe gaan we kijken dat we het wel gaan redden met elkaar. Ja. Maar en vooral dan ook met elkaar.
1: Ja. Zeker.
2: Maar als
1: voordat we verder gaan. Ja. We hebben 7 minuten. Willen we het nog over de asset map hebben?
0: Dat kan je niet zo. Mag ik zelf niet?
1: Sorry, nee, vraag is een vraag.
0: Hij is wel heel radicaal, hè?
1: De vraag is...
0: We hebben het over Kwaku. Maar is Kwaku een cultureel evenement of is het een maatschappelijk evenement? Wat vind jij daarvan, Angie?
2: Ik vind het niet maatschappelijk.
0: Nee.
2: Kijk, het is ontstaan doordat die jongeren niet op vakantie gingen. En toen is er een voetbalwedstrijd is ontstaan. En daar kwamen mensen met eten en dit en dat. Zo is
0: Kwaku. Dus het is wel als een maatschappelijk evenement ontstaan om verbinding te creëren.
2: Precies, maar dat is het al lang niet meer, heb ik het idee.
5: Al heel lang niet meer.
0: Het is nu gewoon heel commercieel.
5: Het is niet commercieel. Dat is het niet.
2: Het is cultureel.
5: Want als het commercieel was,
0: dan moesten we alles betalen.
5: Dat is een heel ander ding.
0: Het
5: is niet commercieel. Het is gewoon, we moeten met z'n allen eerlijk zijn. Het is niet meer de Kwaku van onze jeugd.
0: Ja.
5: Als je kijkt, de Kwaku voor onze jeugd, voor zij die die al wat ouder zijn, de mensen rondom Marcella Roos hebben Kwaku een keer gehad, Winston Koud heeft Kwaku een periode gehad, Kenneth Renfrew heeft Kwaku een periode gehad. Ik bedoel, Esaias heeft een keer een poging gewaagd om Kwaku te doen. Kwaku is nooit één doorlopende lijn geweest. Het is altijd de vraag geweest, hoe houden we dit in stand? Ja. Dat is altijd dat ding geweest. En het is ieder jaar eigenlijk niet goed geweest. Ja. Gevoelsmatig was het fijn als bezoeker, want je merkte een hoop dingen niet. Maar achter de schermen, financieel, ik heb een keer een Kwaku meegemaakt dat ik daar kwam en ineens was ons podium weg.
0: Ja.
5: Weet toch, was hij niet betaald? Had die man hem in de avonduren had hij weggehaald? Ja, weet toch? En dus nogmaals, we verheerlijken dingen vanuit het perspectief van een toeschouwer.
0: Ja.
5: Maar we moeten het ook bekijken vanuit het perspectief van de organisatie.
0: Ja.
5: En het is nooit één organisatie geweest die het de afgelopen 50 jaar gedaan heeft. Dat is niet zo. En de organisatie die nu is gekomen, die is gekomen nadat het een jaar niet geweest is.
0: Ja.
5: En het is in dat jaar niet geweest omdat het niet kon voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld werden. Niet alleen maar door de gemeente, maar gewoon puur voor een festival aan zich.
0: Ja,
2: beveiliging, alles.
5: Juist.
3: Niet door de modder hoeven lopen.
2: Nee, precies,
5: dat soort zaken.
2: Ja. Maar ging je sommige weekenden ging je niet, want er was gewoon te veel modder. Niemand kon daar lopen.
5: Je kon daar niet lopen.
2: Dus, dat was gewoon heel anders.
5: Het moest aan bepaalde eisen voldoen. Je kon gewoon door de weeks nog steeds naar het terrein en nog steeds eten kopen.
0: Ja. Dat is waar.
5: Weet je toch? Maar toen de huidige club kwam, hebben ze al de keus gemaakt om het naar een ander niveau te tillen. Dat was de missie. En ik vind dat ze dat echt verdienstelijk hebben gedaan.
3: En ik denk dat dat ook is wat mensen nu tegenwoordig wel verwachten. Je kan daar prettig rondlopen, het ziet er gelikt uit, geluid is goed, et cetera. Er zijn wc's, je kan naar het toilet gaan zonder dat je een ziekte oploopt of wat dan ook. Alleen mensen willen daar nog steeds niet voor betalen. Dus het is wel die kwaliteit die ik wil, maar dat prijskaartje is te hoog. Ja, dan krijg je gewoon
5: een 1,5 miljoen mensen betalen er wel voor. Hè? Ja. 1,5 miljoen mensen betalen er wel voor. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Het is of ons festival voor iemand anders, of het is ons festival voor ons. Ja. Die keus moeten we maken.
3: Ja.
5: Er zijn andere mensen die van Brabant komen, die van elders komen, zwart-wit, buitenland, die wel enorm genieten ervan. Die wel denken, wow, en folk, gewoon vlak voor mijn neus, weet toch? In een stadsdeel wat ook goed aanvoelt. Dus de vraag is, gaan we het verleden blijven verheerlijken en daardoor over een tijdje zeggen, er is geen kwakkel meer, punt? Ja. Of gaan we zeggen, ik wil dat er een kwakkel is en als dat betekent dat ik niet 4 weekenden kan gaan, maar ik kan maar 1 weekend gaan, dan is dat wat het is.
3: Ja.
0: Ik moet wel een bruggetje maken naar het volgende onderwerp, want ik heb wel de vraag, want er komt een asset map naar Zuidoost, voor Zuidoost, die is nu in ontwikkeling.
2: Ja.
0: Ik wilde afsluiten met, is kwakkel de weg naar Zuidoost? Hoe zien jullie dat?
2: Ik snap even de connectie niet met de asset map.
0: De asset map is voor mij, ik zie het als een routekaart naar Zuidoost, waar je eigenlijk de belangrijke faciliteiten kan vinden. Mm-hmm. Maar was kwakkel eigenlijk iets waardoor Zuidoost op de kaart staat?
2: Ja. Oh zeker, absoluut. Ja. Nee, ik denk dat wanneer je in deze tijd Zuidoost zegt, dan zal denk ik, misschien wel 3/4 van Nederland kwakkel achteraan kunnen zeggen. Omdat het gewoon zo bekend is.
0: Mm-hmm. Ja. Dus en waarom is
2: wat dat betreft is kwakkel wel de route naar Zuidoost voor heel veel mensen in Nederland. Zeker.
3: En ook gewoon symbolisch de plek waar je elkaar kan vinden. Ja. Dus als je het hebt over een asset map waar al onze krachtbronnen van Zuidoost op de kaart staan, dan is kwakkel eigenlijk ook zo'n plek waar je kan rondlopen. Wat eten dan misschien betreft en muziek en allerlei culturele dingen, dan zie je dat ook gewoon.
0: Zo zeker. Ja. Want zo zie ik de asset map. Mm-hmm. Want kunnen jullie wat meer vertellen over de asset map?
2: Ja. We zijn nu, denk ik, alles bij elkaar toch wel kleine anderhalf jaar alweer bezig met het. Met het opzetten daarvan. En ik zal het even in volgevlucht doen. We hebben verschillende meetings gehad met buurtbewoners om te kijken van wat zij ook ervan vinden. Want dat vonden wij ontzettend belangrijk. Ja. En dan zijn we nu aan het kijken van hoe kunnen we eigenlijk zo snel mogelijk en het liefst medio oktober echt het gaan lanceren. Misschien wil Soenga ook even iets technisch.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
8: Radio Swammerdam. Hoezo?
9: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
10: Radio Swammerdam.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij mayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
14: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
15: Dit is Markt. Al langer dan
16: 40 jaar.
15: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
17: kunst en cultuur,
15: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
4: Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Duitse stad Stuttgart heeft vanmorgen een man een 47-jarige vrouw met een mes aangevallen en in brand gestoken. De vrouw ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De man is opgepakt. Volgens de politie kennen de beiden elkaar en betrof het wellicht een relatiedrama. Het winkelcentrum waar de steekpartij plaatsvond is kort ontruimd geweest. In de Amerikaanse staat Minnesota is een man die vorig jaar een democratisch lid van het parlement en haar man bij hun woning vermoordde, veroordeeld tot levenslang. Hij had verkleed als politieagent bij ze aangebeld en toen ze opendeden meteen het vuur geopend. De 59-jarige man handelde uit een politiek motief. De politie vond na zijn arrestatie in zijn auto een lijst met meer dan 45 andere politici en ambtenaren. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om touroperators als D-reizen, prijsvrije vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: date y listen.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Sting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Een goede avond. Fijn dat u bent afgestemd op uw favoriete, maar ook familiezender Radio Maart. Radio Maart, een begrip in Nederland, maar ook daarbuiten. Een zender die al langer dan 41 jaar bestaat. En ik groet u van deze plaats uit van harte en heet u allen van harte welkom. U bent nu afgestemd, zoals ik het al eerder zei, op uw zender Radio Maart, gevestigd in Zuidoost aan de Wouterichemstraat nummer 8. En vrij te beluisteren via Salto. In de vrije ether op de 107.90 frequentie. En digitaal kunt u ook surfen naar Radio Maart, waar u zich ook mag bevinden. En dat is mogelijk via www.radiomaart.nl. Telefoonnummer van deze prachtige studio, van deze prachtige zender, is 020-471-4291. U heeft ze net kunnen luisteren naar het nummer van Curtis Mayfield. Dat is mijn intro. En Taylor Deen. En op de saxofoon hadden we David Lindley. U bent nu beland in het programma The Music Train. The Music Train. En The Music Train wordt u verzorgd door uw gastheer Ray Dell. Ray Dell staat voor Raymond Dalvoer. De bedoeling is dat ik vanaf 10 uur tot 12 uur uw gastheer zal zijn. Van 10 tot 11 zal ik het programma waar ik afgelopen donderdag mee bezig was. Dat is het verhaal van Whitney Houston en ook haar muziek. En dat is zo veelomvattend dat ik het niet op één dag kon afronden. Dus ik had toen met u afgesproken dat ik vanavond verder zou gaan met Whitney Houston. En ik wens u allen een fijne luisterstemming toe. Voor degenen die het begin van vorige week nog niet hadden beluisterd. Het is namelijk zo dat deze zangeres, Whitney Houston, die niet meer tussen ons in ons midden is, die is geboren op 9 augustus 1963... New Jersey, op Beverly Hills in New Jersey. En ze is overleden in Californië op 11 februari 2012. Zij was een Amerikaanse zangeres, model en actrice. Whitney is met 220 miljoen verkochte platen wereldwijd een van de best verkopende artiesten ooit. Ja, dat is het. We gaan even een nummer van haar bij u in de huiskamer brengen. En het nummer is getiteld Iron to You.

Wrong to You was dat van Whitney Houston. Prachtig nummer trouwens. Zoals ik ook al vorige week zei, had Whitney Houston een korte relatie met Eddie Murphy. En daarna was ze getrouwd met Bobby Brown. En daaruit ontstond er ook een dochter. En met dat stukje gaan wij verder. En ik hoop dat ik dan het resterende verhaal van haar op een juiste manier mag en kan afronden. Na jaren van geruchten en speculaties in de media was de echtscheiding tussen Houston en Bobby Brown in september 2006 een feit. Hierna ging de zangeres met Cliff Davis, de man die haar groot maakte, de studio in om een nieuw album op te nemen. Na 3 jaar muzikaal experimenteren met onder andere Alicia Keys, Danya, Stargate, David Foster en Akon was Whitney in 2008 klaar om een comeback te maken met I Look To You. Die hebben we ook al eerder afgedraaid. De single Million Dollar Bill werd door velen gezien als haar eerste beste werk sinds tijden. Het succes van het nummer viel in de hitlijsten tegen en ook de verkoop van het nieuwste album met 2,5 miljoen exemplaren was niet vergelijkbaar met het succes van de albums uit de jaren 80 en 90. Maar Whitney's label bleek wel tevreden met de resultaten gezien de toenmalige muziekmarkt. I Look To You behaalde in veel landen de album top 10 en was in de Verenigde Staten Houston's eerste nummer 1 album sinds de soundtrack van The Bodyguard in 1992. Begin september 2009 gaf Whitney een interview tijdens de Oprah Winfrey Show. Haar eerste interview sinds 7 jaar op de televisie. Er werd dieper ingegaan op haar echtscheiding en haar drugsverleden. Het interview was in de Verenigde Staten een kijkcijferhit. Om haar comeback te vieren lanceerde Whitney in 2009 haar eerste wereldtournee sinds 10 jaar. De Nothing But Love World Tour bracht haar naar diverse uithoeken van de wereld. Ook het Antwerpse Sportpaleis kreeg haar over de vloer. De recensies rondom haar laatste optredens waren slecht, wat resulteerde in veel boegeroep tijdens concerten in onder meer Engeland en fans die vroegtijdig de zaal verlieten omdat de zangeres haar grote glorie had verloren en de hoge noten van Weller niet meer kon halen. Oké. Op haar website was te lezen dat zij werkte aan een comeback op het witte doek. Ze speelde Emma in de film Sparkle. Whitney overleed op 11 februari 2012 op 48-jarige leeftijd. Jongen, zo jong. De zangeres werd dood aangetroffen met haar gezicht voorover in het water, liggend in het bad van haar hotelkamer in Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills. Volgens de lijkschouwer stierf Whitney door verdrinking, mogelijk na een hartaanval, te wijten aan een medisch probleem en het gebruik van drugs. Binnen een week na haar dood werden ruim 1 miljoen exemplaren van haar oudere werk verkocht. Veel singles kwamen opnieuw de hitlijsten binnen. In Nederland verscheen er bijvoorbeeld 11 van haar nummers in de top 100. I Know Him Well. Ook een nummer van Whitney.

I know him so well, Whitney Houston. Wij gaan deze uitzending vervolgen met het laatste gedeelte van het verhaal van Whitney Houston. Zoals u bekend is, heb ik afgelopen donderdag al een begin gemaakt met het verhaal van Whitney Houston en ook muziek van haar bij u in de huiskamer gebracht. En vanavond gaan we het afronden. Op 18 februari 2012 vond in de New Hope Baptist Church te Newark, geen New York hoor, Newark, Newark, als je het letterlijk spelt, in New Jersey de begrafenisplechtigheid plaats. In die kerk had Whitney als kind in het gospelkoor gezongen. De plechtigheid werd bijgewoond door in totaal zo'n 1500 genodigden, onder wie Alicia Keys, Stevie Wonder, Beyoncé, GZ, Elton John en Kevin Costner. Fans waren niet welkom bij de plechtigheid. Ook de straten in de omgeving waren hierom afgesloten. Men kon alles wel live via internet en de Amerikaanse televisie volgen. Haar ex-echtgenoot Bobby Brown verliet de kerk voordat de ceremonie begon, omdat hij en zijn entourage door de organisatoren geen goede zitplaatsen toegewezen kregen. No, no, no, no, no, no, no. Op 19 februari werd Whitney op het kerkhof te Westfield begraven, waar ze naast haar dochter en vader ligt. In augustus 2012 kwam Sparkle uit, de film waarvan de opnames kort voor het overlijden van Whitney waren afgerond. Ze had twee nummers voor de soundtrack opgenomen. De single Celebrate met Jordan Sparks, slechts 4 dagen voor haar overlijden afgerond. En het laatste dat ze heeft opgenomen en His Eye is on the Sparrow. Voor Celebrate werd een clip opgenomen waarin de castleden van Sparkle de stukken opvulden die Houston zong. In de laatste jaren van haar leven kwam Whitney vooral in het nieuws door problemen met haar echtgenoot Bobby Brown en geruchten over zijn drugsgebruik. In 2005 was ze afgekikt in het Crossroads Center op het Caribisch eiland Antigua. Op 24 april 2007 scheidde ze van Bobby Brown en kreeg ze de voogdij over hun dochter Bobby Christina. Intussen is die ook overleden in 2015. Haar dochter stierf onder gelijksoortige omstandigheden. In 2017 verscheen haar leven de documentaire Whitney, Can I Be Me? In 2019 bracht de DJ Kygo een ode aan Whitney Houston met het lied Higher Love, dat in veel landen de hitlijsten haalde. En dit was het slotverhaal van Whitney Houston. Er is heel veel te vertellen geweest. Vandaar dat ik twee uitzenddagen daarvoor nodig had. Ik hoop dat u wat hebt gehad aan dit verhaal. En tot de klok van 11 uur zal ik nummers van Whitney Houston, die ik nog niet had afgedraaid vorige week, die nummers zal ik ook vandaag bij u thuis in de huiskamer brengen. En wij gaan starten met, dat lied is getiteld I Will Always Love You. En dit nummer kennen wij van de movie track The Bodyguard. I Will Always Love You.

I will always love you, and I will, that is what I promised to you. Whitney Houston. Net zoals ik eerder zei, tot de klok van 11 uur gaan wij nummers van haar bij u in de huiskamer brengen. Nummers die ik de afgelopen week donderdag nog niet heb afgedraaid. Voor zij die net zijn ingeschakeld, u bent beland in het programma The Music Train. Nee, ja, The Music Train is dat je. En uw gastheer is Ray Dell en ik zit hier in de studio tot de klok van 12 uur. Om 11 uur krijgen wij het nieuwsberichten in het reclameblok. En daarna gaan wij ouderwets weer leuke soulnummers bij u thuis brengen. Volgend nummer is eentje van Exhale, Shoop Shoop. Whitney Houston met Exhale.

Exhale was dat van Whitney Houston. En wij gaan gewoon vrolijk verder met eentje van Count on Me. Count on Me, je kan altijd op me rekenen. En dat beloof ik plechtig. Telling you. Count on Me van Whitney Houston.

En dit is een van haar. Persoonlijk vind ik het een top. Een topnummer van Whitney Houston. I Look to You. Ik dacht dat ik het afgelopen donderdag al eerder bij u thuis had gebracht in de huiskamer, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Dus bij deze. I Look to You. Hé, hey, dit is echt een topper. Luister maar gerust naar Whitney Houston met I Look to You.

lieve luisteraars. Ik denk dat ik met dit nummer van Whitney Houston, Step by Step, deze eerste editie, tenminste geen editie, maar dit eerste uur zal afsluiten. Omdat wij over 4 minuten zullen wij onderbroken worden door het reclameblok en de nieuwsberichten. Ik spreek de hoop uit dat u hebt mogen genieten van de muziek van Whitney Houston. En ook het verhaal van haar interessant hebt mogen vinden. En ik dank ook de heer Henk Saruko. Ik hoop dat hij meeluistert. Van deze plaats uit doe ik hem de groeten. Want dit programma mag ik bij de gratie van Henk Saruko voortzetten. En daarvoor doe ik mijn uiterste best. Whitney Houston met Step by Step. Into.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het Zwitserse chocoladebedrijf Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Het advocatenkantoor International Rights Advocates beschuldigt de Zwitsers ervan dat ze te weinig doet om kinderarbeid te voorkomen en er intussen van blijft profiteren. Ondanks beloftes om het misbruik uit te bannen en over te stappen op verantwoord geproduceerde cacao. Lindt noemt de beschuldigingen misplaatst. Een 37-jarige Nederlander die in januari in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij 5 personen de dood vonden, is vandaag veroordeeld tot 2 jaar gevangenis, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man was begin dit jaar op een kruising niet gestopt voor een stopbord en botste vervolgens op een bus met 26 passagiers die daardoor over de kop sloeg. De man beweerde dat de remmen van zijn auto niet werkten. Hij had geen rijbewijs. Het weer droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zit inkom. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tori's in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Heel leesing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers.

Een goedenavond. Daar ben ik weer. Mijn naam is Ray Dell. U bent afgestemd op Radio Maart en u bent beland in het programma The Music Train. Wees u van allen harte welkom en fijn dat u blijft luisteren naar uw familiezender. Afgelopen uur heb ik het gehad over Whitney Houston en ik heb ook nummers van haar bij u thuis in de huiskamer gebracht. En ik heb het met veel voldoening gedaan en ik hoop dat u daarvan hebt mogen genieten. In dit laatste uur tot de klok van 12 uur ga ik wat rustige soulnummers bij u thuis brengen. En ik hoop ook dat die ook bij u in de smaak mogen vallen. Wij, zoals gewoonlijk, starten we met de groeten. En zij die op luisteren zijn, de directeur van Radio Maart, Mr. Van Gom. Doen wij de groeten. Het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. Mijn buurman, die bij mij in het portiek woont, hij is ook op luisteren. B.O.D. Boyke Bergwijn, die woont ook bij mij in de buurt. Ruutje, Tolle. Bouta is nu met vakantie hier. Mijn maat Bouta van Molenpad, paar geweermakerij bij de Wesley Breinburg is op luisteren. Kapitein buitendienst Jerry Nelson luistert ook. Siga, Erik Esselt, idem dito. Onze jeugdige luisteraar, Julian Meynals. En zijn vader, mijn saxofoonleraar, Mr. Ram. Swaggy, Dino en crew. Hebben we verder Sonny, André, Linka en Otti. Hebben we verder Black Hawk. Kennissen van mij in Osdorp. Mevrouw Botsen van de Boonweg. Tenminste, ze heeft daar gewoond vroeger. In de buurt van Beekhuizen, waar ik ook heb gewoond. Oud-DJ Shaki van Rotterdam. Mr. Henk Plein, Erwin Holter, mijn zus in Paramaribo Zuid. Tali, Talija Sabayo, die is ook op luisteren. Fijn dat u luistert, Tali. Aan de Tawayariweg heb ik zeer dierbare van mij. En die kan ik en mag ik niet vergeten. Oh, Wemi vergeet ding, dan heb ik een probleem. We keren weer even terug naar Nederland. Mr. Rudy Tonk is op luisteren. Baas Overman. De secretaresse, mijn brada Valle, mijn saptakai Archie, wie zijn het tegen mij, Archie toe. Mr. Creton, Fijde Faitang. Dat waren de mensen. Er zijn nog veel meer hoor, maar ja, goed. Dit is de lijst die ik heb ontvangen. Meneer Adjoja had me in het eerste uur gebeld en hij zegt dat alles goed is verlopen in het ziekenhuis. Hij doet aan iedereen de groeten. Hij is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis en hij maakt het zeer goed. Groetjes van de heer Adjoja en die is ook op luisteren. Zoals gebruikelijk begin ik met het gedenken van, nou niet gedenken, maar wij staan even stil bij zij die ons hebben verlaten. Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe in deze dagen. Het is altijd... het is altijd onprettig om een dierbare kwijt te raken. Sommigen zie het aankomen. Maar ook al zie je het aankomen, het blijft pijnlijk. Het blijft pijnlijk. In het leven die wij kennen heb je dat je geboren wordt. Je maakt je gewoon je huiswerk hier op aarde. En dan word je weer teruggeroepen. That's life. Degenen die ziek zijn, die wensen wij heel veel beterschap toe. Mogen zij op een waardige manier herstellen en gauw weer de oude worden. Voor degenen die wat te vieren hebben, die jarig zijn geweest, die jarig zijn of die nog jarig moeten worden. Wij wensen hun alle geluk. Wij feliciteren ze ook van harte. En wij wensen hun al het goede, met alle goede voornemens die zij in petto hebben. Dat is zo het rijtje. En ik belde nog met mijn collega, dat was geloof ik dinsdag. En ik had hem toen deelgenoot gemaakt van het overlijden van de Amerikaanse zanger Jim Gilstrap. Mr. Jim Gilstrap kennen wij van Swing Your Daddy. Die is niet meer tussen ons. Hij is dinsdag gaan hemelen. Hij is getransformeerd. En wij gaan een nummertje van hem. Ik had het niet op mijn lijst vandaag. Maar om hem te gedenken gaan wij toch een nummer van hem bij u.

En dat was Mr. Jim Gilstrap. Meneer Gilstrap met zijn Swing Your Daddy. Deze zanger is een Amerikaanse zanger. Die heeft ons afgelopen dinsdag... heeft die zeg maar, ons verlaten. Hij is getransformeerd. Hij is gaan hemelen. Vandaar dit liedje speciaal voor hem, Mr. Jim Gilstrap. Wij gaan deze uitzending vervolgen met eentje van Stevie Wonder. Stevie Wonder zingt Magerie Amour. Dit nummer is uitgebracht door Tamla Motown Records. En het is eentje van 1969. En is afkomstig van zijn gelijknamig album. De platenmaatschappij UM Records heeft dit nummer ook uitgebracht. Stevie Wonder met My Cherie Amour.

Wij zijn terechtgekomen nu bij Mr. Paul Anka met zijn nummer Having My Baby. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1974. Verspreid door Capitol Records, ook UMG, die heeft het ook verspreid. En United Artists Records, idem dito, die hebben het ook verspreid. En dit nummer is afkomstig van zijn album Anka.

In 1960 komen wij tegen Mr. Roy Orbison met zijn nummer Only the Lonely. En dit nummer is afkomstig van zijn album He Sings Lonely and Blue. Hij heeft ook nog een album uitgebracht. Tenminste, er is ook een album en die is getiteld The Essential Roy Orbison. Sony Records is als verantwoordelijk voor de verspreiding van dit nummer. Mr. Roy Orbison, the only the lonely.

Nou, nu pas gaan deze drie dames van start. Deze dames worden genoemd de Shireless. En het nummer dat u nu naar luistert is getiteld Will You Love Me Tomorrow. Dit nummer is uitgebracht in 1960 door Gusto Records. En dit nummer is afkomstig van hun album Tonight Is The Night. The Shireless, Will You Still Love Me?

luistert nu naar The Marvelettes met hun nummer Please Mr. Postman. Uitgebracht in 1961, verspreid door Tamala Motown Records. En het is afkomstig van een gelijknamig album. Please Mr. Postman, The Marvelettes.

Het nummer waar u nu naar luistert is van Mickey en Sylvia. En het nummer is getiteld Love is Strange. In 1957 uitgebracht door Groove Records. En het is afkomstig van hun album Blues on Burning Strings. Mickey en Sylvia, Love is Strange.

Trouwe luisteraar, dit nummer is uit zichzelf weer begonnen met afspelen. Wij hadden al met plezier mogen luisteren naar mevrouw Brenda Lee, I'm sorry. Maar op een of andere manier, na beëindiging van haar nummer, is het nummer spontaan opnieuw begonnen. Maar geen nood, we gaan verder met een Miss Doris Day. En we gaan er eentje brengen van, hoe is dat nummer weer getiteld? Perhaps, Perhaps, van 1964, uitgebracht door Columbia Records. En afkomstig van haar album Latin for Lovers. Doris Day met Perhaps, Perhaps. To know, you always tell me, perhaps, perhaps, perhaps.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

En dat was Miss Doris Day met haar nummer Perhaps, Perhaps. Wij gaan nu naar het jaar 1967. Sommigen in 1968. Wij gaan nu naar de Bee Gees met hun nummer Massachusetts. Afkomstig van hun album Horizontal en uitgebracht door Polydor Records. De Bee Gees met Massachusetts.

0: En dit is er eentje van Yuzen. En het nummer dat hij nu bij u thuis in de huiskamer brengt is getiteld Angelina. Dit nummer is een speciaal verzoekje van Sonny. Mr. Sonny, hier is jouw Yuzen met Angelina.
1: How can it be that you now have done me wrong? I was led to believe that you would never

0: Wij gaan naar het jaar 1964. En dan komen wij daar tegen Mr. Bobby Vinton. Hij zingt nu het nummer Mr.
1: Lonely.
0: Mr. Lonely. Verspreid door Epic Records. En dit nummer is afkomstig van zijn gelijknaam.

En dit is er eentje van Skeeter Davis. The End of the World. Het is er eentje uit het jaar 1963. Verspreid door Epic Records. En is afkomstig van haar album Skeeter Davis Sings The End of the World.

0: We gaan nu luisteren naar Mr. Bobby Goldsboro. En zijn nummer is getiteld Honey. En dat nummer heeft hij uitgebracht in 1968, verspreid door Capitol Records. En is afkomstig van zijn album The Very Best of Bobby Goldsboro.
1: Then the first snow came and she ran out to brush the snow away.

Lieve en trouwe luisteraars, ik ben haast aan het eind gekomen van mijn uitzending hier bij Radio Maart. Ik hoop dat u heeft mogen genieten van deze uitzending. Ik ben er morgenmiddag weer rond de klok van 5 uur. En ik heb altijd een motto. En dat is: hou van elkaar, leef goed met elkaar, respecteer elkaar. En zorg goed voor zij die na ons komen. Zorg dat ze goed onderwijs mogen genieten, zodat zij waardig morgen kunnen overnemen. Morgenavond om 10 uur hebben wij de zoon van oom Albert, dat is Henk. En hij zal u ook veraangenamen met zijn mooie collectie. Henk, Albert Zoon, is morgen in de bocht. Rond de klok van 10 uur 's avonds. Bye bye, zwaai zwaai. De Jimmy Carter Bunch met One Precious Word.

0: De Jimmy Carsten Burns was dat.
1: 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Markt? Meen ik echt hoor. Waar kan je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Markt?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meeste het kon die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Laansweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

man can hurt just as hard and deep as you can.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september...